0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Pellegrin verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
1: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 3:00.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
1: Nou,
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mens. Die is heel veel van me.
0: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
5: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 4:00.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
1: Dit is Wim uit Amsterdam.
2: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garnt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 6:00.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur had doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertjen, Swippertjen, Nieuwetijdjen. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gedaan. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
3: Op de podcast.
0: Straks om 10:00 bij NH.

0: Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: de agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Carina uit Schorl.
1: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
2: Ben Ivo uit Hilversum.
3: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
4: Ik ben Rosa uit Volendam.
5: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer. Thuis in heel
6: Noord-Holland. 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners wordt afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending van de executie doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed hij aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt vanmiddag 13 tot 16 graden. Morgen wordt het in de loop van de dag wat droger, bij dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
8: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
9: Dit is een uittip.
10: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
11: Dit was een uittip.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
13: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
16: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
15: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Agenda.

0: The Morning Train. Lekker vroeg op pad met China Easton was dat hier op NH.
1: NH.
0: Ja.
2: NH. De agenda.
0: Welkom in de agenda. De tips om erop uit te gaan. Iedere zaterdag en zondag hier op de radio. Fijn, hè? Je hoeft toch alleen maar lekker te luisteren, achterover te leunen en te luisteren naar de tips die voorbij komen. En dat zijn er genoeg. Bijvoorbeeld de 51ste Enkhuizen Clipper Race. Ja, wat is een clipperrace? Horen we zometeen van Saskia. Ik ga er straks bellen, ik hoop dat ze wakker is. Eens even zien, wie gaan we nog meer bellen? Gerard, want die belde zojuist hier naartoe. En er belt nu trouwens ook iemand. Die heeft het begrepen op 088-850-5152. Als je een tipje hebt voor vandaag natuurlijk. We gaan bellen met Luc Ransijn. En die heeft een cabaretvoorstelling. Daar komt het op neer, met liedjes. En hij schijnt voor de tweede keer deze voorstelling te doen. En daar gaan we zometeen ook even over bellen, want hij treedt vandaag op in Theater Onder de Linden. Nou, zo komt er nog veel meer voorbij. Ik ga zo de telefoon opnemen. Maar eerst even dit. Dat is wel belangrijk, hoor, onderdeel dit. Dat is Jan Visser. Jan, goedemorgen.
3: Marcel, goedemorgen.
0: Op deze 10-10-2026.
3: Ja, 10-10-2026. Ja.
0: Mooi, hè?
3: Ja.
0: Bijna een datum om te trouwen, maar toch net niet.
3: Nee, nee.
0: Ik denk 10-10-2010 dat er wel een hoop mensen getrouwd zijn. Denk je ook niet?
3: Dat zou kunnen, ja.
0: Dat is zo'n datum, hè. We gaan het over het weer hebben. Ja, dat houdt niet over wat dat betreft. Het blijft de hele dag bevolkt, denk je, Jan?
3: Nee, zeker niet, hoor. De zon die laat zich ook geregeld zien. Maar er vallen toch frequent buien. Nou, gisteren was dat ook al het geval. Toen heeft het zo'n beetje het grootste deel van de dag geregend. Gisteravond kwam er een fel koufront over de provincie. Met windstoten tot plaatselijk 80 kilometer per uur. En de korte tijd zware regenval. Dat resulteerde in totaal met de regen die eerder op de dag viel in Medemblik in 17 millimeter. Purmerend kwam uit op 25. In Ruigewaard-Zuid 35 millimeter. En in Sint Pancras viel 21 millimeter. En om 7:50 was er een enorme bliksemontlading in Sint Pancras. Die sloeg in bij de voetbalvereniging Vroon. En dat was echt een gigantische klap volgens Jan Volkers. Dus dat ging wel even voor de keer. En later gisteravond in de afgelopen nacht is het wat rustiger geworden.
0: Heeft hij ook foto's ervan gemaakt, die Jan? Of,
3: nee, of, dat, nee.
0: Maar hij was er wel bij, hij was in de buurt of zo? Of
3: ja, hij woont in Sint Pancras. Dus als je dan de bliksem inslaat, dan
0: merk je dat wel, hè?
3: Een oorverdovend knal. Want ik hoorde het onweer ook om 7:50 hier in Purmerend. Dus het was luid en duidelijk wat dat betreft.
0: Ja.
3: Maar vandaag, we hebben te maken met een lage drukgebied. Gisteren ook, toen trokken de fronten dus over. En nu komt het lage drukgebied zelf vanuit het regio IJsland trekt naar het noorden van de Noordzee. Maar wat vooral van belang is, is de afkoeling op hoogte in de atmosfeer. En daardoor vandaag buien. Op dit moment zijn de buien voornamelijk actief in de buurt van Texel en boven Texel. De rest van de provincie is het op de meeste plaatsen nog droog en zijn er opklaringen. Maar je ziet al snel vormen van stapelwolken dat in de loop van de ochtend tot buien gaat komen. En dan vanmiddag en vanavond dan komen er meer en ook zwaardere buien. Die wat in lijnvorming doen, dat wil dus zeggen. Dus allemaal een beetje op rij zich groeperen. En dan kan het behoorlijk wat neerslag kan er weer vallen. Ik sluit niet uit dat tot en met morgenochtend hier en daar meer dan 30 tot 40 millimeter naar beneden komt.
0: Oké, dat is een flinke bui.
3: Ja, een hele een optocht van buien, waarvan dus de zwaarste vanmiddag, vanavond en ook deels de komende nacht nog. En die kunnen vergezeld gaan van windstoten tot 80 kilometer per uur. En ook onweer is mogelijk. Verder vandaag geen hogere temperaturen dan maximaal zo'n 15 graden. En dat is nog een geflatteerde temperatuur, want in buien zijn de temperaturen lager. En er staat behoorlijk wat wind uit het westen tot zuidwesten. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. En ook morgen zijn we nog niet van de buien af. Pas in de middag dan begint het langzamerhand ietsje beter te worden. En bij een graad of 14 en naast die buien dan ook geregeld zon. En pas beter weer na het weekend. Hoewel er dinsdag ook een dag is meer met af en toe regen.
0: Ja.
3: Dus, maar wel hogere temperaturen. Zo kan het midden volgende week een graad of 18 worden.
0: Oh, toch nog wel, hè?
3: Ja, ja.
0: Nou, ik dacht dat we nu er al bij klaar mee waren, Jan. Maar nee, gaat toch nog even weer een oplevingtje.
3: Ja.
0: Maar daarna gaat het toch alweer echt naar beneden, Jan, de temperatuur?
3: Ja, op de lange termijn zakt de temperatuur wel wat. Maar niet al te veel, hoor. Echt koud weer is nog niet aan de orde.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja. Dan wachten we dat maar af, Jan. Over een uurtje hebben we weer contact. Wie weet is alles dan veranderd.
3: Nee. Ja, wie weet.
0: Is niet zo, hè. Maar goed, leuk bedacht in ieder geval.
3: Ja.
0: Ik ga zo meteen Saskia bellen. We gaan het over de Enkhuizen Clipper Race hebben. We ooit van gehoord, Jan?
3: Ja, daar komen we wel bekend voor.
0: Nou, kijken of Saskia wakker is. Want het is wel vroeg, hè, op zo'n zaterdagochtend. Half donker en zo. En het regent een beetje. Jongen. Nou ja. Tot zo, Jan.
3: Tot zo weer.
0: Ik ga niet klagen, hoor.
1: De Agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Dus op NH. Zo, On My Soul was dat.
1: NH. De agenda.
0: Laten we even testen of Saskia Kersten wakker is. Saskia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, je bent helemaal wakker.
2: Zeker.
0: Ik dacht, misschien kom je nog een beetje rustig op gang. Nee hoor, het is helemaal aan. Gelukkig maar, Saskia. Want we gaan het hebben over de 51ste alweer Enkhuizer Klippenrace. Dat betekent dus dat, als ik even goed reken, al sinds 1975 aan de hand is, Saskia.
2: Klopt, ja.
0: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, we hebben vorig jaar de 50ste editie gevierd. We hebben één keer geen Klippenrace gehad. En bij elkaar dus nu weer de 51ste keer.
0: Ja, en voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben, kun je dan uitleggen wat de Klippenrace precies is?
2: De Klippenrace is een wedstrijd die op zaterdag en zondag hier op het IJsselmeer wordt gezeild door eenmast- en tweemastklippers. Klippers zijn traditionele zeilschepen waar vroeger goederen mee werden vervoerd door heel Nederland. En tegenwoordig al 60 jaar is het heel leuk om als persoon op het schip te zeilen met vrienden, familie, weekendjes, weken, vakanties. Dus dat gebeurt door heel Nederland. Dus een hele grote bruine vloot heet dat. Mm-hmm. Aan het einde van het seizoen zijn dan eigenlijk alle wedstrijden, waaronder de Enkhuizer Klippenrace dit weekend.
0: En zijn er nog zoveel klippers dan? Want die moeten ook allemaal onderhouden worden, zou je denken.
2: Ja, dat zijn vaak 100 jaar oude schepen, maar die worden goed onderhouden. En er varen er een aantal 100 in Nederland. Okay. Dus heeft Enkhuizen een eigen vloot, Staveren, Harlingen heeft een vloot, Horen, Medemblik, alle havensteden eigenlijk.
0: Maar die zijn eigenlijk allemaal nog nu dan voor de sier, als je het zo oneerbiedig mag zeggen.
2: Voor de sier, ja. En ik kan iedereen aanraden om een keer mee te gaan, want het is echt genieten.
0: Ja, kan dat gewoon? Kun je eens een keer een dagje mee met zo'n clip?
2: Nou, dat moet je dan wel boeken via een kantoor of via het schip, maar dat kan, ja.
0: Nou, het woord zegt er al, Klipper race. Dus ze gaan racen dit weekend tegen elkaar. Waar racen ze dan om precies?
2: Vandaag voornamelijk om de zilveren klipper. Dat is echt een hele grote zilveren klipper. Al tientallen jaren een wisselprijs, heel mooi. We hebben ook een zilveren schaal voor de B-klasse. En morgen zijn er ook zilveren prijzen. Dat zijn wisselprijzen overigens. Dus ze strijden om de snelste route en om de eer.
0: Om de eer ook, ja, mooi is dat. En wat is de route dan precies? Hoe lang moeten zij varen?
2: Vandaag kan het een lange dag zijn. Oh. Ook leuk voor als mensen dit weekend nu zo naar Enkhuizen komen. Dan is om 10:00 de ankerstart. Dat is hier te zien voor bij de muur aan de haven. Er liggen alle schepen voor anker. Er doen 33 schepen op dit moment mee, 33 klippers. En ze varen vandaag de 3 stedenraces. Dus zij mogen zelf bepalen wat de voordeligste route is om te zeilen. Ja. Dus ze gaan richting Staveren, richting Urk, richting Medemblik.
0: Oh, dat is een flinke route.
2: En dat is de lol vandaag. Dus wie dat tactisch het handigst beslist, die komt straks als eerste in het krabberschat voor Enkhuizen over de finishlijn. En dat kan, ze mogen finishen tot 7:00.
0: En doen ze dat op wind of op de motor ook? Of allebei?
2: Alles op de wind. Alles op de wind. Dus nou, ze liggen zo meteen voor anker. Dan mag de motor ook niet meer aan. Okay. En dan is het bij het start zijn om 10:00. Anker opdraaien, dan hoor je alle ankers opgaan, alle zeilen omhoog gaan. Nou, en dan zeilen ze het krabberschat uit voor Enkhuizen.
0: Dus als je nu zit te luisteren, zou je om 10:00 nog erbij kunnen zijn bij de start om te zien hoe dat is natuurlijk wel mooi.
2: En de weergoden zijn ons goed gezind.
0: Ja, qua wind wel.
2: Het is beter weer dan gisteren. Het wordt tegen de windkracht 5, het is nog droog, er komt een zonnetje door hier. Dus
0: komt helemaal goed. En hoeveel mensen zitten er op in zo'n klipper?
2: Dat verschilt heel erg. Dat kan tussen de 15 en de 30 zijn, denk ik zo.
0: Oh. Maar je zou niet zeggen hoe meer mensen, hoe meer kans je hebt, want dat is dan niet zo.
2: Nee, dat ligt echt aan het schip, aan de vorm.
0: Ja. Wat ik al zei, je kunt natuurlijk niet zo even meedoen op zo'n klipper, dat gaat niet zomaar. Maar je kunt er wel naartoe om gewoon dit sfeer te proeven. Wat is dan handig wat jou betreft, Saskia?
2: Nou, ik zou of op de fiets komen of met de trein parkeren bij het station. Mm-hmm. Dan loop je hier de haven zo naar het gebied waar je meteen al ziet dat de klippers klaar liggen zo tegen 10:00.
0: Klip en klaar. Oh, sorry.
2: Klip en klaar. En er is ook nog een markt hier aan de dijk. Nautische markt, er is een visroker.
0: Okay.
2: Er zijn hele leuke films. Mocht er toch een buitje overkomen, er zijn ook kinderfilms speciaal voor kinderen. Heel leuk in de Dromedaris. De horeca heeft allemaal goede klippenrace aanbieding. Dus je kunt er wel een dagje vertoeven.
0: Ja, dat geloof ik. En morgen dan ook natuurlijk weer. Want dan is er weer een ander programma.
2: Morgen is er weer een ander programma. Ja. Dan varen de schepen wat meer buiten de stad. Dus dan zie je dat is minder goed te zien. Mm-hmm. Wat wel kan, is dat je meevaart. Een hoop mensen hebben zich al aangemeld. Dus ik weet niet of dat nog mogelijk is. Dat kan even via de website clipperrace.nl. Kun je meevaren met in dit geval de hydrograaf. Om even op het water te kijken en tussen de wedstrijden door te varen. Ja.
0: Clipperrace.nl, dat is het belangrijkste om nu even te onthouden. Als je nu zoiets zegt van, oh, dat lijkt me wat om daar naartoe te gaan. Dan kun je daar gewoon lekker naartoe. Zo simpel is het. Daarom ben je ook in de agenda natuurlijk, hè, Saskia.
2: Ja.
0: En wat ga jij vandaag doen? Ga je mee naar dat ding? Niet toch? Of wel?
2: Ja, ik ga nu mee. Ik ga mee op een motorschip. Op de persboot.
0: Een begeleidingsboot. Ja, nou leuk.
2: Ja, we gaan filmen en de angststart filmen.
0: Oh, dan kunnen we dat allemaal waarschijnlijk zien op clipperrace.nl of een van de socials van jullie dan.
2: Ja, hè? Zeker. Leuk. Ja.
0: Nou, Saskia, fijne dag daar gewenst. De wind in de zeilen en dan ga je.
2: Heel goed, dank je.
0: Doei doei.
2: Doei.
0: Dit is de agenda op NH. Even kijken, nog meer typisch. Ja, Gerard belde, dus die gaan we zo terugbellen. Eerst Joe Cocker hier, Feeling Alright.

0: Liedje heet Stars.
1: NH.
2: De agenda.
0: Het is 8:30 in de agenda. Ook een goede tip is om niet te eten terwijl je een radioprogrammetje maakt. Want ik heb net op mijn tong gebeten. Gerard, goedemorgen. Dan mag jij gewoon praten. Nou, hou ik mijn mond even.
3: Goedemorgen. Het is weer de jaarlijkse antiek en curioza markt in de Bonifatiuskerk in Medemblik. En weer hebben de vrijwilligers het fantastisch neergezet en gecreëerd. Het is een lust voor het oog. Daarnaast zijn er wederom allerlei bijzondere artikelen, ook nieuwe artikelen. En met name hebben we een hele mooie collectie oude prenten. We hebben een grote afdeling sieraden in allerlei soorten en maten. En daarnaast hebben we natuurlijk de gebruikelijke serviezen, glaswerk, vintage, oude grootmoeders tijd, retro artikelen. Nou, het is een keur van artikelen. En het is eigenlijk een feest om er doorheen te lopen.
0: Ziet er allemaal een beetje goed uit, Gerard? Ik bedoel, je had het net over glaswerk en dergelijke. Is dat dan allemaal een beetje opgepoetst?
3: Nou, tip-top. We krijgen dit uit nalatenschappen, wat net niet naar een grote veiling kan. Dus het zijn hele goede artikelen. Dus,
0: dat is wel goed inderdaad, ja. Dus als je nog wat servies en mooi glaswerk nodig hebt, dan moet je niet naar die goedkope winkels gaan die je wel hebt tegenwoordig, maar gewoon naar deze markt bijvoorbeeld.
3: Je kan hier een prachtig mooi servies kopen voor de helft van de prijs, want je bent hier betaald. Dus dat is, en dan is het dus echt klassiek en is het mooi om te zien en zo. Daarnaast hebben we natuurlijk de foyer waar je heerlijk nog een kop koffie met een appeltaart met slagroom kan genieten of een warm broodje. Dus
0: lekker.
3: Je kan er een leuk dagje van maken. En ik zie buiten dat het op dit moment is het weer redelijk goed hier. Dus,
0: Maar het is toch binnen, neem ik aan, Gerard. Dus binnen. Maakt niet uit. Ja,
3: en je moet er wel naartoe komen.
0: Ja, je moet wel naartoe komen. Waar is het precies?
3: Het is in de Bonifatiuskerk in Medemblik. En het adres is Kerkplein 9. En het begint om 10:00 vandaag. En het duurt tot 5:00. En morgen zijn we ook nog geopend van 2:30 tot 5:00. En dan is €2.
0: Dus vandaag van 10 tot 5, morgen van 2:30 tot 5?
3: Ja.
0: In de Bonifatiuskerk. Nou, dat kun je wel even opzoeken natuurlijk. En je hebt alle tijd om die kant op te gaan. Want het is de hele dag.
3: De postcode 1671CR, dus dan moet het te vinden zijn. Hè?
0: En sta je er zelf ook met een kraampie?
3: Jazeker, ik sta in de, wat we noemen, de snuffelhoek. Dat zijn wat moderne artikelen, ook soms huishoudelijke artikelen, die net niet antiek zijn, maar waar we toch een aparte hoek voor hebben en die je voor een paar euro kunt kopen.
0: Dus
3: daar ben ik gestationeerd vandaag en dan mag ik proberen zoveel mogelijk te verkopen.
0: Ja, en dus je hebt de auto al volgeladen en je gaat die kant op?
3: Het staat er al.
0: Dus. Oh, het staat er al. Oh, dat is fijn. Dan hoef je daar niet meer druk om te maken. En dan wel hopen dat je natuurlijk niet meer zoveel mee hoeft terug te nemen. Want dan heb je veel verkocht.
3: Precies, want dan moet je allemaal weer inpakken.
0: Ja,
3: dan
0: moet je allemaal weer inpakken.
3: Zoveel mogelijk verkopen. En dat is ook voor het goede doel. Dus,
0: wat is het goede doel?
3: Nou, het goede doel is het in stand houden van het monumentale gebouw.
0: De kerk zelf bedoel je?
3: Ja, de kerk zelf. Ja. Niet het, het kerkgebouw zelf. Het kerk dateert al uit oorspronkelijk de eerste dingen uit 800. Daarna 1700, 1300 weer.
0: Dat moeten we in stand houden, vind ik ook, met z'n allen. En welke prijsjes hanteer jij een beetje zelf, Gerard?
3: Nou, €1, €3.
0: Oh, nou, hups, oké. Okay. Dus als je een zak meeneemt met €10, dan heb je de hele auto volgeladen.
3: Artikelen, ja.
0: Nou, hartstikke goed. Ik hoop je veel verkoopplezier vandaag. Dus plezier, maar ook dat je veel verkoopt. Ook voor de kerk, maar ook voor jezelf natuurlijk.
3: Ja.
0: En tot de volgende keer.
3: Ja.
0: Gewoon weer bellen met de agenda. Je weet hoe het werkt, hè?
3: Oh.
0: Ja, doei, doei. Nou, dat is wel een vrolijk liedje dit, hè? Cliff Richard, die gaan we dan even draaien. Dat heet In the Country, hier op NH.

0: Stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. De agenda. NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit, komt nooit, nooit.
3: Echt, laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Sophie Alice Bergstrop en haar en Murder on the Dance Floor.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja.
1: U heeft één nieuw bericht.
0: Op 088-8505-707 kunnen wat mij betreft nog wat berichtjes bij op de voicemail. Een minuutje iets inspreken, wanneer je iets organiseert natuurlijk vandaag, want daar gaat het wel een beetje om. Of morgen, ja, mag ook nog wel. Op 088-8505-707 of spreek alvast iets in voordat je morgen iets organiseert en je denkt, ja, dat mag wel even op de radio komen.
2: Goedemorgen luisteraars van de agenda. Ik ben Paula Blom van het Mosterdzaadje. Daar is vanmiddag om 3:00 een concert dat gegeven wordt door 3 broertjes Acopian. Het is ook het Acopian trio en dat bestaat uit Emmanuel, de violist, hij is 11 jaar, Christian, cellist, hij is 16 jaar en Adam, de pianist, is 17 jaar. Ze vormen samen dus een pianotrio. 3 zeer begaafde jonge mensen die volle zalen trekken. Volgende week treden ze op in het concertgebouw, maar eerst laten ze hun programma nog even in het Mosterdzaadje horen met muziek van onder andere Mendelssohn en Rachmaninoff. Het concert begint om 3:00 en 2:30 is de zaal open. Meer informatie, mosterdzaadje.nl. Wie weet, tot vanmiddag.
1: De agenda.

0: Rio Ceo op NH gaat helemaal los met Thunder in My Heart.
1: NH.
2: De agenda.
0: Dit is de agenda, de tips om erop uit te gaan. En dan komt natuurlijk van alles voorbij. En van rommelmarkt tot cabaret, tot ik weet het allemaal niet. Tot clipperrace, want die hebben we net ook al gehad. En je kunt er ook nog bij met een tipje door te bellen. 088 850 51 52 of de voicemail in te spreken. Daar kom ik straks nog wel even op terug. We gaan eerst even contact leggen met Luc. Luc Ransijn. Luc, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welkom in de agenda.
3: Bedankt.
0: Ik zie dat je 26 jaar oud bent. Check.
3: Klopt.
0: Geboren in Alkmaar.
3: Ja.
0: Check.
3: Ja.
0: En waar woon je op dit moment?
3: Ik woon nog steeds in Alkmaar eigenlijk.
0: Oh, nog steeds?
3: Ja. Ja.
0: Dus je gaat vanuit daar het hele land door, want je toert op dit moment met jouw tweede voorstelling is het volgens mij, hè?
3: Klopt, ja. Afgelopen 2 jaar heb ik een eerste cabaretvoorstelling gespeeld. En nu ben ik bezig met try-outen. Dus het maken en het schaven aan een nieuwe voorstelling.
0: Ja, voor mensen die het woord try-out vaak genoeg horen, denk je, ja, wat betekent dat nou precies?
3: Ja, dat betekent dat het over 1,5 maand pas af hoeft te zijn, in mijn geval nu. Ja. En dat ik gloednieuwe dingen sta uit te proberen. Dus nieuwe grappen, verhalen en in mijn geval ook nieuwe liedjes. Dat zijn eigenlijk hele unieke avonden waarin er nog heel veel nieuws kan ontstaan.
0: Schaafavonden waarin geschaafd wordt. Maar dan let je dus ook echt op het publiek, hoe ze reageren.

0: liedjes. Dus ik zing liedjes en ik vertel verhalen waarin grappen verwerkt zitten. Maar anders dan bij stand-up, misschien zit er bij, werk ik iets verhalender. Dus de verhalen hebben misschien iets meer een kop en een staart of iets meer met elkaar te maken. Maar het is eigenlijk gewoon een vrije klassieke cabaret voor met natuurlijk een jonge, frisse inhoud.
1: Verhalen van alle dag dan, op jouw manier dan. Zeg maar over, ja, dat is jouw overpeinzingen misschien wel, is het zo?
0: Zeker. Ja, zeker.
1: En is het dan ook vrij actueel? Zit het ook politiek getinte dingen in? Of ben je niet van die kant op? Zeg maar?
0: Ja, er zitten ook wel politieke en vooral maatschappelijke dingen in, onderwerpen. Maar ook zeker veel persoonlijke verhalen. Dus ik ben eigenlijk altijd op zoek naar waar bots ik met de buitenwereld. Het gaat altijd over beide.
1: Ja, en waar bots jij zoal met de buitenwereld?
0: Ja, dat gaat het een goede vraag. Dat moet ik natuurlijk altijd vergeten.
1: Ja, daar ga je.
0: Ja. Ja, op een heleboel grote politieke en maatschappelijke thema's en een soort richting waar de wereld soms op lijkt te gaan die mij al angst inboezemt. Maar ook op hele kleine alledaagse dingen. Dus,
1: dan moet je gewoon zeggen, je moet maar komen kijken. Dat is de grap. Ja. Maar we moeten wel geprikkeld worden om te komen kijken. Daarom ben je nu aan de telefoon natuurlijk.
0: Ja,
1: Er zitten ook liedjes in die je zelf schrijft. Zijn dat, ga je dan achter de piano? Hoe zit dat?
0: Ja, ik kruip meestal achter de piano. Er staat ook een gitaar en daar doe ik ook wat liedjes op. Maar ik speel van jongs af aan piano. Dus dat is het instrument waar ik het meest fijn bij voel.
1: Ja, en sluiten die liedjes dan aan bij het onderwerp waar je het over hebt? Of is het compleet, staat dat los?
0: Ja, dat sluit er zeker op aan. Ja. Alleen zou ik zeggen inderdaad dat mijn teksten en mijn grappen misschien wat meer ook op de actualiteit zitten. En dat de liedjes, die zijn een beetje de wat tijdlozere elementen uit de voorstelling.
1: Nou, ik vind het wel een goed idee om eens een keer gewoon een avondje cabaret mee te pakken met iemand die, vind ik dan nog jong is, 26 jaar, dat is toch jong. En dan zijn we gewoon benieuwd hoe dat eruit ziet. En het leuke ervan is, Luc, daarom ben je nu ook aan de lijn, we kunnen er gewoon vanavond naartoe, hè?
0: Zeker, ja, zeker. Vanavond in Midden-Beemster.
1: Ja, in het theater Onder de Linden, om precies te zijn. Ja. Daar kun je gewoon nog bij zijn. Kaartjes online even kopen, denk ik, is het handigst.
0: Ja, dat is het handigst.
1: Op onderdelindenbeemster.nl, daar kun je de kaartjes kopen. Kost 16 euro, kan ik alvast bij vertellen. De zaal gaat open om 8 uur en om 8:30 ben jij er ook, hè?
0: Dan ben ik er ook, zeker.
1: Dat is wel fijn. Aan de Middenweg 150. De kaartjes voor Lucarans zijn dus te koop via onderdelindenbeemster.nl. Nou, ik hoop dat het volle bak is. Dat is wel zo leuk bij zo'n try-out, toch? En dan kunnen we nog één liedje draaien voordat het 9 uur is. Dan is er nog een uurtje agenda. Dan mag jij kiezen welk liedje dat wordt. Niet zo uit je hoofd, want ik heb hier wel een playlist waar ik me aan moet houden, helaas.
0: Okay.
1: Nou, niet helaas, dat is gewoon zo bedacht natuurlijk. Eens even zien, wat heb ik nog staan? Wat zou nog kunnen? Matt Simons, In Case You Missed It. The Spinners, It's a Shame. Atomic Kitten met The Hole Again of America en Ventura Highway.
0: Oeh, ja, dat doe ik die laatste. Die staat, die staat in mijn vakantieplaylist altijd.
1: Echt waar, dus
0: dat is weer helemaal een beetje de zomer.
1: Dat is wel grappig.
0: Zomergevoel.
1: Dat is wel een oude liedje, maar hoe kom je daar dan bij bij zo'n lied?
0: Ja, ik heb wat betreft muzieksmaak. Heb ik best wel een oude
1: ziel.
0: Best wel een oude ziel. Ja, ik luister veel jaren 60, 70.
1: Mooi. En dat zie je tegenwoordig ook veel terug op social media natuurlijk. Mijn dochter is 17 en die komt soms in muziek aanzetten. Dan denk ik, hallo, kom jij er nou bij? En dan staat dan onder een of andere TikTok video of zo.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: nou, goed,
0: inderdaad.
1: Grappig. Ja. Nou, gaan we die draaien voor jou dan ook een beetje. Ik doe hem nog één keer dan onder de Linde Beemse. Daar kun je dus vanavond terecht. Voor Lucrans zijn. Dankjewel dat je even aan de telefoon was en succes vanavond. Toi, toi, toi, moet ik zeggen natuurlijk. Ja, dus gaat het allemaal mis. Dit is dan America en de Ventura Highway.

0: America, dus een Ventura Highway hier op NH in de agenda. Oh jee, het is alweer bijna 9 uur. Dat betekent dat niks aan de hand is. Want er komt nog een uurtje agenda. Met zometeen onze Samantha is op pad geweest. Met de paddenstoelenroute. Nou, ben benieuwd wat dat is.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
6: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
7: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
8: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Goedemorgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Ik ben Joyce uit Annapolona.
19: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
20: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
21: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
22: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood en zal door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen gaan dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet zullen bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het pas later op de dag wat droger, bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
19: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299-714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
21: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
25: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
26: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
25: Vertel, we helpen je verder.
21: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
27: Hey Remo!
28: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
29: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
30: Oké.
29: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
31: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
32: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
33: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
34: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
35: En als je huur verandert?
34: Pas het zelf aan.
36: En als je gaat samenwonen?
34: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
33: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
37: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
38: De agenda.

0: Quinten. Sister Sledge op NH. In de agenda. En he's the greatest dancer.
1: En de agenda.
0: 9 minuten over 9 in de agenda. Ik ga sneller praten, want er zijn heel veel tips om erop uit te gaan. En ik wil iedereen wel de kans geven. Maar het begint nu wel een beetje vol te stromen allemaal. Zometeen gaan we in ieder geval naar Galerie Mokum. Want daar is een nieuwe solo tentoonstelling te zien van Feline van der Vechten. Ik kreeg een heel lief appje van Ans, moet ik er nog even bij zeggen. Want ik had eerder deze ochtend op mijn tong gebeten. Ja, dan moet je niet ontbijten tijdens een radioprogramma. Maar dat heb ik wel gedaan. En die vroeg, hoe is het met je tong? Nou, dat gaat wel goed hoor. Ik kan nog praten blijkbaar, dus dat komt helemaal goed. We gaan even schakelen zometeen met het NH Sportcafé natuurlijk. Leo Dries even vragen wie die allemaal aan tafel heeft zitten zometeen. Onze verslaggever Samantha is op pad geweest. Met een heuse paddenstoelenroute. Sommige paddenstoelen, ja, volgens mij moet je ze allemaal laten staan. Maar dat horen we straks wel. En nog even bellen met het NZH Vervoermuseum. En dan komt er nog wel een voicemailtje of drie binnen. Nou, we hebben er genoeg te doen, Jan Visser.
2: Hey Marcel.
0: Dat betekent niet dat jij snel moet afraffelen hoor. Jij moet gewoon je tijd nemen, alhoewel.
2: Ah. Ja, nou ja goed, we gaan meteen maar van start.
0: Doe maar.
2: Het is, er is, zoals je weet, we hebben een uur geleden ook al over gehad. Gisteren veel gevallen. Ik kreeg gewoon een paar uitslagen binnen. Broek op Lange Dijk en Hensbroek 30 mm maar liefst. En ja, vandaag opnieuw veel buien. Op dit moment zijn ze er al, zijn ze echt al volop aan het ontstaan in de provincie. En dat gaat vandaag door. Zo af en toe is ook de zon te zien. Ik heb al verschillende regenbogen mogen aanschouwen.
0: Oh, mooi.
2: Dat is een teken dus dat er buien zijn en dat er ook zon is natuurlijk.
0: Ja.
2: Nou, dat is het beeld van vanochtend. Buien, vanmiddag en vanavond meer buien, ook zwaardere buien. Heeft alles te maken met een verdere afkoeling van de bovenlucht. Sommige buien kunnen ook vergezeld gaan van windstoten en onweer. En hoewel de meeste neerslag vandaag valt in het noorden van het land, in dit geval vooral Friesland-Groningen, ook de Waddeneilanden, Texel, moeten we ook wij rekening houden met hoeveelheden die tot en met de komende nacht kunnen uitkomen op 20, 25 millimeter. En in het noorden van de provincie, in het noorden van Friesland en Groningen, of Friesland en Groningen, was er wellicht lokaal 30 tot 50 millimeter.
0: Substantieel.
2: Substantiële neerslaghoeveelheden, met windstoten soms ook in buien tot 80 kilometer per uur. En de reguliere wind, zuidwest, later west en vanavond weer zuidwest, is matig tot vrij krachtig boven land. En aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Morgen een herhaling van zetten, ook dan buien, vooral in de ochtend. Flinke windstoten, het wordt allemaal iets minder heftig in de loop van de dag. Vooral in de loop van de middag wordt het wat vriendelijker. Maar ook dan nog steeds een buienkans dat in de avond toe, dat wel, en 14 tot 15 graden. En er zijn trouwens ook de middagtemperaturen voor vanmiddag 15 graden. En in buien koelt het soms af naar 10 tot 11. En de wind draait morgen later naar het noordwesten. Nou, maandag wordt een drogere dag. Dinsdag kan er weer wat regen vallen. Woensdag en donderdag overwegend meest droog weer. Geregeld ook wat zon dan. En temperaturen tot 18, 19 graden midden volgende week.
0: Ja, inderdaad. Hebben we die opleving eventjes weer.
2: Ja, klopt.
0: Is, blijft dat een beetje hangen of gaat dat heel snel weer terug naar de 14, 15?
2: Te lange termijn zal het wel weer wat zakken. Oh. Maar echt koud weer. En dan moet je denken, dat kan al in oktober zo rond de 10 graden. Mm-hmm. Dat is nog niet aan de orde.
0: Nee, maar ja, wel lekker een boswandeling maken. Wat dacht je daarvan? Ja. Want de blaadjes die beginnen nu toch wel echt te vallen. Jan.
2: Ja, de blaadjes vallen. Ja, kleurende wel en vallende blaadjes.
0: Ja, ja. En regenbogen, zoals je zei. Ja. Dus er is genoeg te doen op weergebied.
2: Ja.
0: Jan, dankjewel. We spreken elkaar morgen weer in de agenda.
2: Gaan we doen, Marcel.
0: Tot morgen.
1: De agenda.

0: Taylor Swift op NH. Het liedje heet... Dat bedoel ik.
1: NH. De agenda.
0: En we gaan met z'n allen naar Galerie Mokum. Sowieso een goed idee om daar naartoe te gaan, de Galerie Mokum. Margot heb ik daarvan aan de telefoon op dit moment. Goedemorgen, Margot.
2: Goedemorgen.
0: Ja, welkom in de agenda. We kunnen niet vaak genoeg naar kunst kijken en bijvoorbeeld galeries bezoeken, vind je ook niet?
2: Helemaal mee eens. Ja,
0: moeten mensen vaker doen. En volgens mij is Galerie Mokum ook wel wat dat betreft laagdrempelig. Vind je ook niet? Gewoon qua toegang.
2: Ik vind mensen moeten gewoon binnenkomen. Als het weer het een beetje toelaat, staat de deur wagenwijd open. En anders gewoon openduwen en komen kijken. Mensen hoeven ook echt niks te kopen. Je kan ook gewoon... tussen het winkelen door even een stukje inspiratie komen opdoen. Dus iedereen is welkom.
0: Goed idee van jou. En als je nu binnenloopt, zie je onder andere de solo-tentoonstelling van Filine van der Vechten. Ja. Wat kunnen we dan verwachten van haar? Wat is er te zien daar?
2: Nou, het is één grote beestenboel op dit moment in de galerie. Het lijkt wel een boerderij. We hangen vol met koeien, schapen, paarden, geiten. Filine woont zelf op een boerderij.
0: Ja.
2: Net boven Amsterdam in Katwoude, in een voormalige melkveehouderij. En daar schildert ze de dieren om haar heen. Ze heeft zelf paarden en schapen, maar ze schildert ook de koeien van de buren. En de meeste zijn levensgroot. Dus er hangen hier, hoewel de galerie best wel klein is, hangen er een aantal enorme werken op papier. Maar ook hele kleine paneeltjes. Dus het is qua afmeting en dieren heel divers.
0: En hoe zou je haar werken willen omschrijven wat die dieren betreft? Is het realistisch of zie je er nog iets anders in? Hoe zie jij dat?
2: Nee, het is wel echt realistisch. Zij probeert, en daar is ze heel erg goed in, echt het karakter van het dier te vangen. Dus het gaat haar ook niet, ze schildert met een hele expressieve toets. Dus het gaat haar niet om dat alle details kloppen, maar... Met en zeker de grote werken op papier durft ze echt met een grove toets een dier neer te zetten. Waardoor je, er zit heel veel flair in. En je herkent meteen de beweging van een dier, hoe een dier loopt of zit of hangt. Dus het is zeker realistisch en figuratief, maar met een hele expressieve toets. Dus,
0: Dus als bezoeker kun je daar ook wel weer je eigen dingen aan geven. Hè? Want zij heeft natuurlijk iets bedoeld, maar je kunt het ook altijd weer anders bekijken. Hè? En dat is ook juist de bedoeling van kunst.
2: Ja, precies. Ja. En het is toch, ze probeert ook een beetje de verhouding tussen mens en dier te onderzoeken. Hè? Er zijn natuurlijk, dus er zit een wederzijdse afhankelijkheid. In en die probeert ze daar toch wel een beetje mee neer te zetten. Met heel veel liefde en kennis van anatomie ook. Maar ook heel veel liefde voor de dieren, ja.
0: Ja, bijzonder. Is Filine zelf toevallig ook aanwezig vandaag?
2: Zeker, zij is erbij bij de opening. We openen de tentoonstelling om 4:00 en ze is er zelf bij. Dus iedereen is van harte welkom om haar te ontmoeten en vragen te stellen en rond te kijken.
0: Nou, je zei het ook, want vandaag is de opening. Het loopt nog tot en met 21 november. Dus soms is het ook leuk om bij een opening te zijn. Want dat is altijd een feestelijk tintje natuurlijk.
2: Precies.
0: Even, meedoen daarmee.
2: Iedereen welkom.
0: Heb je alles gezegd, Margot? We kunnen alleen nog even de website napluizen. Dat is gewoon Mokum. Wat is het eigenlijk?
2: Galeriemokum.com.
0: Ja, .com. Galeriemokum.com. Ja. Nou, het Mokum, dat verraadt het al. Het is wel midden in Amsterdam ook, hè?
2: Precies, midden in de stad. Ouderzijds Voorburg, wel 334.
0: De solo-tentoonstelling van Filine van der Vechten, daar hadden we het over. En ze woont op een voormalige melkveehouderij. Dus haar inspiratiebron is dan ook vooral de koeien bijvoorbeeld en allerlei dieren.
2: Ja.
0: Leuk om daar even naartoe te gaan. Galerie Mokum dus vandaag is de opening van deze tentoonstelling. Dankjewel Margot, fijne dag verder.
2: Jij ook bedankt, fijn weekend.

0: Carl Kansel heeft last van mood swings. My ever-changing moods.
1: NH.
2: De agenda.
0: Hier in de agenda op NH. En we hebben haast, dames en heren, want we hebben nog zoveel te doen. Loet, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, er is gewoon zoveel, wordt er georganiseerd, hè, in Noord-Holland. Wist je dat, Loet?
3: Inderdaad, ja. Wij zijn ook het nazomer, hè.
0: Ja.
3: In de Kogelkerk in Noord-Zuid-Gewoude.
0: Ik versta je heel erg in de verte, Loet. Zou je hem van de speaker kunnen halen en gewoon aan je oren kunnen zetten, de telefoon? Want dat is voor iedereen beter te verstaan. Lukt dat?
3: Ja. Zo.
0: Ja, gewoon ouderwets aan het oor. Dat is, klinkt nog wel het beste altijd. Voor de radio dan, hè. Ja, ja, je mag nog een keer vertellen.
3: Nou, we zijn het nazomer in Zuid-Gewoude met een prachtige expositie in de Kogelkerk.
0: Ja. En wat is dat voor expositie?
3: Dat is schilderijen, bronzen beelden, stenen beelden, epoxy.
0: Epoxy? Oh,
3: okay. Epoxybeelden, ja.
0: Oh, interessant.
3: En houtbewerking. En ja, een heel goed samengesteld programma is het eigenlijk. Ja, in de Kogelkerk.
0: Dan kun je ook dingen aanschaffen dan, Loet, of is het alleen kijken?
3: Nee, het is ook kijken en kopen.
0: Kijken en kopen. Ja, maar wel een beetje goede prijsjes, want heel veel mensen denken altijd...
3: Ja, prijzen zijn ook allemaal kunstenaars hier uit de regio. Dus we doen ons best om zoveel mogelijk de prijzen een beetje aan te passen.
0: Ja, heel goed. Ja, want ik verbaas me altijd over hoeveel sowieso kunstenaars in onze provincie nog actief zijn. Hè? Of sowieso actief. En er komen steeds nieuwe bij natuurlijk. Maar het is ongelooflijk eigenlijk wat er allemaal gemaakt wordt.
3: Ja.
0: Maak je zelf ook iets, Loet?
3: Of? Ik maak zelf bronzen beelden.
0: Oh, zo.
3: En ik ben behoorlijk bekend in het buitenland, maar niet in deze omgeving nog niet.
0: Hoe kan dat dan?
3: Nou, ik doe altijd mee aan die internationale beurzen.
0: Oh.
3: En dan, dan sta ik bijvoorbeeld in Maastricht.
0: Ja.
3: Groningen en... Ja, mijn beelden staan ook in Dubai en in Zuid-Afrika.
0: Echt zo?
3: Die staan daar gewoon allemaal,
0: wauw.
3: Ja.
0: Ja, ik ga meteen even, ik ken jou niet natuurlijk, maar ik ga meteen Loet van Veen, dames en heren, als je nu zit achter je, weet ik veel, computer of je telefoon in je hand, kijk eens even.
3: Ja.
0: Dan zie ik van alles voorbij komen, Loet. Jamie, nee. Ik zie ook vogels bijvoorbeeld die je hebt gemaakt.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Ganzen zijn dat, of eenen?
3: Dat zijn ganzen.
0: Ganzen, ja.
3: Ja.
0: Ik zie ook, wat zie ik allemaal wel niet? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. We moeten er maar gewoon naartoe gaan. Maar jij bent natuurlijk niet de enige die daar staat dan, hè?
3: Nee, we zijn met toch 9 kunstenaars.
0: Precies.
3: Dus,
0: Die maken van inderdaad van epoxy tot bronzen en alles wat ertussen zit.
3: Ja, inderdaad.
0: Nou, gaan we daar naartoe, Loet. We hebben niet al te veel tijd. Ik zou nog uren met je kunnen kletsen, want ik vind het heel interessant.
3: Ja.
0: Nee, dat ben ik serieus. Ja?
3: Dus het is in de Kogelkerk, in Zuid-Gewoude.
0: Die moeten we even onthouden. En van hoe laat tot hoe laat? Dat is ook nog even belangrijk.
3: 11 tot 5.
0: Van 11 tot 5.
3: En morgen ook nog.
0: Oké, morgen ook. Nou, dat weten we wel. En de Kogelkerk, daar moeten we naartoe voor deze expositie.
3: Ja.
0: En dan kun je ook dingen meteen kopen. Moet je een grote portemonnee mee of kleintje?
3: Nee hoor.
0: Middelmatige portemonnee.
3: Ja, goed.
0: Komt wel goed. Dankjewel, Loet, voor het bellen.
3: Ja, graag gedaan, hè.

0: afgelopen. Anna en The Bad Moon Rising. Dus hartstikke druk in de agenda. Maar het moet altijd tijd gemaakt en vrijgemaakt worden voor Leo Driessen. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Chimichurri.
1: Zijn u?
0: Is er weer chimichurri?
1: Chimichurri, wat is dat?
0: Weer chimichurri.
1: Saus.
0: Weekmenu.
1: Saus.
0: Oh, saus.
1: Chimichurri saus.
0: Saus. Goed dat je er bent, Leo.
1: En het de gedicht van Arendt gaat over oktoberbami. Oktoberbami-maat.
0: Ja, goed.
1: Ja.
0: Nou, dan hebben we die alvast behandeld.
1: Nou, heb je dat in de tas.
0: Ja, hebben we die in de tas. En de rest aan de tafel?
1: Ja, we hebben een mooie tafel met Frits Barend, Gerrit van der Lem, ja. Maaike van Praag, Martijn van der Neut en Guus Hiddink. Nou. Bert Dijkstra met de column. Martijn van der Neut, ik ben nog voorzitter van Aalsmeer, hè? Maar gaat ermee stoppen, hè?
0: Oh ja?
1: Ja, oh. Ging zo niet langer.
0: Nee.
1: Ik ben heel blij dat je er bent, want we gaan dadelijk praten over een vervelend onderwerp uit het voetballerij, maar wel een prominent aanwezig onderwerp. Agressie tegen arbiters, wangedrag en dat soort dingen. En daar heeft Guus Hiddink een lezing gehouden bij Aalsmeer. En gaan we hier vandaag nog eens even dunnetjes over doen.
0: Nou,
1: en
0: heel goed.
1: 12 uur zijn alle problemen opgelost.
0: Oh, en Michael van Praag is ook weer terug dus.
1: Michael van Praag is ook weer terug, ja.
0: Fijn.
1: Van vakantie, maar die krijgt natuurlijk wel een boete.
0: Oh, want?
1: Ja.
0: Dat mag niet, op vakantie.
1: He, Arend?
0: Dat kan niet.
1: Kan niet zomaar wegblijven.
0: Kan niet zomaar op vakantie gaan natuurlijk.
1: Nou, vind je wel dan?
0: Ja, natuurlijk kan dat wel.
1: Oh ja, het kan wel.
0: Ja, jij niet natuurlijk, maar de rest wel.
1: Ja.
0: Jij niet.
1: Ja, nee, ik niet, nee.
0: Nee. Het is wel een volle tafel. Dus... Ga je dat dan wel redden?
1: Wat zeg je?
0: Ga je dat dan wel redden in 2 uurtjes? Dat is een hele volle taal, heel veel mensjes.
1: Nee, ga ik dat niet redden, maar dan gaan we gewoon door na 12 uur.
0: Oké, doen we dat.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik heb het ook hartstikke druk in de agenda.
1: Ik begin over 5 minuten, dus je kan weg.
0: Oké, goed. Bedankt, Leo.
1: Yo.
0: Succes, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: En vergeet me niet. Dat is een liedje. Voor Cabin Dat is dit. En ik zei het al, het is redelijk druk in de agenda. We moeten door, maar af en toe ook een plaatje. Dat is ook wel even lekker om bij te komen. Even zien, wie ga ik zo meteen bellen? Oh nee, we gaan eerst luisteren naar de paddenstoelenroute van Samantha. Dat hoor je zo meteen.

0: Vergeet me niet op NH Forget Me Not. En was dat?
1: De agenda.
0: Ja, we hebben hartstikke druk in de agenda. En ik zou vast wel een tip willen geven aan iedereen die een voicemail inspreekt voor de agenda. Of die in de agenda wil. Dan proberen we vanaf 8 uur 's morgens te bellen. Want dan kunnen we nog een plekje voor je reserveren. En zo op het laatste moment. Ja, dan wordt het al wat lastiger natuurlijk. Maar dan, bij deze geef ik even door. Wel leuk misschien. Om te weten. Morgen is het herfstdag bij het bezoekerscentrum De Duinheide in Bergen. Moet wel goed praten natuurlijk. Vandaar ook dat er vanaf die locatie morgen een speciale paddenstoelenwandeling is. Met IVN'er, ongelooflijk, it's all in the name, Jos Bos. Verslaggever Samantha die liep alvast een deel van de route met hem mee.
2: Het is altijd een goed idee om lekker het bos in te gaan en een wandeling te maken en te genieten van de prachtige kleuren, de geuren. Ja, en nu helemaal als het herfst is. Ik kijk hier om me heen. Ik ben midden in het bos van Bergen. Bij dat bezoekerscentrum waar morgen ook die open dag is over de herfst. Maar als ik die kleuren zie, rood, geel, oranje, alles. En het ruikt hier zo lekker. Ik ben onderweg met Jos Bos. Jos, goedemorgen. Jij geeft al jarenlang wandelingen. Maar dit weekend gaat het specifiek over de paddenstoelen. Maar wat was dit al mooi. Wij zijn een stukje vanaf het parkeerterrein het bos ingelopen. En jij zegt, kijk daar, kijk daar. En dan vooral op de paddenstoelen, geweldig.
3: Ja, ik vind het ontzettend leuk om met mensen op pad te gaan. En dan alles te laten zien. En het wel en wee, wat er in de grond gebeurt. Wat er bovengronds gebeurt. En waar je moet oppassen. En dat je kijkt en zal verwonderen eigenlijk met dat soort dingen in kleuren.
2: Want het is een wonderenwereld, hè? De wereld van de paddenstoel. Want ik heb ook al in dat kleine stukje dat we hebben gelopen zoveel mooie paddenstoelnamen gehoord.
3: Ja, nou ja, je ziet hier spekzwoerdzwam, de groene knol ameniet, de parel ameniet, de fopzwammen. Nou ja, goed, er zijn er ruim 8000. Dus ik ga ze natuurlijk allemaal niet opnoemen. Dat zou ik ook al niet eens kunnen, hoor, laat ik dat vooropstellen. Maar die dingen die we tegenkomen op zo'n dag, die gaan we natuurlijk belichten. En wat doen ze? En welke functie hebben ze? Dus het wordt gewoon een ontzettende gezellige dag. En de dag is ook erg leuk voor de kinderen. Voor de kinderen worden paddenstoelenwandelingen gegeven. Heel kort natuurlijk. Een prachtige paddenstoelentafel die de boswachters en vrijwilligers ook gemaakt worden door het IVN en van PWN natuurlijk.
2: En jij begeleidt dan die wandeling zoals wij nu ook aan het wandelen zijn. Maar ja, je had het over, er is ook wat lekkers te eten. En ik zag ook paddenstoelen, ik zeg, kan ik die eten? En jij zegt, nou, wat was je reactie?
3: Nee, doe dat alsjeblieft niet. Kijk en verwonder. Laat ze alsjeblieft staan. Er zijn andere mensen die ook graag willen zien. Maar er zijn echt heel veel dodelijke, waaronder de groene knol ameniet. En die lijkt een beetje soms op een champignon. Zeker wanneer het geregend heeft, zoals nu. Dan gaan de kleuren vervagen. Een klein stukje is er voor een volwassen iemand echt dodelijk. Dus doe het alsjeblieft niet. Je wordt in het begin eerst even misselijk. Je lijkt op te knappen. Na een kleine dag, dat is verschil per mens, dan gaat het op je lever zitten en onttrekt eiwitten uit je lever. En dan is het gebeurd met je als je niet op tijd bij bent.
2: En ondertussen lopen wij nog even dieper hier dit bos in bij het bezoekerscentrum waar dit weekend die open dag is met betrekking tot de herfst. Ja, en ik kijk ook mijn ogen uit daarop gevallen bomen, paddenstoelen. Waar je maar kijkt, paddenstoelen. Want dit hier waar we nu zijn is ook echt wel het stukje paddenstoelen Walhalla van Bergen.
3: Nou, Bergen is zeker een Walhalla. Als je nagaat dat we hier op de kalkgrens zitten. Bepaalde paddenstoelen die voelen zich thuis op Kalkrijk. Ga je richting Schorel, dan ga je veel meer de paddenstoel met rood met witte stippen tegenkomen. Dat is kalkarm. En hier zitten we precies op de grens. Dus we kunnen hier bijna alles tegenkomen. Maar als gids is dat best wel lastig. Want dat betekent ook dat je bijna alle paddenstoelensoorten ook tegen kan komen. En ja, je moet hem wat proberen in thuis te raken. We proberen het net in ieder geval.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 2 nieuwe berichten.
1: Ik spreek namens de kunstenaarsvereniging Sint Lucas. Ik kan jullie allemaal uitnodigen om te komen naar Loods 6 in Amsterdam, naar een warme expositie onder de naam High Five. Iedereen is van harte welkom op de KNSM-laan 4243 in Amsterdam. Kom kijken naar een prachtige warme expositie.
2: Op het Amuidenstrand is iets speciaals. David Kok heeft een stuk of 20 Unimox geregeld. En die rijden over het strand. Het is een geweldige sensatie. Een hele grote legerjeeps. Het is echt een must om te zien op het Amuidenstrand. Er staat zelfs een pausmobiel waarmee mensen eventueel een tour kunnen maken. Het is kijken op het Amuidenstrand bij Noordzee. Dank u wel.

0: Veldhuis en Kemper op NH. En ik wou dat ik jou was, want dan kon je lekker luisteren.
1: De agenda.
0: John of John Ouwendijk mag ook. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Marcel.
0: John of John, wat zeggen de meeste mensen?
2: John.
0: John.
2: Ja joh.
0: En als we jouw stem horen, jouw zoetgevoelige stem, dan weten we al waar we naartoe gaan met z'n allen.
2: Uiteraard, hè.
0: Zeg maar hoor.
2: Nou, in ieder geval naar Haarlem. Ja. En natuurlijk de A. Hofmanweg nummer 35. Waar in ieder geval het schitterende NZH Vervoermuseum staat.
0: Hupsakee. Jij hebt er een warm hart voor. Voor het NZH Vervoermuseum. Waarom eigenlijk? Wat heb jij daar eigenlijk mee?
2: Dat heeft te maken met een beetje een hobbyistisch punt. Mm-hmm. Je weet, ik heb zelf 43 jaar bij het GVB in Amsterdam gewerkt. Maar ik ben al een keer, tenminste, ik vond stoomlocomotieven, autobussen, trams, heb ik altijd schitterend gevonden.
0: Ja, snap ik. Is ook mooi, hè? Dat heeft iets. Ja. Wat heeft dat eigenlijk? Ja, nostalgie.
2: Nou, inderdaad. Je zegt het helemaal goed, joh. Ja. Nostalgie. Ja.
0: En je hebt dus je hele leven zo'n beetje op de bus gezeten?
2: Nee. Oh. Ik ben begonnen in 1974 als trambestuurder.
0: Tram.
2: En geëindigd bij de kaartverkoopinformatie op een stationsplein in Amsterdam. In het NZH Koffiehuis.
0: Ja, moet je nagaan. Dat heeft allemaal met elkaar te maken.
2: Nou, kan je nagaan, hè.
0: En we hebben het wel vaker over het NZH Vervoermuseum. Komen er trouwens een beetje mensen op af? Heb je genoeg bezoekers daar?
2: Nou, we gaan op een gegeven moment. Het is een weersafhankelijk iets. Mooi weer is het stil. Als het regent op een gegeven moment hebben we het drukker.
0: Oh ja. Ja, dat is vaak zo bij dit soort dingen trouwens. Ja, dat is wel logisch.
2: Ja, dat is aan een kant.
0: Nou, dan heb je nu geluk, John. Want,
2: met recht. Het regent. Ja, geluk bij een ongeluk, zeggen ze wel eens. Hè?
0: Maar goed,
2: ja.
0: Wat kunnen we dan zien als we daar binnenlopen?
2: Nou, in ieder geval schitterende oude trams en oude bussen. En dat is gewoon schitterend. En dan lopen ontzettende hele aardige collega's van me rond. Allemaal vrijwilligers. Die, als je vragen hebt omtrent trams en bussen, kan je ze daar stellen.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat er allemaal lopende encyclopedieën zijn. Die weten van alles te melden.
2: Nou, dat, een heleboel weten ze wel, uit hun blote hoofd.
0: Ja,
2: kan
0: mooi.
2: Je wel zeggen. Maar ik weet trouwens heel even kort, ik wil je aan

0: En dat is nu allemaal veranderd. En het is schitterend. En het mooiste is, je mag nog in die trams gaan zitten. Je mag heerlijk zelf, als je wil gaan fotograferen, ga lekker in je gang.
1: En er is ook een kopje koffie te krijgen,
0: John? Er is een kopje koffie, zelfs als het goed is, hebben we nog lekker de appeltaart ook.
1: Oh, als het goed is.
0: Ja, laat ik zo zeggen. Appeltaart is goed. Maar als het niet op is, zo bedoel
1: ik. Ja, zo bedoel ik. Ja, als het goed is. Als je op tijd bent, dan heb je appeltaart. Dan komt het op neer.
0: Dat kan je wel zeggen. Met slagroom.
1: Ja, jullie zijn vandaag open vanaf hoe laat?
0: Vanaf 11 uur tot 4 uur 's middags.
1: 11 tot 4 en Enzhaven Voormuseum, dames en heren. Zoek het even op, en anders kijk op de website natuurlijk. Enzhavenvoormuseum.nl?
0: Enzhavenvoormuseum.nl, ja.
1: Nou, eens even kijken, want de agenda zit er alweer bijna op voor vandaag, John. We hebben het heel druk gehad. Als iedereen naartoe gaat wat we allemaal hebben voorgesteld, dan heb je een hele drukke dag.
0: Nou, dat kan bijna niet.
1: Jij mag nog een liedje uitkiezen, als je wil.
0: Oh jee, ik vind ABBA zo mooi.
1: Nee, maar dat kan dan weer niet. Je moet een liedje kiezen uit wat ik nog heb staan hier.
0: Wat je nog hebt staan.
1: Dus dat ga ik nu aan jou vertellen.
0: Nou, ga jij lekker in gang, Marcel.
1: Nou, nee, ik ga het nu voorstellen, mag jij kiezen. Het zijn de Four Seasons met Silver Star. De Bee Gees met Tragedy, het is een tragedie. De Four Tops met Loco in Acapulco. Of de Common Linens met Calm After the Storm.
0: De Bee Gees gaat dat worden, joh.
1: Ja, want...
0: Ja, dat is een stukje nostalgie. En mijn vrouw en ik zijn nog steeds helemaal fan van
1: ze. Oh ja? Nou, ga dan even, pak je vrouw, zeg ik, even een klein dansje als het nog lukt.
0: Ja.
1: En ga er even lekker op dansen.
0: Oké, zeg. Hartstikke bedankt weer. En voor morgen weer een fijne uitzending toegewenst.
1: Dankjewel, John. En tot de volgende keer in de agenda. Nou, dat is een keuze van John, maar ook eigenlijk weer niet. Want het stond gewoon op de lijst. De Bee Gees op NH. Het is een tragedie, dames en heren. Tragedy.

0: Het is wat, Bee Gees op NH en Tragedy. Dit was de agenda voor vandaag op deze 10-10-2026. Morgen is het 11-10-2026. Ja. Nou, dat is geen nieuws natuurlijk. Maar wat wel nieuws is, dat er dan weer een hele nieuwe agenda te horen is. Met nieuwe tips om erop uit te gaan. En je hebt er vandaag al zoveel gehad. Je hoeft je niet te vervelen in Noord-Holland, dat is duidelijk. Zometeen luisteren naar het NH Radio Sportcafé. Met natuurlijk onze Leo Driessen en een tafel vol met interessante gasten. Daarna onze Rachel met NH Helpt. Ik ga eens even aan het zuurstof en ik spreek je morgenochtend weer zo rond 8 uur op de radio met een nieuwe agenda. Blijf luisteren, tot morgen.
1: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hey, Raymond!
15: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Pelgrim verhuisd van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
20: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum.

0: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgt een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht voor het eerst het weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. 3 kilometer voor de finish was ze weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakte op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook met hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 kilometer per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. En vrienden en vriendinnen van het goede leven. We hebben weer een mooie volle tafel. Met allemaal gasten die wel van wanten weten. En Frits.
2: Beginnen we daar wel?
1: Nou, dat hoop ik wel. En, we gaan dadelijk, als de commerciële boodschappen zijn geweest, u zou allemaal aan uw voorstel, maar ook Marco van Praag is weer terug van vakantie. Geert van der Lemmens voor de tweede week aanwezig. Zijn we hartstikke blij mee. Guus Hiddink is weer terug. We hebben een speciale gast vandaag. Martijn van der Neut. En natuurlijk Frits Barend. En uiteraard Bert Dijkstra. Maar eerst even de commerciële boodschappen.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
8: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
9: voordeeluitjes.nl.
10: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Goedemorgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Hey Remol!
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Hey, Remol!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Sportcafé.
17: Met Leo Driessen.
1: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Daar zijn we dan dus weer. En hij is terug van vakantie. En hij is helemaal fit en scherp. En ik weet ik veel wat allemaal, Michael van Praag.
18: Ja, goed. Dat klopt.
1: Ja.
18: Nou, ik heb een hele fijne vakantie gehad.
1: Dat vroeg ik helemaal niet.
19: Maar wij willen dat wel weten.
1: Oh.
19: Namelijk wij.
18: En dat begon eigenlijk al met de heenvlucht. Want wij zaten in dat toestel. En toen kwamen er op een gegeven moment... die waren verlaat.
1: We beginnen met de heenvlucht. Hè?
18: Nog twee prostituees aan. En toen zegt die ene, ga jij maar bij het raam zitten. Ik ben met vakantie.
19: Kijk, dat bedoel ik nou.
18: Dus ja, ik had een hele leuke vakantie. Het begon al heel goed.
1: Zat jij er tussenin?
18: Ik zat erachter.
1: Ja?
18: Vandaar dat ik het kon horen. Nee, ik heb het leuk gehad. Dankjewel.
1: Ja?
18: Ja.
1: En zijn ze de hele twee weken met je opgetrokken, wil ik?
18: Inderdaad. Nee, ze zaten ergens anders.
1: Ja, dat zal wel. Maar jij wist precies waar natuurlijk.
18: Ja.
1: Nee, maar waar was jij? Oh, je was op Mallorca, hè?
18: Ja.
1: Het huis van Frits.
20: Ja.
1: Toch, Frits?
20: Ja. Je weet, daar ben je ook wel eens geweest.
21: Villa BVD was het, of niet?
20: Nee, dat is...
1: Villa F.
20: Dit is Villa Mallorca.
1: Maar waar moeten we het zeker over hebben, Michael, als het in jou ligt?
18: Nou ja, ik heb wel goed nieuws.
1: Oeh. Ja, ik weet niet of dat wel hier...
20: Ajax wordt kampioen.
18: Even iets over de...
1: Dat is een gerucht.
18: Heel kort eventjes informatie over de voorzitter van de UEFA... en de plannen die de UEFA heeft om de FIFA te hervormen.
1: Ja, 11-punten-plan.
18: Ja.
1: Maar niet alle 11, hoor.
18: Nee, die punt ga ik niet noemen, maar ik wil even zeggen wat ik ervan vind.
1: Oh ja, oké. Okay. Dat is de cliffhanger nu, want je gaat het nu niet zeggen.
18: Dat mag ik niet.
1: Nee.
18: Zo ben ik opgevoed.
1: Juist. Gerard, hoe is het met jou? Ja. Goed, we komen van de eerste voorstelling.
22: Ja, nou, ik ben wel een dag of drie ben ik even van de kaart geweest.
1: Ja, wij ook allemaal.
22: Nee, maar Go heb zitten luisteren op de radio. Je kwam goed uit je woorden, gelukkig.
1: Ja, je was
20: beter dan thuis.
22: Ja, want dan zeg ik niks.
1: Dan kan alles tegen je gebruikt worden. Is er iets wat jij zegt van, heb het daar even over? Of zeg je van, ik zie het wel.
22: Nee, er is weinig gebeurd in de week.
18: Gebeurt weinig.
22: En over politiek mag ik niet praten met je. Want dan rollen we de tent uit hier.
1: Ja?
22: Nee, dus ik doe gewoon mee.
1: Ah, zo, dank je. Meneer Hiddink.
23: Kijk, zo hoort het, Leo.
1: Ja. Waar moeten we het zeker over hebben als het er nu ligt?
23: Ja, ik had twee issues. De eerste is, ik heb jou gevraagd of de voorzitter van FC Aalsmeer een keer aan mocht schuiven. Ik heb dat avond gehad. Hij kan zich dadelijk beter introduceren zelf. Maar ik had een ander issue, is de Planning Nation League.
1: Planning Nation League, ja.
23: Cliffhanger.
1: Cliff Hanger, dat is een hele beroemde Amerikaanse zanger. Ja, weet je. Ja. Zijn liedjes komen niet altijd door. Het blijft nog wel eens...
20: Met zijn hit Living Stall.
1: Die staat niet meer op. Maar ik vind het wel leuk. Ja, het is genoteerd, gezien. Hartelijk welkom. Voorzitter van Aalsmeer, tot november nog, hè?
24: Eind november zelfs.
1: Eind november, Martijn van der Neuten. Dan heb je het bijna 4 jaar gedaan, hè?
24: Dit is 4e seizoen.
0: Ja. Halverwege het jaar verloopt de termijn.
1: En is het dan de beet zat? Of is de club jou zat? Of zeg je, nee, ik heb ze druk met andere dingen? Want je bent in het dagelijks leven manager woonadvies bij Home Studios.
0: Ja, en dat is,
1: wat is dat eigenlijk?
0: Dat is onderdeel van BAM, dus bouwbedrijf.
1: Oh ja, okay.
0: Dus iedereen die een nieuw bouwhuis komt bij BAM of een aantal andere aannemers, die komen bij ons over de vloer om al hun meer en minder werk uit te kiezen. Dus van complete badkamers, keukens tot het laatste stopcontactje aan toe.
1: Hoe je het huis opgeleverd wil hebben?
0: Ja.
1: Basishuis.
0: Dus voordat inderdaad de woning gebouwd wordt, moet dat allemaal natuurlijk geïnventariseerd worden bij de klanten.
1: Nou, wordt er nog veel gebouwd? Want de geruchten zijn al van ja, ja.
0: Nou ja, we zitten natuurlijk te wachten op 10 steden van Rob Jetten. Dat mag duidelijk zijn, maar die gaan voorlopig niet komen. Nee, er wordt nog veel gebouwd.
3: Dat was toch een metafoor?
0: Ik hoop het.
1: Ja.
0: Nee, er wordt zeker veel gebouwd.
1: Ik zag bij, vlakbij de arena, in no time zijn daar allemaal woningen neergezet. Ja. Ken je dat project daar tegenover Jong Ajax?
0: Ja, we zijn er ook bezig. Maar bijvoorbeeld ook de Bijlmer Baaijes, het Baaijeskwartier.
1: Oh, ja.
0: Dat is plat gegooid en wat daar nu gebouwd wordt, daar zijn wij helemaal mee bezig.
1: Oké.
0: Dus dat is
4: de Bijlmer Baaijes plat gegooid?
0: Op de Vrouwentoren na, die staat nog. Dus mocht er nog interesse zijn, die is nog beschikbaar. Dus
1: je moet het ergens anders uitzitten.
4: Ik zal die prostituees even vragen. Misschien hebben die er wel zin in.
0: Daar is nog ruimte.
4: Oh, er is nog ruimte, okay.
0: Maar het zijn wel tralies voor de ramen. Ik weet niet of dat een bezwaar is natuurlijk.
1: Nou, krijg je hele dunne klanten.
0: Maar ik krijg het daar dus inderdaad iets te druk mee. En Dus ja. Of de club mij zat is, dat weet ik niet.
1: Is dat het eerste rondje even kort houden. Even. Ja. Maar dat wist jij natuurlijk nog niet.
0: Ik grijp mijn kans.
1: Ja, dat doe je goed. En we gaan het hebben over verhuftering in het... want daar is Guus over geweest. En dat is de aanleiding dat je hier bent. Natuurlijk ook een beetje overhaals meer.
5: Graag.
1: Frits!
5: Goedemorgen, Leo.
22: Nou eens een keer wat positiefs.
1: Ja, ik zit te denken. Ik probeer wat te bedenken, maar ik val stil. Op het moment dat ik iets positiefs voel. Frits, wat zie je er leuk uit?
5: Ik heb speciaal voor jou gedaan, Leo.
1: Maar je bent met de auto gekomen, hè?
5: Ja.
1: Je woont hier op de hoek, hè?
5: Ja,
3: 100 meter hier vandaan, dan komt hij met de auto.
5: Ik ga met de fiets en ik ben nog niet buiten. Er komt een regenbui aan.
1: Nou, die kwam voor jou.
5: Er zijn grenzen.
1: Ja. Maar waar wil je het zeker over
5: hebben? Ik zou het willen hebben over het Ben Bril Memorial Gala, wat aanstaande maandag in Carré plaatsvindt. Ben Bril was de legendarische
1: boksscheidsrechter
5: en de boksen voor de die als 16-jarig jongetje al deelnam aan de Olympische Spelen van 1928. En later een legendarische scheidsrechter met een zeer zwaar verleden met zijn vrouw Celia.
1: Ja, en dat is dat gaan we. Of dat,
5: dat is maandagavond in Carré.
1: Oké. Nou, we noemen dat straks nog een keer. En Bert, jouw column gaat over.
3: Het gaat over Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo. Ja, het lachenbekje. Nou, en. ja, wat een mooie keer.
5: Hij heeft weer gescoord, hè?
1: Huh?
5: Hij heeft weer gescoord.
1: Ja, dat vindt hij zelf.
4: Hey, en wat voor onderwerp heb jij eigenlijk vandaag?
1: Ik wil even stilstaan bij het overlijden van Henk Cornelissen. Die is 8 oktober overleden. 85 jaar geworden, Henk Cornelissen. Zijn zoon Michel, vriend van de show hier. Ja. En Henk Cornelissen was een van de vier bronzen medaillewinnaars in 1964. Tokio, ploegachtervolging samen met Jaap Oudkerk, Koos Schuring en Gerard Koel.
5: Ja.
1: En... ja, beste familie en Michel, speciaal omdat we die goed kennen. Heel veel sterkte natuurlijk. 85 jaar geworden, Henk Cornelissen. Dus dat wou ik even zeggen.
5: Mooie wielrenner.
1: Oké.
4: Heel belangrijk, vind ik ook goed.
1: Ja? Oké, bij deze dan. Tremolo's!

0: Ja, ja. Je maakt het allemaal mee.
1: Hij is hier ook geweest, hè? Hij is in Korea.
0: Ja.
2: Al die duim voor de En dan zeggen de mensen, doe er gelijk je arm omheen. Ik zeg, laat me even sudderen in de modder.
1: Hij moet erover nadenken.
2: Kijk hoe je eruit komt. Toch?
3: Ja.
2: Armpje eromheen is ook niks.
3: Wel, nee. Daar heb je allemaal niks aan. We spraken eventjes tijdens de muziek van Tremolo's. Het vel en wee van troetelkind van Guus Hiddink. Het graafschap. Gaat niet zo goed, hè?
2: Nee.
3: Het is bijna begraafschap.
2: Nou, ze hadden een record. Ze hadden een record. Ik vroeg, kun je nog degraderen uit de keukenkampioen?
3: Ja, als je wil.
2: Ja, als je wil.
3: Kunnen we regelen.
2: Nee.
3: Nee, maar ze staan ineens. Ja. Maar ze hebben gewonnen gisteren, hè?
2: Ja, dat was ook hoog nodig.
0: En zit het dan toch weer vol, Guus?
2: Het mooie is van die club, dat is een cultclub. Die moet gewoon altijd om de prijzen spelen bovenin. Je moet ook een keer de 4 jaar naar de Stelstar, of 2 jaar, Eredivisie spelen. Ja. En dan weer naar beneden. Volgende
0: mensen zitten er
2: Graafschap heen. Er zitten altijd, ook als het slecht gaat, zitten er altijd 10.000 mensen.
0: Goed, hè? Ja.
2: En wat mij verbaast is, ze verliezen ergens en ze blijven juichen. Ja, nee, dat is heel apart. Maar dat geeft aan dat er enorme potentie is. En die wordt dus niet goed gebruikt nu.
4: Maar is er geen vijfde kolonne bij die club?
2: Ja, wel, daar ben ik voorzitter. Nou, we willen al het beste, al het beste. Misschien sneaky vijfde kolonne. Maar we hebben een paar mensen die ze af en toe even vervelend doen op een leuke manier.
3: Ja, maar er worden wel rigoureuze maatregelen genomen nu. Of ze stappen zelf op. Maar de jongens die jaren, Jan Vreeman en
2: die is al lang
3: jarenlang bij. Ja, maar goed, maar dat is in het rijtje
2: niet,
3: van.
2: Dat is niet gevolg van dat het even niet goed gaat. Nee, dat is al heel lang zo.
3: Oh, nou, ik wou even een leuk rijtje maken.
2: Ja, dat is mislukt.
3: Best mislukt.
0: Maar dat is een beetje het kenmerk van dit programma.
3: Oké. Kijk, hij zit tegenover je.
5: Jongens, ik ga Leo wel een beetje verdedigen.
3: Nee, hoeft niet. Ja, maar doe toch wel. Dat was het?
0: Nee, dit programma is net de Graafschap. Iedereen blijft toch luisteren.
3: Ja. Oké. Okay. Snap ik niet. Jij wel, Michael?
5: Nee, helemaal niet.
3: We gaan het eerst even hebben over, want je bent onze eregast vandaag, Martijn. Maar je gaat ook naar het eerste uur weg. Dus we gaan het hebben over. Guus, jij was een tijdje geleden te gast bij
2: FC Alsmeer.
3: FC Alsmeer, vierde divisionist.
2: Ja, nou ja, dan heb je een avondje weer een praatje over voetbal en aanverwante zaken. Maar de opening werd gedaan door de voorzitter, hier aanwezig. En die begon over hufterig gedrag. Dacht ik, nou, gaat het om mij? Nee.
3: Nee. Nog niet.
2: Nee, maar hij kan het beter zelf toelichten, denk ik.
3: Ja.
2: Want het ging over hufterig gedrag langs de lijn.
3: Martijn, ga je gang.
6: Ja, klopt inderdaad. Het is natuurlijk geen nieuw verschijnsel dat er natuurlijk best wel wat verruwing in en om het voetbal is. Inderdaad, hufterig gedrag is wel een mooie term wat dat betreft. En dat we ook echt wat moeten gaan doen met z'n allen. Nogmaals, het is geen nieuw verschijnsel, maar het lost zichzelf ook niet op. En waar wij nu bij ons in de regio mee begonnen zijn, in navolging, en ik moet hen de credits geven van RKV Volendam en Ilpendam. In hun regio zijn zij begonnen met een programma dat heet Nu Niet, Nooit Niet. Dus inderdaad tegen verhuftering bij het voetbal. Daar hebben zij 15 clubs aangesloten die allemaal hetzelfde protocol volgen. Nou, bij ons in de regio hebben we dat opgevolgd. Dit seizoen zijn we mee gestart.
3: Wat is het protocol? Kun je dat noemen?
6: Ga ik straks even uitleggen, inderdaad. Want sporten, hè?
3: Nee.
6: Het komt eigenlijk op neer dat er gewoon hele simpele regels zijn afgesproken die jij en ik kunnen verzinnen. Doe gewoon een beetje normaal. Doe positief. Spreek elkaar op een positieve manier aan. Laat die scheidsrechter in zijn waarde. Laat die spelers in zijn waarde. Het gaat met name om jeugdspelers. En hier in de regio zijn we naast FC Alsmeer, bijvoorbeeld in Amstelveen, het Rode 23. Martinez doet mee. RKVIC. AFC. NFC. En inmiddels in Haarlemmeer gaan ze ook beginnen. Dus volgend jaar heb je 45 verenigingen binnen Noord-Holland. En dat moet een soort olievlek worden. Die allemaal dat nu niet, nooit niet protocol als gaan volgen. Maar dat je het ook gewoon ziet. Het wordt een soort merknaam. Dus bij ons op de club zie je al die logo's van al die verenigingen die meedoen. Je ziet dat nu niet, nooit niet logo. En iedereen houdt zich aan die regels. En dat is denk ik het sterke.
3: Dat is de bedoeling. Dat je aan die regels houdt.
6: Exact. En normaal gesproken als vereniging heb je natuurlijk best wel regels waar iedereen zich aan moet houden. Maar als je natuurlijk nu met een heel groot aantal verenigingen op dezelfde manier aanpakt en ook echt gaat naleven, dat is namelijk wel belangrijk. Want je kan natuurlijk allemaal 10 regeltjes op een A4'tje tikken. Maar als je er vervolgens niks mee doet, dan bloedt het dood.
3: Ja. Dus maar je hangen ze aan de muur, zeg maar zichtbaar als je komt de trein op.
6: Komt de trein op, naast elke kleedkamer, elke bezoekende vereniging, maar ook elke thuisteam krijgt een flyer elke wedstrijd. Voor de wedstrijd gaat de scheidsrechter het nog een keer toelichten. Dat is één ding.
0: En wat zegt hij dan voor de wedstrijd?
6: Nou, de regeltjes die we inderdaad hebben opgesteld, maar ook dat hij of zij dus veel strikter gaat optreden. Dus als inderdaad dingen gebeuren die tegen dat protocol ingaan, en dat kan dus inderdaad zowel verbaal zijn als natuurlijk fysiek, maar vooral het verbale is ook echt een plaag. Ja. Als ze met ziektes gescholden worden, een speler gaat er gewoon meteen uit. Hè. Dus er worden gewoon tijdstraffen gewoon geïntroduceerd. Doe je de tweede keer nog, dan staken we de wedstrijd. Dus we gaan ook echt strenger optreden. En daar gaan we misschien geen vrienden mee maken. Maar de bedoeling uiteindelijk is dat mensen elkaar ook een beetje gaan corrigeren.
3: Heb je al praktische ervaring ermee?
6: Wij nog niet, want wij zijn er net mee begonnen. Maar wat we horen uit de regio Waterland, waar Volendam speelt, zien ze dat dat echt effect gaat hebben. Dat mensen elkaar gaan aanspreken, omdat je het zat wordt. Dat die wedstrijd weer gestaakt wordt. Dus dan dat maar moet
3: even,
6: je gaan bewerkstelligen.
3: Die lijstjes van dingen, hè? Dus de agressie tegen arbiters, hè? Verbaal en fysiek, dat moet ingeperkt. Dat lijkt me allemaal heel logisch.
6: Zeker.
3: Maar ook het wangedrag langs de lijn, hè? Van ouders en supporters.
6: Ja.
3: Ik kom daar als niet vermoedende supporter, kom ik daar het veld, de trein op en ik ga kijken. Waar moet ik voor oppassen? Staan er mensen naast mij op te letten wat ik zeg? Of hoe moet ik dat zien?
6: Nou, sowieso.
3: Tel het je een beetje abstract. Maar,
6: ik snap heel goed wat je zegt. We hebben ze nu nog niet, maar sommige verenigingen wel. We noemen het geen stewards, maar het moet sfeerbeheer gaan heten. Om het toch een beetje positief te benaderen. Dus mensen die inderdaad mensen aanspreken op het feit als ze zich inderdaad wat misdragen. Maar de scheidsrechter speelt ook een belangrijke rol. Maar we vragen ook aan de trainers en coaches van zowel onze eigen teams als van de andere verenigingen van jongens, als je iets ziet wat er gebeurt met je eigen publiek, spreek ze aan. Hè? Dus de scheidsrechter gaat dan in eerste instantie ook naar de coach van het desbetreffende team. Dus op die manier proberen we natuurlijk wat meer draagvlak te creëren dan dat je scheidsrechter ook in zijn eentje dan maar daar weer voor open staat. Maar ook een heel simpel regeltje in het jeugdvoetbal, zeker op het klein veld. Ouders moeten achter de hekken staan en niet tussen op het veld tussen de lijn.
0: En hun mond houden.
6: En hun mond houden of positief zijn. Dus we geven ook inderdaad instructies van hoe je positief kan uiten. Ja. Maar normaal gesproken zou je zeggen, dat zijn toch standaard regels. Klopt, maar nu gaan we ze ook echt handhaven. Ik denk dat het grote verschil is. En dat je dus inderdaad dat bij al die verenigingen hier in de regio en hopelijk misschien wel in heel Nederland op een bepaald moment gaat herkennen van ze menen hier wat ze zeggen. Je gaat herkennen dat dat nu niet, nooit niet een soort keurmerk is van verenigingen die ze aanhouden. En hopelijk gaat dat in jou iets opleveren ten opzichte van de situatie van nu.
0: Maar dan kijken die kinderen televisie en dan zien ze eredivisie of internationale wedstrijden en zien ze spelers overtredingen begaan die niet kunnen, maar ook spelers theater maken terwijl er niks aan de hand is. Dus je kinderen zien ook op televisie, krijgen ze het verkeerde voorbeeld. Dat is ook zo verschrikkelijk.
2: Nou, dan kun je toch mooi weer aan de gang als je het verkeerde voorbeeld ziet.
0: Ja, nee, maar goed, dat is voor die kinderen natuurlijk. Dan kun je natuurlijk wel, maar die kijken ze s'avonds televisie. Dan zien ze weer een speler die zij in die rol vinden. Jawel, zich enorm aanstellen.
2: Juist de toepassing van nieuwe regels is het kronkelen wat minder geworden. En wordt bij de blessures, of gefakte blessures, wordt er nu sneller opgestaan. Dus om het zo zwart-wit of zwart te verkondigen, Frits.
0: Ik kan er soms blauw en erg aan die spelers die doen alsof ze een doodschop hebben gehad terwijl ze niks ontvangen.
6: Ik vraag me wel af of spelers op dat niveau zich wel realiseren dat inderdaad jeugdspelers niet alleen maar de schaar en de omhaal en nadoen wat ze op YouTube zien, maar ook dat gedrag kopiëren.
0: Ja.
3: Ik denk het niet.
6: Ik denk niet.
3: En ze worden er ook niet op gecorrigeerd bij de club zelf. Dat is daar
0: nou, dat is niet waar.
3: In het betaald voetbal.
0: Maar clubs bij amateurs, waar ik dan, als ik wel eens ga kijken bij mijn kleinzoon, worden ze wel gecorrigeerd, die kinderen.
3: Jij ook, hè? Jij mag toch terrein. geef het lijstje van clubs nog eens door waar je niet meer naartoe gaat.
0: Maar hey, Frits,
2: wat roep jij langs het veld?
0: Ik roep niks.
2: Hup, kleinzoon.
0: Nee, ik roep niks. Ik zeg alleen maar goed zo af en toe. Maar ik roep niks.
2: En maar liegen. Zo moet het namelijk ook.
0: Ik ga gewoon kijken naar mijn kleindochter en mijn kleinzoon. Ik geniet alleen maar en ik zeg alleen maar in de rust, goed gedaan en doe je best.
2: Mooi.
0: Ja.
3: Daar heeft die jongen nog niks aan.
6: Modelopa.
0: Nee, maar daar heb je de trainer voor.
3: Oh ja. Ja. Maar die ga jij eerst vertellen wat hij moet zeggen.
2: Nee, maar we nemen die Frits nou wel in de maling. Maar hij heeft wel gelijk.
3: Nee joh.
2: Hij heeft geen gelijk.
6: Nee. Ik denk dat als je inderdaad die maatregelen alleen maar afkondigt en er niks aan doet.
3: Nee, ik vind het heel goed. Zin. Het gaat om handhaven. Maar het gaat natuurlijk ook om mindset. Hè. Dat is een beetje,
6: absoluut.
3: Maar gewoon, je moet je eigen gedachten. Dat is een lange weg, denk ik. Want het zit bij een heleboel mensen gewoon ingebakken. Ik zat laatst in de buurt bij met hele vriendelijke mensen. En het eerste fluitsignaal klinkt. En het eerste was zo: Hey! Dat is dan blijkbaar, ja, dat zit er dan gewoon in, ja. Weet je wel.
0: En welke wedstrijd was dat?
3: Weet ik niet meer.
4: Het is soms een uitlaatklep, hè? Voor mensen, zo'n voetbalwedstrijd.
6: Nee, voetbal is emotie, dat moet het ook vooral blijven. Maar je moet wel realiseren dat...
3: Maar er zit ingebakken, sorry dat ik heel veel onderbreek. Er zit volgens mij bij een heleboel ouders ook... en mensen die dat voetbal meebeleven, ingebakken... dat het normaal is dat je dat soort dingen zegt, dat je dat soort dingen roept... en dat je dus afgeeft. Dat is wel een hele lange weg om dat eruit te krijgen.
6: Nou ja, en daarom denk ik ook echt dat je het serieus maatregelen moet nemen. Staak die wedstrijd. Zodat ze, en als je dat nog een keer doet en nog een keer... dan worden mensen dat ook echt zat. Hè? En dan gaan ze elkaar hopelijk ook corrigeren. Misschien is het wel naïef gedacht, maar ik geloof wel dat dat gaat werken. Maar wat mensen moeten realiseren... is dat ze het voetbal ook kapot maken. Omdat scheidsrechters, die hebben er gewoon geen zin meer in.
3: Nee, eens. Maar wat Frits zegt, zat wel een beetje waarheid in. De voorbeelden van bovenaf, die zijn ook legio. Ik lees nu net weer Suriname tegen Guatemala... wat daar allemaal gebeurd is.
0: Nou.
3: En dan gaat het er dan niet eens zozeer om wie dan gelijk heeft. Maar vechtpartijen die tot een half uur na afloop van een wedstrijd... gewoon voortduren.
0: En schelden.
3: Elkaars kleedkamer binnenlopen. En dat zijn interlands wedstrijden.
4: Ja. Dit breidt zich dus als een olievlek uit.
6: Ja.
4: Hoe zou dat in de rest van Nederland gaan? Moet de KNVB daar een rol in hebben, vind je?
6: De KNVB ondersteunt dit. Die speelt er ook een rol in.
4: Ja, maar doen ze wat? Kijk, alleen maar ondersteunen?
6: Nee, ze doen zeker wat. Kijk, wij zijn namelijk in contact gekomen... met de originele oprichters van dit programma door de KNVB. Wij zitten in een bepaalde regio met alle voorzitters periodiek bij elkaar. Die hebben toen de voorzitter van RKV Volendam uitgenodigd... om het verhaal te doen aan ons. Nou, toen zijn we enthousiast geraakt. Zijn we daarmee van start gegaan. Daarna heeft de voorzitter... Er zit een hoofddorp bijvoorbeeld mij gebeld van god, hoe werkt dat? Hebben ze daar inderdaad opgepakt. En ze ondersteunen ook financieel door een projectleider aan te stellen. Om al die verenigingen natuurlijk goed te kunnen bedienen. Dus doen het zeker. Dus dat is heel positief.
0: Mooi. Buitenvelder doet ook mee?
6: Sorry?
0: Buitenvelder doet ook mee?
6: Zit niet in onze regio. Maar dat zou een hele goede goed vervolg zijn. Nee, vraag me niet hoe die KNVB-regio's...
0: We hebben heel veel tegen Alsmeer gespeeld vroeger.
6: Ja.
3: Ja, en schoppen, hè? Ja.
4: En ik kan het een mooi initiatief.
0: Ja, heel goed.
3: Ja, maar ik zit nog een beetje... Guus, je bent die avond geweest. Waren er nog wat dingen die je daarin opvielen? Want je zegt, je moet die... Nou, ik begrijp wel waarom Martijn
2: vooral omdat je ook de scheidsrechters tegen je in het harnas jagen. En die haken op hun vrije dag, die willen hun hobby uitoefenen. En die worden van alle kanten belaagd zonder dat ze al een beginsignaal hebben gegeven. Ja, en die haken dan af. Dus krijgt de clubs daar ook problemen mee dadelijk.
3: Wat mag nog wel? Want ik kan me niet voorstellen dat je van de ene dag op de andere dag... allemaal keurig in het gareel lopende...
6: Nee, dat denk ik ook niet. Natuurlijk, er mag nog genoeg. Je mag je inderdaad juichen, schreeuwen, positief toejuichen... is natuurlijk altijd goed wat dat betreft. Maar je moet inderdaad gewoon echt... Het gaat vooral om kinderen ook. Hè. En als je Tom ziet wat er gebeurt tussen met jongens en meisjes van 8 of 9 jaar... hoe de ouders zich dan gedragen...
3: Ja, dat bedoel ik, ja. Dat is wat Frits ook bedoelt. En mijn kinderen krijgen het ook het voorbeeld aangedragen.
6: Nou, en Guus zegt de scheidsrechters, want dat vind ik ook een terecht punt. Want je moet niet denken bij een amateurclub, en zeker niet in de jeugd... dat het allemaal gediplomeerde KNVB-scheidsrechters zijn. Wij laten onze jeugd, als ze 15 jaar zijn, allemaal scheidsrechterscursus volgen... zodat zij die jongens en meisjes van 8, 9 jaar kunnen fluiten. Als ze... die jongens en meisjes geconfronteerd worden met ouders... ja, dat is ook een hele oneerlijke verhouding dan ook wat dat betreft. Dus dan moet je gewoon in bescherming nemen. Dan moet je wat mee, want als we mensen niet meer aan het fluiten krijgen... dan kan je het voetbal wel opdoeken.
2: Ik heb ook wel eens gezien, ik weet of het in Spanje of Frankrijk was... dat ook B-junioren, C-junioren, 12 tot 15 jaar... dat die worden gefloten, geleid door leeftijdsgenoten. Ja. Zegt dat je van leeftijdsgenoten. En dat ging er heel vredig aan toe.
0: Ja.
2: Dat is heel apart. Misschien is dat ook iets... te experimenteren.
3: Ja. Zijn er officiële avonden geweest of komen die er... dat ouders de voorlichting krijgen van jullie?
6: Ja, ja.
3: En hoe reageren die erop?
6: Positief. Zie je wel natuurlijk dat de ouders die bij zo'n avond opkomen dagen... dat zijn vaak wel de meer betrokken ouders. Ja, wij hebben 800 jeugdleden. We hebben 2 avonden
3: 800?
6: Gehad. 800? Ja. We hebben inderdaad 2 avonden georganiseerd. En dan komen er 200 mensen opdagen. 2 keer 100 ongeveer. Dus hoeveel komen er dan niet?
3: En die gedrogen zich toch al een beetje nu. Maar goed, het is misschien verspreid.
6: Nee, we hebben ook inderdaad de scheidsrechterscommissie. Het wedstrijdsecretariaat. Onze trainers. We hebben 6 60 jeugdtrainers natuurlijk ook allemaal geïnstrueerd. Want het is inderdaad niet alleen de ouders. De trainers moeten zich ook gedragen onderling. En de scheidsrechters die moeten ook gewoon weten waar ze aan toe zijn. Dus we hebben alles en iedereen is geïnformeerd. Dat is wel echt belangrijk dat iedereen natuurlijk meegaat in zo'n verhaal.
3: Dus je hebt het,
2: waar ik me ook op televisie aan erger, dat als er maar even vlak bij de dugout iets gebeurt, dan zie je de trainer hier al staat. Als hij niet staat, dan vliegt hij met de hele bank richting zijlijn.
3: Ze zitten zelden.
2: Dan denk ik, trainertje, jij moet jouw spelers beheersen. Je zegt, de enige die daar iets naar voren stapt, ben ik. Desnoods mijn assistent. Maar niet de hele bank vliegt op richting de zijlijn. Dat vind ik afschuwelijk om te zien.
3: Ja, jij hebt natuurlijk een functie, hè, bij de oefenmeesters, hè? Voorzitter. Heb jij zo bij beginavond, bespreken ze dan toe, zegt jongens?
2: Wie?
3: Nou ja, dat je daar een voortrekker...
2: Wees nou eens duidelijk in je vraag. Wat vraag?
4: Wat
3: bedoelt hij?
4: Hij bedoelt dat je als voorzitter...
3: Pak jij ze aan.
4: Dat die trainers praat en zegt... jongens, laten we dat niet meer doen. Dat bedoel
2: je. Jawel, natuurlijk wordt daar wel over
0: gesproken. Bedoelde je dat, Leo?
2: Nee, hoor, dat bedoelde ik eigenlijk. Ja,
3: maar dat wist hij wel.
2: Nee, we spreken natuurlijk trainers aan. Dat is logisch. Hè. Dat is ook zo'n voorbeeld die ik geef. Ik vind dat heel vervelend. En raar, en dat geeft een heel slecht imago.
3: Ja, maar het is wel wat Frits ook in het begin zei. Hoor.
2: Maar ook bij rugby kun je een goed voorbeeld nemen. Als daar iets gebeurt, dan geeft de scheidsrechter een straf. Dan komen de twee aanvoerders. Ja. De rest loopt al van het incident weg. Als er een incident is, dan loopt de rest weg. Die laten die twee even knokken. Ja? En dan wordt dat opgelost. Maar dat geeft geen effect dat er nog veel meer spelers daar ook gaan duwen, bos vooruit. Dat vind ik verschrikkelijk om te zien. Dus daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen in het... van het rugby.
3: Ja, de ironie van het verhaal is dat voetbal ooit ontstaan is omdat die gasten rugby te ruw vonden. En ze zeiden, we gaan een spel maken voor heren onderling.
2: Ja.
3: En met weinig regels. En daar zit hem steeds ook weer...
0: Maar,
3: dat het steeds weer vastloopt. Dat er nu, zoals nu, dit seizoen weer nieuwe regels zijn gekomen. Zodat je niet meer aanstelt als je...
2: dat is een verbetering. Dat is een verbetering,
3: Maar de mens heeft blijkbaar die correctie nodig. Want die zoekt altijd de gaatjes in de wetgeving.
0: Maar hoe komt het, al 30 jaar hoor je dat het rugby het voorbeeld is? Waarom kunnen we
3: dat
0: het voorbeeld
3: van rugby... Rugby is een streng gereguleerde sport. Die kun je niet met overtreding doen. Want dan is het veel levensgevaarlijk. Dus je kunt die sport alleen maar op een veilige manier beoefenen, omdat het zo'n contactsport is.
0: Ja, maar dat zou je met voetbal toch ook dan denken?
3: En het is met hockey net zo. Nee, voetbal heeft een grijs gebied. Dat was oorspronkelijk van...
2: En bij rugby, ik weet niet zeker, corrigeer me, heb je ook even tijdstraffen. Je kunt ook even vijf minuten op de bank of 10 minuten op de bank. Nou, als je als team, voetbalteam, twee spelers zelfs, 5 of 10 minuten op de bank moet zetten.
0: Dat zou toch een geweldige maatregel zijn?
2: Ja, ik weet niet of daarmee geëxperimenteerd is. Daar weet misschien Michael iets van.
4: Nou, ik weet wel, nee. Want dan zeggen de medici van de voetbalclubs... ja, nee, maar dan vatten ze kou.
2: Doe je warmtedeken
4: op? Ja, nou, dat heb ik echt gehoord.
0: Ja, nou, dan ga je toch meteen zeggen... Guus, dan doe je een jek aan.
4: Precies.
0: Kom op, vatten ze kou.
3: Martijn, welke instructies hebben jullie gegeven aan je staf... en aan je trainers en dingen? Wat hebben jullie afgesproken met elkaar?
6: Nou, dat de trainers en coaches ook zeker de scheidsrechter moeten helpen, wat dat betreft. Dus niet dat de scheidsrechter, maar continu bijvoorbeeld inderdaad die ouders op hun plek moet wijzen. Dat vooral die coaches van hun eigen team, hun eigen supporters wat dat betreft moeten aanspreken. Dat is denk ik al iets wat heel erg scheelt. Hè. Dan laat je ook zien dat het team erachter staat. Dat ze ook zelf natuurlijk gewoon respectvol moeten zijn richting tegenstander en scheidsrechter. Want laten we niet roomser zijn dan de paus. Ook onze eigen mensen die vliegen natuurlijk wel eens uit de bocht. Dan moet je ook natuurlijk gewoon tegen zijn. Dus dat helpt allemaal. Je liet net het woord hockey vallen. En het interessante is dat dit werd eerst als echt een voetbalprobleem gezien. Hè? Maar vorig jaar week op het 8 uur journaal waren hockeykinderen en hockeyouders in de spotlights. Omdat bij hockey ook de ouders zich blijkbaar al misdragen langs de kant bij jeugdwedstrijden.
0: Al heel lang hoor.
6: Dus het is ook echt wel een maatschappelijk probleem. En natuurlijk, sociaal, hoe het allemaal gaat tegenwoordig. De lontjes zijn kort. Ja. Maar dus je moet echt wat doen wat dat betreft.
3: Gerrit, je bent lang speler en trainer geweest. Hoe was jij op de bank eigenlijk? Ik kan me jou niet zo herinneren als dat jij...
7: Nee, ik was heel rustig.
3: Ja.
7: Ja, ik was heel rustig.
0: Ja.
3: Maar hoe hield je jezelf rustig? Of was
7: nee,
3: dat gewoon...
7: nee, ik moest me wel bedwingen.
3: Ja.
7: Soms, maar dat zal iedere trainer hebben. Je bent een voorbeeld ook, natuurlijk.
0: Maar jij was ook een beschaafde speler, Gerard.
7: Ja.
0: Ja.
7: Ik schopte nooit. Nee. Ik werd altijd geschopt.
3: Ja. Dat is te lui te schoppen, hè?
7: Nee, ik was niet te lui te schoppen, maar...
8: Je gooide wel eens in naar de tegenstander zelfs. Uit sociale overweging.
7: Ja, ja. Dat ik dacht van nou, ik geef hem de bal. Je bedoelt
8: Van Aardigem
7: in de Kuip.
3: Ja. Ja, vertel dat nog even, want dat weet niet iedereen.
7: Nee, ja, daar kon je ze niet ingooien, maar we staan 1-0 achter. Met FC Amsterdam. Ik was 19 jaar. Maar die bal ligt bij mij. Het was een ingooi. Voor wie was die nou? Oh ja, voor Feyenoord. Die Willem staat met die bal, maar er kwam niemand. Want ze dachten, het is zo rust. Misschien nog een minuut, 2 minuten dus. En toen zeg ik tegen hem, gooi hem maar naar mij. Dan geef ik hem terug. En toen keek die man zo. Hij kon je heel glaperig aankijken. Jij weet het wel. En toen dacht ik bij mij, ja, als ik hem niet teruggeef, dan kom ik uiteindelijk niet lopen van het veld. Want daarachterin stond Lazarus nog wat is er, klaar om in te grijpen. Dus ik gaf die bal terug. En ja, een minuut later wordt er afgefloten. En ik ga naar binnen in die kleedkamer. Nou, daar komt Pim van der Meent op.
3: De trainer toen van Amsterdam.
7: Ja. Ja, die gaat met de keer tegen me. Dat was schaamhoofd. Ben je ongelooflijk? Zei hij. Geef zo de ballen en de tegenstander terug. Dus ik probeerde nog hard te zeggen. Ja, maar trainer, we staan 1-0 achter. Ik denk, nou, misschien in die minuut, 2 minuten... hebben we nog een mogelijkheid om een goal te maken. Nou, dat was, ik moet zeggen, die kleine Frits van Inkevlak. Die zat er om te lachen, ja. Weet je wel.
3: Ja, dat is ook leuk.
7: Ja, die vonden dat wel eigenlijk wel humor. Ja, die hadden ook, het ook kunnen doen, hè?
0: Het was ook humor.
7: Die. Maar ja, goed.
3: Het werd niet geaccepteerd door iedereen.
7: Ik werd me niet in dank afgenomen.
3: Maar het is een onvergetelijk moment voor de, want we hebben het er nog steeds over.
2: Ja, maar humor kan ook een factor zijn in deze, vind ik. Ik herinner me nu Rinus Israël, die ook ooit een van de sleutelfiguren in dit programma was. Trainer bij Den Bosch, dat loopt voor zijn neus die grens, zegt er heen en weer met een kale kop. Heb ik jou daar? Dan zegt hij, ei krullenbol, weet je wel. Maar dat was ook op televisie. Ik bedoel, ja, zo kan het ook.
3: Ja, maar het mooie was dat hij riep hem en liet 2 seconden stilte van, zeg, hey, krullenbol.
0: En dat met Jan Mulder een keer bij Anderlecht Feyenoord. Dat Jan zegt, god, het is een vriendschappelijke wedstrijd. Laten we een beetje sportief tegen elkaar doen. Het publiek wat krijgt. Dus de eerste bal komt aan en Rinus geeft hem een beuk in zijn rug. Zegt hij, is dit wat je bedoelt, Jan?
7: Ja, maar dat moet er dus uit in voetbal. Ja, hij kon ook wel heel confronterend zijn, Rinus, hoor. Ja,
0: heb je later wat, spijt van gehad, hè?
7: Maar de eerste keer dat ik in het programma kwam bij jou, dat we zaten we daar in die,
3: in Amsterdam.
7: Bij het politiebureau. Daar?
3: Ja, in Amsterdam.
7: Ja, in Amsterdam. Ja. En toen kwam ik binnen en toen zat hij zo. Ik gaf hem een hand. En toen hield hij mijn hand vast. En toen keek hij zo door dat brilletje heen zo. Zoals hij kon kijken. Die oogjes een beetje bij elkaar, zo glaperig. En toen zei hij, alleen... je bent wel flink geworden, jongen. Ja, het is net of je nog uitgeslagen wordt.
3: Het was een leuke binnenkomen.
0: Maar het was een van de grootste voetballers die we gehad hebben. Een wereldverdediger.
7: Ja, ja.
0: Echt een ongelooflijk goede voetballer.
3: Nou, hij was meer een voetballer dan een verdediger. Want laatst moest hij het vuile werk. En hij had de paas over 30, 40, ja, 50
0: hij zag
3: meter.
0: Het, hij was geweldig.
3: Onder andere paas op Kindval en de finale verlenging.
2: Kindval,
3: ja. In de Tjuip.
0: En was hij maar niet geblesseerd geweest in 74. En vlak daarvoor.
3: Hij was na de begrafenis van zijn vader. Hij heeft gespeeld, hè, een halve wedstrijd.
0: Ja, maar...
3: Of een hele wedstrijd tegen Zweden. Ja. Maar goed, dat is allemaal geschiedenis. Dadelijk nog een stukje meer. Maar we gaan even... we doen gebruikelijk in het eerste uur. En daar zijn we allemaal hartstikke blij mee. Onze columnist, Bert, die heeft een mooie eigen tune.
9: De column van de column. De column, de kop, de kop, de kop. De kop, de kop, de kop. De column van Bert Dijkstra. De column. Van Bert Dijkstra.
8: Freek de Jonge, bewonderenswaardige cabaretier, sneu, narcistisch mens. Wapperde tijdens een voorstelling met een papiertje vol puntige tekstjes. Ik kan hier natuurlijk altijd nog een gedichtenboekje van maken, zei hij doelend op de gebundelde versjes van Toon Hermans, die toen nog leefde. Het publiek lachte. Nee, is niet leuk, sprak Freek Freek bestraffend. Is niet leuk om een collega belachelijk te maken. Zou ik ook niet leuk vinden als ik op mijn retour was. Jaren later is hij zelf over zijn houdbaarheidsdatum heen. Dat ziet iedereen, behalve Freek. Gelieve zijn aftakeling niet te hekelen, want vergankelijkheid is iets voor gewone stervelingen, niet voor narcisten met hoogmoedswaanzin. Zij nemen geen genoegen met alles minder dan roem tot in de eeuwigheid. Amen. Zij worden boos op de wereld als hun troon wankelt. Voor hen geldt niet het nederige stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. De op woede drijvende frustratie van Freek verdreef de aan zijn kont hangende lach. Moet ik aan denken bij het zien van het kolderieke cabaret rond Cristiano Ronaldo. Bewonderenswaardige voetballer, sneu, narcistisch mens. 41 jaar inmiddels en gezegend met een erelijst waarmee je de complete Chinese muur kunt behangen. 5 keer winnaar van de gouden bal. Meer doelpunten gemaakt dan er suikerkorrels in een kilopak passen. Zoveel geld verdiend dat het complete Portugese volk er een jaar van zou kunnen leven. Tijd dus om in diepgewortelde gelukzaligheid terug te kijken op die glansrijke loopbaan. Maar nee hoor, stampvoetend een trainingskamp van de Portugezen verlaten omdat de bondscoach hem tijdens een poolpotje in een of ander toernooitje niet liet invallen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die trainer Jorge Jesus heet en dat het natuurlijk wel een beetje gek is dat Jezus over het lot kan beschikken van God zijn vader, maar dan nog, belachelijk ook van die man om Ronaldo met zijn staat van dienst warm te laten lopen en hem, nogal vernederend, niet binnen de lijnen te brengen, maar dan nog, hoe groot moet je ego zijn om als reactie de bondscoach schriftelijk te laten verklaren dat hij tijdens een persconferentie 8 punten op dienst te lepelen. De 8 geboden van Cristiano Ronaldo. Gij zult het journaalje meedelen dat ik, Cristiano Ronaldo, voorbeeldig, loyaal en professioneel ben geweest. Gij zult nederig erkennen dat gij een fout heeft gemaakt door een speler van het kaliber van Pelé en Maradona te laten warmlopen zonder hem te laten invallen. Gij zult verklaren dat gij Cristiano Ronaldo niet een beetje, maar heel graag in het nationale team wil houden. En dan, als Jorge Jesus gelijk een puberende zoon niet doet wat God de Vader wil, zelf op de knieën gaan, omdat je als 41-jarige tegen beter weten in nog de ster wilt blijven van het Portugese elftal. De benen van een verdette, de geest van een sneuneus.
3: Even naar de trainers hier aan tafel. Hadden jullie het zover laten komen met Ronaldo? Gerard, vraag ik eerst aan jou.
7: Ja, ik weet het niet. Je moet daar zitten in die situatie. En je weet van tevoren, als je dat doet, dat je problemen afroept over jezelf. Maar dat is niet. Dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen.
3: Nee.
7: Dus ja, ik begrijp die trainer wel.
3: Ja, die zal ook wel. Ik denk dat hij het bewust gedaan heeft om een voorbeeld te stellen naar de rest van. Ja. Kijk, hij is net zoals jullie allemaal. Of
7: ja, maar ja, hij heeft zich wel gerealiseerd dat hij daar problemen mee zou krijgen. Maar ja, dat een heel land over hem heen valt en de regering zich ermee gaat bemoeien. Ja, hij moet weer terug in het elftal.
3: Ja. Dat gaat wel ver, hè?
7: Ja,
10: ik hoorde dat Trump ook nog gebeld heeft.
3: Ja. Nou, maar dan komt het goed. Ja. Dan komt het in orde. Dan is die trainer het bokje. Zeg maar,
7: ja? Sorry. Nee? Niet alleen Trump, ook Infantilo.
0: Ja, zoals je hem uitspreekt. Ja. Infantilo.
3: Frits heb ik gehoord. Dat jij Infantilo zei in plaats van.
4: Ik ben het met je eens. Dit is dit blijft altijd aan hem hangen. Dat hij zich zo gedragen heeft.
3: Ja?
4: Die Ronaldo natuurlijk.
3: Ja, het is een beetje. Wat vind jij, Guus? Jij staat zo ver niet laten komen, denk ik.
11: Bert maakte even een goede tussenopmerking. De trainer moet zo'n verdette. Sowieso moet je niet spelers een half uur warm laten lopen en ze niet in laten vallen. Maar je moet niet een verdette ook langs de lijn een half uur laten warm lopen. Dat doe je niet. Als je plan hebt om te brengen, dan laat je hem even snel een catch stretch maken. Als een kat even zich strekt, dan is hij ook klaar. Dus ik denk, dat is fout. Maar ik denk dat hij al had, voor dit incident had hij al moeten praten.
10: Maar waarom zou je hem een half uur hem laten warm?
11: Mag maar even, interrumpeer me niet, man.
3: Ja, dat vind ik dus ook.
7: Ben ik terug van vakantie en dan krijg ik dit gelijk. Frits, je moet nou eens ophouden. Luister naar me.
3: Ja. Het zit tegen hufterig gedrag aan.
2: Ja, dit is hufterig gedrag. Ja, dit is,
7: voorzitter,
2: grijp in. Ja.
11: Maar, je moet al van tevoren kijken. Die man is 41, fantastische carrière, zoals Bert beschreef. Dan ga je toch met die man zitten voordat hij zelfs al in het land is. Hey, vriend, even bespreken hoe het traject nu zal zijn. Ik heb er ook al met spelers meegemaakt. Bij Roberto Carlos heb ik even gehad, die was ook 34. Nou, ik zei, Roberto, je krijgt te veel gele kaarten, CQ rode kaarten bijna. Ze lopen langs je heen. Zullen we even praten? Hoe wil je verder? Ik zal denken hoe ik verder wil met jou. Want ik ga je niet meer brengen. Maar je kunt zelf ook zeggen, hey, ik ga nu rustig stoppen.
3: Hij wil nog een record najagen,
4: dus,
3: toch?
4: Dat zou het niet zo kunnen zijn. Was, toch? Zou het niet zo kunnen zijn dat er voor de wedstrijd of in het trainingskamp een akkefietje is geweest tussen die Ronaldo en die trainer? En dat die trainer heeft gedacht, nee, ik pak jou wel even.
3: Dat zullen we dus niet weten, Michael.
4: Nee, maar het is
3: dat weten we dus niet.
4: Anders kan ik niet begrijpen waarom je zo'n man warm laat lopen en hem dan vervolgens...
11: Nee, maar het is ook een andere cultuur. Je merkt dan die rest van de spelers, die respecteren Ronaldo, maar ze voelen deep down ook wel dat hij niet meer met ons mee kan. Alleen ze spreken dat niet uit. En als trainer moet je dat voor zijn.
8: Maar het meest intrigerende van vond ik die schriftelijke verklaring. Dus ik probeer me daar een beeld van. Dus ze zitten in een kantoortje en dan zegt Ronaldo, dit zijn 8 punten die jij vol moet lezen.
3: Had er 16.
8: Er zijn nog 8 afgegaan.
11: Dat is cabaret, dat is toch leuk?
8: Maar dat is toch
11: cabaret.
0: Guus heeft gelijk met zo'n speler, wat jij met Robert Carlos, het heeft Cruijff toen met Koeman gedaan. Die zegt tegen Ronald Koeman bij Barcelona, Ronald, ik ben bang dat jij volgend jaar niet meer mijn vaste laatste man bent.
11: Je moet gewoon direct confronteren naar de spelers zijn met begrip voor de situatie.
0: Nee, maar heeft hij gezegd, ik gun jou een mooi afscheid. En toen zei Ronald, komt toen naar Feyenoord toe. Hè? En toen heeft Cruijff een persconferentie. Wat een ontzettende klap voor Barcelona dat Koeman ons gaat verlaten. Maar ik begrijp dat hij terug wil naar Nederland. Zijn kinderen gaan naar school. En zo kreeg hij een fantastisch afscheid.
11: Ja, Fritsje kon spreken zonder interruptie.
0: Ja.
8: Jij wel.
4: Ja, ik vind dat Guusje...
3: Maar Frits heeft dat van zijn tiende al meegemaakt. Bij elke club waar hij komen. Zou je niet eens stoppen, jongen? Zou je niet
2: stoppen met dit programma?
0: Met dit programma ook. Guus zegt na afloop weer, Frits, wat doe je hier nog?
3: Ja, wij ook, hoor.
11: En van mezelf vraag ik er ook af.
3: Ja? Nee, toch?
11: En dat moet een speler doen. Je moet zelf afvragen van, hey, je voelt zelf aan je lijf en je kop wel. Waar kan ik nog mee, ja of nee?
3: Maar je weet toch dat het bij Ronaldo allemaal anders zit?
11: Ik ben door zijn trainer... Soms heb je niet door als speler. Want ik ben door zijn trainer, de naam is gevallen, Pim van der Meende. Ik speelde bij NEC en ik was ook goed in de 30. Ja,
3: dat was Pim daar trainer, hè, bij NEC?
11: Dat was Pim, was die trainer. Ja. En einde seizoen, ik denk, ik vind voetballen zo heerlijk. Dus ik denk, nou, ik krijg weer een nieuwe aanbieding van NEC. Ik was 34, geloof ik. Pim zegt, vriend... Zullen we niet gaan stoppen? Hij zei, je moet nu gaan stoppen. Ik werd boos. Waarom? Omdat ik wilde voetballen. Maar jij moet wel je ogen openen. En achteraf zeg je, terecht gedaan, meneer Pim.
3: Maar dan op dat moment zelf zien, dat
11: nee,
3: gaat
11: maar,
3: niet.
11: Nee, maar dan moet je iemand overtuigen.
3: Ja, en je moet een omgeving hebben die het tegen je zegt.
0: Mag ik Guus een vraag stellen?
11: Nee.
3: Nee. Nee.
11: Nee.
3: Okay.
11: Nee, nee, nee.
3: Nou, is het een bijzonder... Leg hem eerst even bij. Vraag eerst even, stel hem eerst even bij Nico. Die gaat over de vraag.
0: Het moment komt natuurlijk ooit dat Virgil van Dijk...
3: Maar je doet het gewoon, toch?
0: Dat moment... Nou. Hoe zou je dat aanpakken?
3: Dat kan Virgil zelf wel, denk ik, volgens mij.
11: Ja, maar ik denk dat met hem een termijn afgesproken is. We gaan deze periode nog in.
0: Ja.
11: Tot en met het volgende EK.
3: Nou, tot het volgende EK, denk ik zelfs.
11: Ja, nee, maar je kunt ook bij hem neerleggen met zijn grote verdiensten van God. Ja. Als daar iemand op de deur klopt waarvan ik denk, die gaat jouw positie bemannen. Ja. Dan moet je dan ook daar tegen kunnen.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat Virgil daar geen problemen mee maakt.
11: Nee, hij is een heel intelligente, prima jongen.
3: Daarom. En van ver gekomen, lange weg afgelegd, dus die kent het.
7: Ja, maar het, het,

0: opstellen op jouw positie. Nou, dan werd hij al kwaad. Hij zegt, ja, ik ben Samuel Jaber. Ik zeg, ja, maar goed. Ik zeg, als ik nou die wedstrijden zie die je gespeeld hebt, het afgelopen WK, ja, je kan het niet meer bijbenen. Dan moet je eerlijk zijn. Als ik jou was, zeg ik, zou ik gewoon zeggen tegen de pers, want had de pers achter hem staan, hè?
1: Ja.
0: Zou ik zeggen van, jongens, ik heb een gesprek gehad met de bondscoach en ik ga ermee stoppen in het belang van het land. En dat deed hij niet. En, dus ik kreeg al die pers over me.
1: Ja.
0: Ja, ongelooflijk.
1: De bond steunde jou wel?
0: Ze lieten me nog gaan. Nou ja, de bond. Ik was in dienst van het Koningshuis. Daar moest ik af en toe verantwoording afleggen.
2: Het hier ook maar zo?
0: Ja, Willem-Alexander trok meteen twee biertjes open.
1: Regent wel.
0: Ja, goed, we zijn er uiteindelijk wel uitgekomen.
1: Hoe dan? Hoe ben je er uitgekomen?
0: Nou ja, hij accepteerde het niet. Nee. Dus dan kom je er ook uit. En nou ja, dat moet hij weten. En ik moest dealen met de pers.
1: Ja.
0: En
1: je moet presteren.
0: Moet presteren. We hadden eigenlijk niet een echte spits meer. Dus ik ben in de tweede divisie gaan kijken. En daar vond ik een jongen van 18 jaar. En die heb ik uitgenodigd. En die werd 3 jaar later werd die Aziatisch voetballer van het jaar. Dus Yasser Al-Qahtani. Ik moet zeggen, ik vergeet die jongen nooit. Want hij had een vader, dat was een zakenman. En die moest veel naar Amerika en Engeland. En dan nam hij die jongen mee. Dus die jongen sprak heel goed Engels. Dus ik kon met die jongen overal over praten. Ja. Ook of zijn zuster zelf een man uit mocht zoeken. Allemaal dat soort dingen. Die je afvraagt. Ja, nou ja, goed.
2: Ja.
0: Dat had ik wel. Daar was ik wel blij. Maar zo'n speler, die... We hadden een keeper, Daya. Ik weet niet of dat nog wat zegt, jullie, Daya. Nee. Ja, die was ook 7,38. Dus die heb ik ook uitgeknikkerd.
1: Want duiken ging nog wel maar opstaan niet meer.
0: Ja, maar goed.
3: Maar hoe ging dat dan met die media? Want gelukkig kun je die kranten niet lezen. Maar die waren dus wel aan het stoken natuurlijk,
0: ja,
3: niet?
0: Ja, ja.
3: En die hadden niet zoveel macht?
0: Ik had het geluk dat ik in het begin meteen een wedstrijd ging winnen.
1: Ja, dan wordt het makkelijk.
0: Ik was er net, toen moest ik naar de Kulf Cup. Daar schijnt het hele land van ondersteboven te liggen. We wonnen die cup. En dat was in 2021, geloof ik. Een paar dagen geleden hebben ze weer de finale gespeeld, Saudi-Arabië. En dat is, sinds dat ik hem won, hadden ze hem nooit meer gewonnen. Dus ik werd van de week gebeld door allemaal Saoedische zenders. Of ik wat in wou spreken. En dat heb ik 2 keer gedaan. Maar ze bleven komen. Ze zeiden, ja, ik stop ernaar. Ik zeg, ik heb het gehad. Ik zeg, ik heb het twee keer...
1: Je zit hier 1 keer in de week.
0: 2 keer verteld.
2: En wat moet je dan zeggen?
0: Dan moet ik vertellen welke spelers ik nog ken. En hoe ik dat ervaren heb. Allemaal. En, ja.
1: Gerard,
0: het is een ervaring.
1: Gerard, we zitten aan de tijd, want Martijn gaat weg naar dit uur.
0: Ik
1: wil nog wel even quizzen met je. En ik wil je afvragen of je stopt als voorzitter. Dat neem wel aan dat je bij de club betrokken blijft. Dat je blijft.
3: Ongetwijfeld. Ja.
1: Dat we aan het eind van het seizoen nog een keer kijken hoe dit gegaan is. Hoe dit proces zich heeft ontwikkeld. Dat lijkt me wel
3: zinvol.
1: Ken je de quiz? Heb je wel eens dit programma gehoord?
3: Heb het wel eens gehoord, maar de quiz...
1: Gauw afgezet. De quiz nooit gehaald. Nooit gehaald.
3: Ik geef het eerlijk toe.
1: Na 10 minuten afgezet. Ja, dat kan. Nee, we hebben dus... René en Willy van der Kerkhoff, de tweeling, voetbaltweeling, ken je wel, hè? Die zeggen altijd wat in het Brabants Dagblad. Wij hebben hier citaten, jij moet raden wie het gezegd heeft. Mm-hmm. En we hebben een algemene quizvraag. Dus je moet 2 vragen beantwoorden. Je mag bij 1 van de 2 de verdubbelaar inzetten. Welke vraag wil je de verdubbelaar zetten?
3: Ik denk sowieso niet de vraag van René en Willy van der Kerkhoff.
1: Zou ik toch wel doen.
3: Oh,
1: mag het, moet zelf weten. Hier komt de algemene vraag. In welk jaar organiseerde Zweden het wereldkampioenschap voetbal? Het was het eerste jaar van Pelé op het internationale toernooi. Frits zegt voor, hè? Geloof ik.
0: Frits moet je niet luisteren, want die heeft nooit wat gewonnen hier nog.
3: Mag ik een hulplijn inzetten of werkt het zo?
1: Nee. Jij mag hem allemaal inzetten. Maar...
3: 58 hoor.
1: Dat is goed zeggen.
0: Ja.

0: Ik moest er even over nadenken.
1: En wie was daar de topscorer in dat, bij dat toernooi? Just Fontaine, jongens. Oh,
2: ja. 13 goals, geloof ik, hè?
1: 12, want die 13 werd afgekeurd, Frits. Want dat weet jij natuurlijk niet meer.
0: Nou, ik ben blij dat ik de verdubbelaar had ingezet op deze.
1: Dus, ja, heel goed. En dan komt hier, wie zei het, hè? Willy of René? Moeten ze maar. Hey, Karakov, had je doos zit zingen nog op je schoenen, hè? Zei je. En Jan van Swieten was toen scheidsrechter tegen mijn broer. Ja, ja.
0: Ja, dat kan alleen maar René geweest zijn.
1: Ja.
3: Het is ook nog eens een keer goed.
1: Ja. Ja. Nou, daar sta je bovenaan. Waar staat Alsmeer nu in de competitie?
3: 100 punten.
0: We staan derde van onder.
1: Jij staat hoger dus nu.
0: Ja. Ja.
1: Hey, hartstikke leuk dat je er was, Martijn.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: En, ja, heel graag gedaan. En heel veel succes dat dit ook maar doorgeleefd. Een beetje de mindset een beetje anders wordt. Want dat is het begin, hè? Niet alles zal lukken. En we eindigen het eerste uur altijd. Ja, we weten het. Michael begon dit uur met een leuke mop. En normaal gesproken eindigen we het eerste uur altijd met... Met de grap van Loek, maar ja, dat kan niet meer. We kunnen wel aan Loek denken, dat doen we altijd even aan het eind van het eerste uur. En je kunt de grappen van Loek vinden op het internet. Wel goed zoeken, in alle hoeken. Tot zo.
4: Dit is een uittip. De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
5: Dit was een uittip. Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
8: Tijboud letselschade, goedemiddag.
9: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
8: Vertel, we helpen je verder.
7: Tijboud letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
10: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Hey, Remo!
15: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
16: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
17: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
18: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
19: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
20: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
2: 12 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is nog onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen omvergewaaid en er zijn elektriciteitskabels beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat verstuurd naar de politie in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
22: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
25: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
26: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
27: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
28: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
27: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
28: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
29: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
30: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
29: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
31: Ah, hier kan het.
29: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Sportcafé
4: met Leo Driessen.
5: Goedemiddag, goedemorgen. Potverdomme, dat tweede uur wil me niet op gang komen. Hoe kan dat nou toch? Iedereen is weggelopen. Michael zit op zijn telefoon te kijken. Michael, heb je nog wel zin in het tweede uur? Of zeg je van, nou ja, wat mij betreft... ben ik wel klaar mee? Ga je de microfoon omstoten?
6: Ja, nou, ik ga wel.
5: Ben je er wel?
6: Nee, wat
5: Guus, ja, en Frits, we zijn begonnen.
7: Frits, ga zitten, Frits. Jongen.
5: Frits, wat is dat er allemaal, man? Dat kan toch niet?
7: Jezus.
8: Was je al begonnen?
5: Hè?
8: Was je al begonnen?
5: Nou, de tijd is onverbiddelijk, waarde heer Van Praat.
8: Excuses, dames en heren.
5: Ik kan veel verslaan, maar de tijd niet.
8: Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Sorry, dames en heren, dat ik nog even in gesprek was.
5: Ja, met wie eigenlijk?
8: Ja.
5: Ja, zeg maar.
6: Met die privacy, twee.
5: Van
8: het eerste uur. Ja? Met Harry uit Groesburg. Uit Groesbeek.
5: Ja, het zal wel. Ja, ja, je zat,
9: met
5: Harry
9: Jekking.
5: Hè?
9: Wethouder Jekking.
5: Dames en heren, het is al even na 11, dus Frits, het is de hoogste tijd voor wat?
9: De bridge uitslagen.
10: 0-4-1.
5: Ja. Ja. Weet jij veel, Frits?
9: Ja, 8 man. Ik heb me goed voorbereid vandaag.
5: Ja? Oh, dat heb ik nog niet gemerkt.
9: Nee, jij niet.
11: Deed wikken en wegen.
5: Zal ik je dan aan het woord laten?
11: Tegen land. Je hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de bridge uitslagen. Aan het woord.
5: Cora! Tegen de week, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland? Haha!
31: Goedemorgen allemaal. Frits, ik vind wel dat jij vandaag het pispaaltje bent bij Leo.
5: Nou, dat is niet alleen vandaag, hoor.
31: Nee, maar dit valt wel even op.
8: Ja, heb jij de stijgende lijn weten vast te houden, Cora?
31: Ja.
5: Of zoals Johan Neeskens zei, de lijgende stijn.
31: En ik wil Michael nog even feliciteren met zijn verjaardag.
8: Ja, dankjewel.
31: Ja, die was van de week jarig.
5: Dat is heel lang geleden.
31: Nee, dat was afgelopen week.
5: Ja, door.
31: Afgelopen week.
8: Voor de uitslagen. Voor de uitslagen. Ja, ik vraag dat hufterig gedrag, komt dat ook voor bij Britje?
5: Ja, alleen maar.
8: En we uitzetten
31: dat. Hij vraagt het aan mij, Leo.
5: Kan wij dat schelen?
31: Schelen? Heeft ik geen bril
5: meer? Wordt er een kaart
8: gegooid? Wordt er een gespuugd?
31: Nee, absoluut niet. Nee, de mensen kunnen soms wel een heel triest gezicht trekken, maar als
5: zijn
31: het algemeen...
5: Zijn ze van de kaart?
31: Ja, dan moeten ze weer even de kaarten zoeken.
5: Maar dan kunnen ze het wel schudden.
9: Hebben jullie die picks?
31: Nee, je moet alleen overschudden als je niet tot de mans komt, hè. De eerste ronde.
5: Ongelooflijk. Nou, links voor je dinsdag
8: of
5: donderdag?
8: Het kost allemaal tijd.
31: Dit is donderdag.
5: Donderdag?
9: Nou, vrij zaterdag.
31: Oké, donderdag.
5: Frits, luister mee, want het wordt gevraagd.
9: Ja, ik luister mee.
31: Henny en Carla, 38%. Wiebke en Miep, dat is echt triest, die hebben maar 40% gehaald. En die zijn normaal altijd heel hoog, meestal de eerste.
8: Kunnen er niks van.
31: Jawel, ze kunnen het wel.
9: Met de wind tegen.
31: Nee, ze hebben geen wind tegen. Gewoon niet de kaarten gekregen. Die hebben ze gedeeld, het 40% met Barbara en Gemmy. Dan Ria en Ria, 44%.
5: Is dat een duo, Ria en Ria? Treden die ook op?
8: Accordeon.
5: Nee. Dan zei ze Ria. En rechts Ria.
8: Ja, en
5: dan
8: links Ria. En alleen Ria.
31: Ja.
9: De Ria's.
31: Ria. Ja.
8: De Ria, twee vingersysteem.
31: Mag ik verder gaan?
5: Op het oog.
31: Kijk dan. Gaat goed, Leo? Wil je een slokje water?
5: Nee, ik moet ineens weer denken dat jaren geleden iemand die een streek had geleverd bij mij, die heb ik ook een streek geleverd. Die heb ik een Ria-orgel thuis doen bezorgen. Op afvertaal, ik kon het nog in die tijd.
31: Oké, we gaan verder. Even kijken. We waren bij Ria en Ria. We gaan nu naar Harry en Rietje. 45% gedeeld met Corny en Tine. Dan hebben we Nelly en Paula. Ook 45% waren er drie. Zo. Ant en Lies, 47%.
8: Ant. Wat voor naam is dat?
31: Dat is Ant, A-N-T.
8: Meer betekenen, ja.
31: Nee, Ant.
5: Ken je altijd?
8: Van Adam en... Ja,
31: okay. Misschien is het wel een afkorting van een naam, maar dat weet ik. Ik zal het aan de vraag.
9: Nee, ze is getrouwd met Anne.
8: Nee, jongens, ze heet Antje, maar Tante Ant. Ze is gewoon
31: Ik ga het
5: volgende week. Ze weet zoveel dat ze nu ant is.
31: Ik ga het aan de vragen volgende week. Of er een afkorting is.
5: Dat is hartstikke leuk. Ga door. Laatste uitslag. Ja.
31: Nou ja. Dan op de vijfde plaats Els en Cora, 53%. Dus dat is niet slecht.
3: Kijk, zie je.
31: Ja, gaat steeds beter. Ja, zeker. Maar ja, ik heb volgende week weer later zijn, hoor. Ja. En dan krijgen we Maarten en Karel, dat is 59%. Theo en Jopie, 62%. Rachel en Casper, 63%. Gedeeld met Marieke en Monique, ook 63%.
5: Mag jij drinken bij het kaarten?
31: Ja. Ja. En donderdag neem ik al het advocaatje met slagroom.
3: En eten?
5: Ongelooflijk.
31: Nee, eten niet.
3: Bestel je naar à la carte?
31: Wat zeg je?
5: Nee, die maak je niet. Nee, die doe je niet. Hartelijk applaus voor Cora. Ja. Verrassende zaterdag toch weer in. En wat moeten we toch zonder die uitslagen allemaal doen? Wat?
6: Ja. Even wat zeggen over het programma van Cora.
5: Het programma.
6: Althans, het gedeelte van Cora.
5: Ja, dat is geweldig.
6: Dat we dat misschien toch moeten heroverwegen.
5: Om het helemaal een uur lang te doen.
6: Om het te schrappen. Want ik kwam vanmorgen binnen. En ik vroeg een toosje met een gekookt eitje warm. En hij zat al lekker te eten.
5: Je wijst op Guus.
6: Ik word verwend door Cora. En ze zegt tegen mij, oh nee, daar begin ik niet aan.
31: Dat heb ik niet zo gezegd. Ja, nee. Ik heb gezegd, ik ga nu geen eieren meer koken, want ik heb ze al gekookt. En dat doe ik voor Guus, 2 zachtgekookte eitjes met een toosje. Toen heb ik gezegd, wil je dan een gebakken eitje, want dat is ook warm.
6: Ja, je zei eerst, je kan wel een koud ei krijgen.
31: Ja, dat is waar. Heb ik ook gezegd?
6: Ja, maar
5: jij moet niet zo tegen Cora tekeer gaan.
6: Jij lijkt wel een zachtgekookt eitje.
31: Maar je wil maar uit de radio hebben. Dan beginnen we niet aan.
6: Waarom kan
31: ik
6: niet een warm gekookt eitje krijgen?
31: Nee, omdat ik die weer moet koken en dat mag niet.
6: Ja, nee, van wie mag dat niet?
31: Van mij niet.
6: Nee, dat bedoel ik.
31: Maar je hebt een warm gebakken eitje gehad. En was die lekker?
6: Nee.
31: Ik had liever een lekker...
5: Ja, ik zag jou ook met tegenzin.
31: Kom je volgende week ook?
6: Op mijn toast.
31: Hey, kom je volgende week ook?
6: Nou, dat weet ik niet. Na deze aanvaring.
31: Als je nu ja zegt, dan heb jij volgende week een zachtgekookt eitje.
5: Dan zet ze nu vast op.
6: Doe nou. Zeg, ik begrijp dat, Gerard. Ik begrijp, Gerard.
31: Zet de microfoon even op.
6: Dat is je emotioneert. Nee, ik begrijp dat het Gerard emotioneert.
3: Nee, ik kom volgende week. Ja, ik word heel emotioneel.
6: Ja, ik zie het.
31: Nou, dan krijg jij volgende week van mij ook een gekookt eitje. Zacht of hard gekookt?
6: Nee, zacht gekookt.
31: Okay. Nou ja, je mag het ook gewoon zeggen.
6: Je hebt het eerder voor me gedaan.
31: Ja, nou.
6: Ja, en nou doe je het niet meer.
31: Nee, want toen was Guus er ook en toen heb ik het jullie samen.
6: Oh, dus als Guus er is, dan doe je het wel.
31: En
6: als
31: Guus er niet is,
6: dan krijg ik nog een koud ei wat in die ijskast ligt.
31: Nee, niet in de ijskast, dat is te koud.
5: Van de huzarensalade.
31: Nee, dat is
6: maar goed, ik heb even wat ik nog wou zeggen.
31: Want
6: we moeten wel door met het programma.
5: Ja.
6: Nee, ik vind dat dit wel mooi uitgesproken moet worden.
31: Maar je gaat me niet wissen hier zo.
6: Wat ben jij een glapertje? Frits?
5: Ja, Frits.
6: Ik vind dat het uitgesproken moet worden.
31: Frits, dank je wel, hè.
5: Frits, het stokertje. Okay. Stokertje.
31: Ja. Meester, tot volgende week, hè. Doei, doei.
5: Doei, doei. Tot volgende week. Applaus nogmaals voor Cora. Dan gaan we in het eerste uur draaien we vanwege alle gooien. Gaan ze er nog maar 1 minuut een stukje nu. Nancy Bird en Lady Bird.
6: En een gekookt ei.

0: Wat een prachtig liedje. Ik zag jou meezingen, Gerard. En jij moest denken meteen aan, niet aan Cora, maar aan Hildegard Knef. Dat kreeg je in je oog, hè, bij deze muziek.
1: Ik dacht niet aan Hildegard Knef.
0: Nee? Oh, dan. Je zong het liedje wel leuk mee. Ik ben eens weer vrolijk.
1: Ja. Nee, maar ik vond het gewoon een lekkere melodietje.
0: Ja, mooi liedje.
1: En ik zat even met Guus te praten.
0: Oh.
1: En dan...
0: Ja, dan vergeet je de wereld. Ja.
2: Hey, ik probeer altijd een liedje aan te vragen en daar wordt nooit naar geluisterd. Als wat wij dat nou eens met z'n tweeën doen,
0: wordt
2: misschien
0: helemaal...
2: dat het dan wel gaat.
3: De tweeën niet. Dubbel niet.
2: Ik bracht de Petenweksel van Hildegard Knef.
1: Ik had nog een koffer in Berlijn.
2: Ja. Hoe zou je dat moeten indienen?
0: Nou, als je eerst die koffer ophaalt, dan gaan we hem daarna misschien wel... Ik kijk even naar Arend. Arend gaat over de muziek. Je moet bij Arend zijn. Dan ze wilde heel wat kneffen.
2: Ik heb een verzoekje van Geert en mijzelf. Of wij een keertje van Hildegard Knef... Ik had nog een koffer in Berlijn.
4: Ik had nog
5: een kofferversie.
3: Of Wenda
2: Salisius. Mag ook volgende week, hoor. Mag ook volgende week.
4: Kofferversie.
0: Kofferversie, hè? Dat is een hele leuke grap.
4: Ja.
0: Desnoods de kofferversie.
2: Ja, hele leuke grap, ja.
0: Ja, van Michiel, ja. Die is bij mij.
4: Ja, ik vind hem wel leuk.
2: Ze is heel erg leuk.
0: Ja, ik vond hem ook wel leuk. Zeg, in het eerste uur... heb ik aan jou gevraagd, Michael... en vroeg aan iedereen... waar wil u het per se over hebben? Nou ja, je zei even over de UEFA... over Severin...
2: Ja, heel goed.
0: Wil blijven toch? Wat
2: nou ja, hij wilde het eerst maar 3 jaar doen... omdat hij heel veel weg is van zijn familie. En ik ben heel erg verheugd dat hij toch besloten heeft... zich nog een keer kandidaat te stellen voor een 4e termijn. Dat is ook niet exceptioneel. Ik heb ook 4 termijnen gehad bij de UEFA en het bestuur.
0: Al?
2: Dus men moet niet denken plus plakken, wat iedereen dan meteen weer roept. Het is de beste voorzitter die we sinds jaren hebben gehad. Hij durft op te staan tegen Infantino en de FIFA. Maar hij heeft ook allerlei andere hervormingen gedaan.
0: Maar er was wel een tegenkandidaat, hè? Ramon Vega, die voetballer van Spurs.
2: Dat heb ik gelezen, dat er een tegenkandidaat voor hem is.
0: Ja, Ramon
2: maar
0: Vega.
2: Ik vermoed dat ze wel met een wat zwaarder kaliber gaan komen nog.
0: Oh, en zijn er wie?
2: Dat weet ik niet.
0: Maar ze willen toch een kandidaat tegen Infantino?
2: Maar ik denk dat de UEFA samen met een andere confederatie... wel met een betere kandidaat gaat komen.
0: Nou, ik begrijp, hè, want in de vergadering van de UEFA heeft zich uitgesproken... dat hadden ze al gedaan, want dat hebben ze nu in de vergadering in Berlijn nog een keer bevestigd. En ze gaan een 11-puntenplan opstellen om Infantino de invloed van Infantino in ieder geval drastisch te beperken.
2: Ja.
0: Maar ja, ze zijn met z'n 55e en de FIFA is met 200 zoveel.
2: Dat klopt, maar dus... Zuid-Amerika en de Caribbean en Amerika en Canada... die zien dit ook wel zitten, want de macht van de president bij de FIFA, of dat nou Infantino is of Blatter of Avalanche, is gewoon veel te groot.
0: Ja,
2: maar wordt een eenmanszaak en dat is niet goed, niet gezond.
0: Maar hij kan weer 10 miljoen per land even bieden, Infantino. Huppatee. Er zijn toch een heleboel landen.
2: Ja, maar dat
0: en
2: wordt...
0: hij is ook bezig geweest om daar in Berlijn, is hij tegen Azerbeidzjan en Letland heeft hij achter zich gekregen. Dus ook even zo'n beetje te stoken in de UEFA-bolwerk.
2: Maar dat gebeurt. Een kennis van de UEFA belde mij een paar weken geleden op. En ik heb het hier geloof ik al verteld. Er was iets te vieren in Andorra. Met zoveel jaar bestaan of zo. En dan komt er iemand van de FIFA. En die zegt gewoon, oh god, ik heb het gezien. Jullie hebben nog wel wat geld nodig voor je trainingscomplex en zo. En nou ja, dat kunnen we wel regelen. En nou ja, Gianni zal dat nooit vergeten als je hem dan steunt. Dan
0: kunnen wij wel weer...
2: Dat is 3-4 weken geleden gebeurd.
0: Maar die mensen zijn de hele dag bezig om op het plus te blijven. Dus dat win je toch nooit.
5: En de stem van Andorra is even dezelfde stem als Engeland.
2: Ja. Zo is het.
5: De machtigste voetballand ter wereld.
2: Zo is het.
0: Dat hebben ze alleen maar zo. One vote, one.
2: Ja, en dat doen ze dus in andere landen ook. Dus ja, Gianni is heel erg bezig. Maar ik heb toch het idee dat hij het niet gaat redden.
0: We gaan het zien. We gaan het, als hij wat duidelijker dat puntenplan naar voren komt... wat daar precies in staat, dan gaan we daar ongetwijfeld nog op terugkomen. Maar je wilt het ook hebben over NEC en Ajax die voor elkaar ontmoeten in een voetbalclash.
2: Ja, vorig jaar toen Ajax tegen NEC speelde in de Arena... toen was Wilco van Schaik hier.
0: Ja.
2: Dat vond ik best leuk. En hij voorspelde iets wat ik niet leuk vond, maar wat wel uitkwam. En wat wij verloren namelijk. En dus ik had het leuk gevonden als hij er nu ook was geweest.
0: Ja.
2: Maar hij is er niet.
0: Nee, dat heb je goed gezien.
2: En toen zei jij, en dat is dus duidelijk vriendjespolitiek.
0: Ja.
2: Ja, maar toen zij tegen Telstar speelden, was hij hier wel.
0: Ja.
2: Dus kennelijk word je alleen maar uitgenodigd als je tegen Telstar speelt.
4: Maar dat vind ik niet zo gek. Dat vind ik niet zo gek.
0: Oh. Nee, was, Wilco dacht, ik kom maar eens tegen Telstar, dat winnen we zeker. En dat liep even anders.
2: Ja, ja, ja. Dat
4: was, maar wel een wedstrijd om ons op te verheugen vanavond.
2: Ja, ja, ja, zeker.
0: AGNC toch? Je speelt toch hier?
2: Laat hoor, 9:00.
0: Ja? Moet je naar bed.
4: Guus, oude clubje, hè?
6: Ja.
4: Voor wie ben jij vanavond?
6: Ja, ik kan niet anders dan voor mijn oude clubjes zijn altijd, toch? Nee, weer een mooie wedstrijd, maar NEC hebben het moeilijk dit seizoen, toch? Dus ik verwacht Ajax wel relatief makkelijk.
0: Is dat een beetje een linkje naar dat wat je wilde aansnijden over over belastingen? Een beetje de vele internationale wedstrijden die gespeeld zijn in een korte periode? Of?
6: Ik denk dat NEC door hun goede seizoen, vorig seizoen, de sleutelspelers kwijt zijn geraakt. Nou, ga die maar snel vervangen. Dat is niet zo eenvoudig.
0: Nee, zijn ze bijna allemaal kwijtgeraakt?
6: Nee, dat had niks te doen met mijn issue wat ik aangaf.
0: Oké.
6: Okay. Dat was...
0: ik dacht, maak een bruggetje.
6: Ja, maar die zakte wel door, die brug.
0: Bridge too far?
6: Ja, dat lijkt Nederland wel. Je mag over geen enkele brug meer tegenwoordig.
0: Nee, zelfs
5: niet. Dat was een hele brug.
6: Dus maar... ter zake. Nee, ik zat in die Nations League te bekijken. En ik had ergens ook gehoord en gelezen of het ook een idee zou zijn om aan het einde van het seizoen dit te gaan doen. Want dan houden de spelers, of de clubs houden hun spelers de hele jaar bij de club. En dan heb je aan het einde van het seizoen, mei, half mei, dan zou je nog 2 weekjes of iets meer nog de Nations League kunnen doen. Ik heb er niet over nagedacht of allemaal. Maar dat lijkt me goed om daarover na te denken.
0: Ja.
5: Maar dat heb je toch al met EK, WK, dan zou je dat ook nog met Nations League. Dan gaan die zomers allemaal. Ja.
6: Maar wat vonden jullie? Nu heb je dus dat heel veel spelers, die krijgen ook daardoor blessures. Je hebt nu een ritme, dat is vrij technisch voor jullie. Maar, nee, maar ik denk dat Gerard dat zelf ook al ondervonden heeft. Fris, hou op.
0: Maar
6: dat je donderdags en zondags speelt. En donderdags heb je dus je zware wedstrijd. Je hebt vrijdags te herstellen. Je hebt zaterdags ook nog een hersteldag. En dan moet je dus de dag daarop spelen. En daardoor komen veel blessures. Dat scheelt 1 dag. Maar die ene dag die is belangrijk. Vrij cruciaal voor het niet krijgen van bijvoorbeeld hamstring.
4: Nou, PSV heeft toch bewust gevraagd om na die interlandperiode gisteren al te spelen tegen Heerenveen. Een dramatische wedstrijd over. Want je zag al die spelers moe. Omdat ze dinsdag alweer voor de Champions League.
0: Ja, maar dat is al voor het seizoen was dat ook al zo.
4: Ik vind wel goed dat kan niet.
0: En Huimers hebben zelfs wedstrijden eruit gegooid. Want Telstra moest daardoor 3 wedstrijden in 1 week spelen. Omdat Twente Europees wilde voetballen.
6: We hebben het ook wel eens gehad hier over de data. Mensen die nogal bepalend zijn. Maar in deze zijn data wel bepalend. Ja. Want ik weet niet hoe Gerard het ondervonden heeft. Als oud prof, je speelde zondags je wedstrijd. Had je maandags herstel. Dinsdags kreeg je in die tijd, begonnen ze al met conditietraining te doen. En ik had het gevoel op dinsdag dat ik helemaal geen conditie had. Want ik was nog aan het herstellen van de zondag.
0: Ja, alleen de medische wetenschap was daar nog niet in. Dus het was,
6: klopt. Dus die ene dag is heel bepalend.
0: Ja, maar die wordt vaak, die is er niet.
6: Nee, die is er dus niet. Dus misschien moet je denken met de gegevens die ze naar UEFA kunnen doen, om ook eens te kijken, van kun je het einde van het seizoen, en dan kun je dat heel iets oprekken.
0: Ik denk dat ze het allemaal wel weten, hè? Maar het zijn andere belangen.
6: Het zal.
2: Nou ja, het zit hem ook met de strijd die er altijd is tussen de UEFA en de FIFA voor WK-wedstrijden, EK-wedstrijden. Het zou tijd zijn dat die confederaties nou eens een keer echt met elkaar gingen praten. En ook wat Guus zegt, ook in het belang van de spelers en de clubs gaan denken.
0: Ja, maar dan...
2: Ik steun Guus zijn voorstel wel.
0: Als je echt in het belang van de spelers gaat denken, dan gooi je er gemiddeld zo'n 15 wedstrijden uit per topclub. Dan denk je echt in het belang van spelers en fit blijven. Want iedereen weet dat ze met vriendschappelijke wedstrijden erbij met 60, 70 wedstrijden spelen in het seizoen. Dat is toch te veel?
6: Ja.
5: Maar die salarissen moeten wel terugverdiend worden.
0: Nee, ik snap het wel. Ja. Maar dan blijf je dus in een soort van draaimolen zitten, waarin het een tegen het ander afgewogen
4: wordt. Maar Guus, je hebt één keer in de 4 jaar EK en één keer in de 4 jaar een WK. Dus om en om. Maar
0: dat weet jij weer.
4: Dan ook nog die Nations League. Is dat dan niet overdreven?
0: Nee, die Nations League was juist voor vriendschappelijke wedstrijden. In plaats van vriendschappelijke wedstrijden
6: werd dat gehonoreerd met een plek.
0: Ja.
2: Dat is gedaan, die Nations League. Omdat er...
0: Was iedereen blij mee aanvankelijk?
2: Ja, maar nog steeds. Want dat is het geval. De grote landen, Nederland, die kan vriendschappelijke aanvragen doen bij elk land.
4: Ja, ja,
2: en
4: ja.
2: Ieder land wil graag tegen Nederland. Ja. Maar er zijn ook hele kleine landen die krijgen nooit een fatsoenlijke vriendschappelijke wedstrijd. Want dan willen die grote landen of betere landen niet tegen spelen.
4: Maar in Nations League heb je toch ook A, B en C-pools? Ja. Dus dan zijn ze nog niet tegen elkaar.
2: Dat heeft er toe geleid dat ook in die C-pool iedereen een gelijk aantal interland, vriendschappelijke interlandwedstrijden
0: ja, en op niveau,
2: want er
0: je
2: waren
0: eigen niveau.
2: Landen die hadden nooit een vriendschappelijke wedstrijd, want niemand wilde tegen ze spelen.
0: Of ze moesten vuurpelotons bij. Ja. Dat is gewoon een grote uitslagen.
2: Dus men is er blij mee.
5: Kanonnen voor.
0: Ja, wat zei ik? Ja, ik zat in
5: vuurpeloton
0: aan de andere
5: toon.
0: Kant. Ja, klopt. Ja. Gerard, Guus, er staat iets klaar voor jullie.
6: Wat dan? Een eitje. Een zachtgekookt eitje.
0: Nee, iets muzikaals.
6: Mooi. Oh,
5: ja.

0: Im Wellenbad, kleiner Bär im Zoo, Wannseebad mit Wasserrad, Tage hell und froh. Werder, wenn die Bäume blühen,
1: nee.
0: Park von Sanssouci.
2: Wat is dat? Wat is dat? Dat zag ik ook.
3: Nee, dat is...
2: Wat die spelers...
3: Snus is wat je...
4: Wat je onder je bovenlip doet.
2: Ja.
1: Onder je bovenlip?
4: Ja, wat doe je onder je bovenlip?
2: Snus.
1: Wij hebben wel eens een Monte Cristo nummer 4 onder die bovenlip gedaan.
3: Lekker, hè?
1: Ja.
4: Maar in Zweden was het gebruikelijk. Veel Zweedse sporters, spelers, die zag je altijd met een opgezwollen bovenlip. En ik denk, we zitten achter, maar er zit zo'n beetje iets tabakachtigs achter.
3: Ja, en nicotine ervan.
2: Ja. Nicotine.
3: Wat zei je?
2: Ik ga hem niet maken. Met snuf in je snuitje.
3: Nee, dan maak het, nee. Maar als je hem zou maken, wat zou je dan zeggen?
5: Stuffen snuitje.
3: Dus.
1: Maar wat is het? Wat is het?
3: Het is een nicotine, het is een verslavend...
5: Iets stimulerends. En je kunt er de meest vreselijke dingen van krijgen, hoor ik vanmorgen.
3: Ja, net als gewone roken.
5: Ja, maar nog erger.
3: Het is nog iets directer, ja. Ja. Ja, nou ja, goed, het schijnt
1: waar kan ik dat kopen? Bij Rienes Kaashuis?
5: Nee.
1: Ja. Maar waar dan wel?
5: Ik heb geen idee, maar...
3: Nee, het schijnt nogal een probleem te zijn in de voetballerij. Veel voetballers gebruiken het. Daarom kaart ik het ook aan.
1: Moet ik serieus doen.
3: Je
2: stond er even vanochtend al een groot stuk over vanochtend, ja. Over dat snus.
3: Ja, daar hebben de mensen toch niks aan, dat er een groot stuk stond?
2: Oh ja, blijkbaar is het.
3: Maar wat weet jij ervan, Frits?
2: Ik weet er niks van. Ik had er nog nooit van gehoord ook.
4: Maar hij kan wel over praten.
2: Wij gebruiken heel andere doping.
3: Maar ik kan er wel over praten,
4: Ik kan er wel over praten.
2: Wij gebruiken heel andere doping.
3: Is dat een cliffhanger?
1: Ja, maar nou moet je ook vertellen wat voor doping...
3: Wel, nee, dat hoeft daar helemaal niet te
2: maken. Er is toch geen doping?
1: Nou, je zegt het net.
2: Gewoon na afloop een pilsje.
5: Oh. Ja, dat heb je niet zo helemaal. Als de wedstrijd voorbij is.
3: De afloop.
2: Nee, maar amateurs gebruiken dat
3: 9 pilsjes en als je aan de beurt was, was je weg, hè, Frits?
2: Nee hoor, dat niet waar.
3: Die vriendje.
2: Dat weet jij wel.
1: Maar ik denk dat Frits deze keer hoog gaat scoren in de quiz. Ik weet
3: denk
1: niet
3: het niet.
1: Quiz, maar...
5: Ik heb zo'n idee van niet.
3: Nee, het zou wel zo helemaal anders.
1: Hij is zo bij vandaag.
3: Nee, was hij, sorry? We hebben dadelijk een scheidsrechterquiz, Michiel, want jij bent inmiddels aangeschoven.
6: Ja.
3: Zullen we die nu doen of zullen we eerst even het rondje doen met Bob en de bal moet in het net en de komen van Pieter de Waard?
6: Doe dat maar.
3: Ja?
6: Ja.
3: En daarna de quiz.
6: Knal ik erin, ja.
3: Een quiz voor een quiz.
1: Leuk, man.
7: Ja, zo is het natuurlijk wel bekend om de royale lach.
8: De column van Pieter de Waard.
7: We gaan voetballen. Heerlijk, de witte leeuwen betreden het strijdtoneel weer. Komende zondag 2:30, ADO Den Haag. 6 punten wedstrijd, want directe concurrent voor lijfsbehoud. We zijn uitgerust, doorgetraind en hebben de zinnen verzet. Via V.I.'s Simon Zwartkruis vernam ik dat Henk, onze krijgsheer... zijn onze elite troepen een sessie voor het eerste deel van de eerste seizoen zelf geeft. Als onderwijzer is hij gewend cijfers te geven. Een roze bril had de meester niet op. Door mijn witte bril gezien geef ik onze strijders namelijk een 7,6. Een zesje klinkt als een 6 min. Ik doe bijna 2 punten meer. Alles tot 20 meter achterlijn tegenstander gaat best wel goed. Dus een 7,6 is zeker op zijn plaats. Een 8 plus ligt zelfs meer in de reden. 100 van de 120 meter gaat mijn inziens crescendo. Bovendien staan we veilig op 13. Plek 4, rechter rijtje. Daar waren we in de keukenkampioendivisie nog niet zo heel lang geleden best blij mee. Persoonlijk vind ik dan ook dat we doorslaan in de beoordeling van ons witte keurkorps. Kom op, hé. Ik trek dat schrale gezeiver niet. Het gaat fantastisch. Poten af van mijn koene strijders. Met die laatste 20 meter komt het echt wel goed. We moeten met man en macht achter onze witte machine... de trots van Hemuiden gaan staan. Wij mogen niet verworden tot zeikerig, verwend en arrogant Ajax-publiek. Wij waren en zijn koddige ijzervreters die van hun visie houden. Laten we nou niet doorslaan. Al heeft meester Henk wellicht gelijk. Als bovenmeester, supporter vooral, heb ik zeker gelijk.

0: Oktober is de maand van de Bami-schotel, waar ik op ben, helemaal Hotel de Botel.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arend.
2: Ja, het zit toch zo langzamerhand tegen briljant aan.
3: Ja. Dit was er overheen zelfs.
2: He? Ja, dit was er overheen. Hè?
4: Kan jij het hebben als ik jou een compliment geef of niet?
2: Als je het meent.
4: Ik meen het. Kijk, ik kom uit de muziekwereld en ik speel nog steeds. En wat je heel vaak hebt, is als je een lied heel vaak hoort, dan draai je het dood. Maar ik vind nou bij dit nummer, die bal moet in het net, ik heb het al zo vaak gehoord, oprecht, wat ik nu zeg, vind ik elke keer nog weer leuk om te horen. En ik heb nu eens goed naar die tekst geluisterd. Meestal luister ik nooit zo naar die tekst, maar nu wel. Dus ik weet ook niet wie die tekstschrijver is. Maar ja,
2: dat weet je wel.
4: Ik vind het gewoon een leuk lied. En ik vind het ook goed dat je dat elke keer draait.
5: Ja, en ik vind het absurd dat het in de stadions niet gedraaid wordt. Dit is het voetballied, zou het van Nederland moeten zijn.
4: Ik weet ook niet hoe dat komt, maar...
3: maar wie heeft het geschreven?
4: Ja, dat zou ik ook wel willen.
5: Ja, dat is maar één fenomeen die dat kan.
4: Ik ga eens googlen wie dat is.
2: Het is oorspronkelijk You Ain't Seen Nothing Yet, hè? Van
5: Turner Overdrive.
4: Ja, maar, maar die tekst is ook leuk. En dat desnoods binnen door, dat vind ik dan goed bedacht. Als amateur tekstschrijver.
3: Maar hij weet wie het geschreven heeft. Dus hij kan het toch gewoon zeggen.
4: Ja, wie heeft dat geschreven?
5: Zal ik het dan maar zeggen?
4: Ja.
5: Leo Driessen.
4: Kijk.
2: Wow. Er staat iets voor je, Gerard.
3: Maar kijk wat er gebeurt nu.
2: Kijk, dames en
4: heren. Dank u. Dames en heren, voor u thuis. De kritische trainer Gerard, die heeft een heerlijk zacht gekookt eitje gekregen.
3: Met peper en
4: met
3: zout.
4: Met peper en zout erbij. Hij voelt er nu aan de
5: zout. Hij is al gepeld al ook.
4: Hij gaat het direct gelukzalig in zijn mond steken. En wij kijken alle toe.
3: Met commentaar. Hij is nog warm ook.
4: Moet ik een slabbetje vragen?
2: Cora heeft er even op gezeten.
4: En dan gaat hij, dames en heren. Het gaat gebeuren.
6: Ik heb het net voor je staan te koken.
2: Een
5: beetje zout erover.
3: Wat ga je nou allemaal tegen me zeggen?
7: Dat ze net heeft voor je staan te koken.
3: Ja,
2: dat vind ik lief.
3: Dat is toch lief? Ja, maar er was wel enige aandrang voor nodig.
2: Ja, dat heb ik ook.
7: Maar goed, ze luistert wel.
4: En dan gaat hij. De
7: Ze luistert.
3: Oh, één keer.
4: In één keer is er iets, dames en heren.
3: Heb je een vraag voor hem?
2: Gerard, dat doet het in 1983.
3: Wat ging er door je heen?
4: Zijn mond zit vol, dus het eerste half uur kan hij niet meer zeggen.
3: Heb je het ooit zo zout gegeten?
2: Geef Frits ook een eitje. Hé, die is ook goed hoor. Dames en heren, we zitten vol met quizzen. En we gaan dadelijk ook eindigen met de quizzen waar aan de leiding staat op dit moment onze gast van het eerste uur.
4: Martijn. 100 punten.
2: Ja, Martijn.
5: Zet er al 20 af.
2: Maar we gaan. Het is de week van de scheidsrechters, hè? Wist je dat?
4: Nee.
2: Ja, en die is zelf scheidsrechter.
4: Ja, geweest.
5: Maar waar moeten die een hele week? Is een dag voor de scheidsrechter niet genoeg? Een hele week?
2: Begin je nou alweer?
5: Dat vind ik een beetje overdreven. Een week van de scheidsrechter. Het kan nog een dag. Of een uur. Een uur van de scheidsrechter.
2: Nee, twee keer de 45 minuten. Twee keer 45 minuten. Nee, de blessuretijd voor de scheidsrechter.
5: De vaarttijd.
2: Ja, nee, maar gewoon de hele week nog een keertje denken aan die mensen, toch? Dat is toch wel, hè?
4: Het is elk jaar de week van de scheidsrechter.
2: Dus het is iets wat terugkomt steeds.
4: Nee,
2: maar
4: dat je een beetje Kerstmis. Dat doen ze om een beetje respect voor die scheidsrechter op te proberen te wekken.
5: En die kun je toch andere 52 weken ook hebben?
2: Nou, je kan wel zo'n wat je eerste kerstdag kunt doen. Eerste scheidsrechtersdag, tweede scheidsrechtersdag. En dan het allemaal afdrinken.
4: Met Pasen heb je eieren, dan maken we daar de trainersdag van. Eerste trainer Gerarddag, tweede trainer Gerarddag.
2: Was het lekker, Gerard? Ging je er lekker in?
3: Ja, hij ging er gleden zo in.
4: Ja.
2: We zagen het. Ja. En nou nog even naar Reders Kaashuis.
3: Ja.
2: Om een en ander af te ronden.
7: En wat ga je dan kopen?
3: Nou, dan haal ik. Nee, ik kom eerst langs de visboer.
2: Oh ja.
3: Dus dan neem ik even een haring.
7: Oh, lekker. Met uitjes of zonder?
3: Ja, met uitjes. Ja. Zuur. En dan, ga ik mijn boodschap even halen.
4: Koop je wel eens gemberkaas?
3: Ik heb dat voor een vriend meegenomen.
4: Heerlijk.
3: Ja,
4: avond op.
3: Ja, die vond dat heerlijk.
4: Ja.
7: Is ook lekker.
3: Ja.
2: Nou, Hildegard Kneef, gemberkaas. Jullie hebben wel je ochtend, hè?
4: Eitjes. En een Monte Cristootje, weet je nog?
3: Ja, Monte Cristootje, nummer 4.
4: Hebben we ook nog.
2: Ja, weet je wie de graaf van Monte Cristo was?
3: Ja. Maar,
4: nee.
3: Maar die sigaren, helaas, mogen niet meer, worden niet meer geïmporteerd.
5: Nee? Nee. Moet je daar ook?
3: Dat is door een iets van Amerika, een verbod. Dus er komen geen Cubaanse sigaren meer.
5: Hmm.
3: Soms kant op.
5: Nee, maar wel Cora's eitjes.
3: Ja. Ah, nou vraag ik me af of het een kippenei was.
5: Nee, moet je hem niet in één keer naar binnen duwen, jongen. Krokodillenei was het.
2: Even kijken wat er vandaag zo af en toe naar boven komt. Dan merk je het wel. Guus, had jij problemen met scheidsrechters? Toen je in je actieve carrière bij NEC afgesloten, had jij problemen met scheidsrechters? Had je nooit iets?
8: Nee. Ik heb ooit de anekdote wel verteld dat ik een schot tegen de reclamebord aan gaf. En dat scheidsrechter Beukman mijn gefakte doelpunt goedkeurde. Dus prima scheidsrechters. Nee, ik heb die scheidsrechters, die we hebben het net over humor gehad. Je zit altijd wel eens te zeuren tegen een scheids in de wedstrijd. Maar degene die eigenlijk met humor jou bestrijdt, dat is het beste.
5: Ja.
8: Beb Thomas bijvoorbeeld kon dat fantastisch in die wedstrijden. Die gaf je dan een sneer. Dat ik denk van ja, we hebben gelijk, dus dan ben je gelijk.
5: Ja, maar niet iedereen heeft de gave van het woord, hè?
8: Nee, ik heb het ooit al hopelijk lang geleden verteld dat ik de eerste wedstrijd bij Chelsea op de bank zit. En dat ik, normaal ga ik niet tegen de scheidsrechter zo tekeer, maar ik vond deze zo slecht, de eerste wedstrijd. En ik zeg tegen de vierde man die naast me staat, ook een scheidsrechter, de kleine Mos, jij kent hem wel, Leo. Ja. Ik zeg, dit moet wel de slechtste scheidsrechter zijn van de Premier League. Ja, hij komt naar me toe, ik denk, dan krijg ik op balans. Hij zegt, dan heb je mij nog niet gezien, zegt hij. Ja.
7: Goud is dat.
8: Klaar.
7: Dan ben je machteloos. Ja.
8: Klaar.
7: Fantastisch. Ja.
5: Ja, dan zou zelfs jij je mond houden, Frits. Ja, nou, zoiets.
7: Guus heeft wel eens een geweldige anekdote. Die is zo...
5: Ja, die hebben we net gehoord.
4: Jij hebt ook gespeeld.
5: Ja.
4: Ben jij wel eens naar tegen een scheidsrechter geweest?
5: Alleen maar.
7: Nee. Ik was niet... Ik zei altijd tegen de scheidsrechter, als ik mijn hand opsteek is buitenspel. Als je dat maar weet.
5: Frits was een schot.
9: Maar ben je wel eens na geweest tegen een directe tegenstander?
5: Ja, tegen mij.
9: Ja.
7: Ja, ik was een harde verdediger.
5: Nee, vervelend. Het was gewoon gemeen.
9: Als jij dus hoorde dat de tegenstander een bepaalde blessure heeft, ging je dan juist overtreding maken dat die blessure nog erger werd?
7: Nee. Heb je nooit gedaan? Nee.
5: Bij mij gedaan,
7: jongens. Ja, nee.
5: Ik zei, ik heb last van mijn rug bij de warming up. Ja, en de eerste overtreding was volle rug.
7: Ik spring in zijn rug. Ik zeg, bedoel je deze rug, Leo? Ja.
5: Maar goed, maakt niet uit. Giel, die hebben een quiz voorbereid. Een quiz over scheidsrechters.
2: Ik had een half uur een
5: daar
2: vraag
5: gemaakt. Daar zien jullie het allemaal mee. Wat is de hoofdprijs? Wat kunnen we winnen? Een dagje, een lunch met...
2: Vijf zachte kokteieren.
5: Ik dacht een lunch met Frits.
7: Nou, dan wil niemand winnen.
2: Wil niemand winnen.
7: Nee. Geeft iedereen het fout om.
5: Dan ging Frits zelf winnen. Een
7: zak alleen lunchje.
2: Ja, precies. Van twee borden
9: eten. De jongen wil wel mee.
5: Oké, kom op. Vraag 1. Hoe gaat het? Stel je direct of...
2: Ik gooi het gewoon in de microfoon en ik heb het even snel...
5: Je bent niet echt Fred Oster. De Fred Oster neemt de mensen mee. Wie heb je bij je vandaag?
2: Bij me Frits Barend.
5: Kom op, eerst
2: welke Nederlandse scheidsrechter floot de meeste wedstrijden in het betaald voetbal?
4: Leeuwhoorn.
2: Ik heb hier staan Roelof Luigen. Ja. 845.
5: Ja.
7: Dat zal dit wel zijn geweest.
5: Roelof Luigen heeft vorig seizoen nog in de tweede klasse gefloten.
2: Met totaal voetbal.
5: 71 jaar. Wat? Ja, ga door.
7: Nog, ja.
2: Wie was de eerste scheidsrechter met een rood shirt?
5: Die weet ik.
9: Frans Derks.
5: Nee, Arie Vergemert.
2: Ja. En wanneer was dat?
5: Op de WK 74.
2: Brazilië-Schotland, ja. Omdat Schotland in het donker was. Hoe werd diezelfde Vergemert genoemd na afloop van FC Twente Feyenoord... in 1969 door Feyenoorder Piet Romein?
9: Hondenlul.
2: Ja, en wat zei hij zelf? Romein, wat beweerde hij zelf?
5: Onbenul,
2: juist. Dubbele punten. Hoeveel beslissingen neemt de scheidsrechter gemiddeld in 2x45 minuten?
7: 80.
4: Hangt er vanaf hoeveel hij laat doorspelen.
5: Ja, dat gaat het, jongen. Je moet antwoord geven.
9: Het 60.
2: 245.
9: Jezus.
2: Elke 22 seconden heen. Welke scheidsrechter was attent bij het polletje van Breukelen in 87?
5: Dat is Thomas.
2: Uitstekend, ja. Wat gebeurde er met de Deense scheidsrechter Take Sørensen na afloop van DWS Fenerbahçe in 1964?
7: Die werd belaagd.
4: Met onder de
5: die werd niet alleen belaagd, die werd volledig in elkaar geslagen.
2: Punt voor Leo.
5: En met Brancard naar de vuur en de volgende ochtend het vliegtuig ingelaaien. Ja, met
2: door Turkse supporters, ja. En dat had je kunnen voorzien, want wat is
10: scheidsrechter in het Deens.
4: Schuidsrechter.
7: Lekker brood.
10: Michael, nog één keer.
4: Schuidsrechter.
10: Nee. Dommer.
2: Dommer. Het is dommer.
10: Met wie gaf Leo...
2: De grensrechter in het Deens is linkje dommer. Ja, ga door.
10: Met wie gaf Leo Horn als kind circusvoorstellingen?
4: Met zijn kat.
10: Hangt er tegenaan. Maar... Met zijn buurjongetje Toon Hermans.
4: Oh.
10: En... Welke scheidsrechter deed ooit mee aan Wie is de Mol?
2: Aan wie?
10: Wie is de Mol? En een hint, het rijmt.
8: Jol.
10: Ja.
7: Wie?
5: Dick Jol? Dick Jol.
8: Ja, dat zei ik toch?
5: Ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja.
10: En...
5: Maar wie houdt die punten dan? Je zit allemaal die vragen op te
10: leggen. Laatste vraagje. Hey,
2: heb je...
5: Ja, wie heeft dan...
2: Ik heb
5: hoe is de tussenstand?
4: Ik sta bovenaan, hoor. Dus.
10: Ja, precies, en vooral met de laatste vraag waarschijnlijk.
2: En de quizmaster heb ik nog nooit zo snel door die vragen heen zien.
10: Nee, er staat hier een productieleider. Staat, hè? Wie mocht als 17-jarige van Rinus Michels op donderdagmiddagen de oefenwedstrijden van Ajax 1 fluiten?
2: Zit hij naast mij?
10: Ik.
7: Michael.
10: En dat is goed.
4: Ja! Dankjewel dat je mij hebt opgenomen in je quiz.
10: We rekenen straks af.
2: Ga jij maar flirten?
4: Ja. Hey, mag ik iemand even de groeten doen?
2: Is dit daar toch allemaal voor zaligheid?
4: Nee, maar moet je horen.
2: Dat plaatje van Hildegard, nee, een zacht gekookt.
4: Ja, maar wat ik nu ga zeggen, kunnen we allemaal wel van leren. Want ik had gisterenmiddag een optreden in Naarden, in een bejaardentehuis. En daar kwam een hele aardige mevrouw op me af. En die zei, meneer Van Praag, ik moet zaterdags altijd noodgedwongen naar Radio Sportcafé luisteren. En ja, godstraf
2: meteen. Kijk, ze liep op een andere zender.
4: Nee, maar godstraf meteen, want ze liep daarna met kopjes liep ze de zaal uit. En toen viel ze.
2: Oh.
4: En ze was echt behoorlijk van de kaart. En mevrouw, ik wil u graag even van harte beterschap wensen. En ik hoop dat u het vandaag wel een leuk programma
5: vindt. En hoe heet ze? Moet je de naam, weet je nou?
4: Privacy, hè?
2: Het bejaardenhuis is bejaardenhuis eindgoed al goed.
4: Nee, maar dat iemand zegt, ik moet nog gedwongen...
10: Ligt naast het complex stand erover.
5: Van wie moest je dat dan? Van een man?
4: Van een man.
2: Ja? Ze is gewoon 70 jaar getrouwd en nog steeds niet eigen zin krijgt.
4: Ik denk het.
2: Nou, of ze krijgen hem niet op een andere zender. Hè?
4: Nee.
2: Dat had mijn moeder. Die niet op de andere zender, meen ik het niet meer te vinden. Die luisteraars hebben wij ook.
4: Ja, vast.
2: Wat gaan we doen? Frits.
7: Leo.
2: Wij herdachten even aan het begin. Tenminste, ik had het over Henk Cornelis. Hè? Die in het begin van de jaren 60.
7: Ja.
2: Toen was er nog dat fenomeen. Want zijn ze de hele tijd weg geweest. Hè, dat baan. Jullie hebben toen onderzoek gedaan. Zo, dat was allemaal...
7: Ja, dat baanwielrennen, dat werd... met name die zesdaagse, die waren op een gegeven moment zo verkocht allemaal.
2: Ja, precies.
7: Dat hebben ze gelukkig is dat weer...
2: Een beetje hersteld.
7: Een beetje hersteld, ja. Michel Cornelissen en zijn zoon Henk Cornelissen... ook een ontzettend leuke wielrenner.
2: Nee, die moet het omdraaien.

0: Alrees, want al die dingen houden weer mee op omdat de baan nat is.
1: Oké, okay. Dus het is wel een leuke...
0: Ja, het is gebeurd zat, maar het is tekenend voor mensen die totaal niet weten wat er
1: maar
0: wat
1: hoe lang sport... moet het nog, Bert? Ja,
0: de sprintrace, dat is een paar rondjes, is zo gebeurd.
1: Ja, nou zeg dat dan even. Ik vraag toch helemaal niet wat je... Wat je hè? Wat, Peppi en Kokkie in Duits.
2: Peppi und Kokkie.
1: Ja, Peppi und Kokkie. Ja, heel goed. Ja, jij weet veel. Ja,
2: je komt er langzamerhand achter.
1: Ja, ja, ja, oh, dat je veel weet. Of niet?
2: Ja.
1: Jij hebt er wel gezegd, die interlandperiode, want dat hoor ik nog niet van jou. Guus, is dat te lang nu, die vier wedstrijden? Zeg je, doe dan twee.
2: Verkeerde moment, hè?
3: Ja, ik denk moment.
2: Ja.
1: Moment, ja.
3: Want dan kun je namelijk, waar ik net op doelde, dan kun je net twee of drie dagen of één dag uitstellen per wedstrijd.
1: Ja,
3: en dan krijg je veel frissere wedstrijden.
1: Oké, dan gaan we twee doen, maar dan wel in vier weken.
3: Nee, ja.
0: Maar Guus, wat jij net zei, dan zal het probleem wel opgelost zijn als je van de donderdag de woensdag maakt. Dus je laat ze woensdag op zondag spelen, dan is het dan...
3: Dat is goed.
2: Ja, maar wat je ook oplost, is wat Ajax nu heeft met Dolberg. He, die raakt tijdens de training van het nationale team geblesseerd. Kan nu een paar weken niet spelen voor zijn club.
1: Nou, het hele seizoen niet meer.
4: Wel een jaar niet meer.
2: Dat bedoel ik, ja, pardon.
3: Ja, maar datzelfde geldt ook voor Brobbie bijvoorbeeld. Die raakte geblesseerd, je hebt die actie kunnen zien dat hij aanzette.
4: Ja.
3: Maar die komt dus, en daar kun je niet de KNVB niet kwalijk nemen... of de coach Xavi in deze niet kwalijk nemen... maar die komt van een intense Premier League wedstrijd...
1: Ja.
3: En die moet dus meteen de maandag erop, moet die, prima. Maar die moet dan ook in het systeem wat gespeeld gaat worden bij Oranje onder de nieuwe coach. Dat is niet kritiek die ik lever daarop. Maar daardoor wordt hij in feite overbelast al in een periode dat hij even rust moet nemen.
4: Ja, zou jij hem dan opgesteld hebben?
1: Frits, helaas, het is tijd voor de quiz. En al die vragen aan andere mensen, daar houden we eens mee op.
2: Nee, dat
1: vind ik vindt Guus helemaal niet leuk. Hè, Guus?
3: Ik vind Frits hartstikke leuk, joh.
2: Ja, ik ook.
1: Oké. Nou, goed. Frits, dan beginnen we met jou met de quiz.
4: Oké.
1: Ja? Ben je klaar voor?
4: Ja.
1: Waar zit je de verdubbelaar?
4: Bij Willy en René.
1: Ja? Oké.
0: Succes. René en Willy.
4: Oké.
2: Dat levert al nul punten.
0: Ja. Als je niet eens weet welke quiz je meedoet, dan houdt het natuurlijk
1: Oké, Frits, eerst de algemene vraag. Wat zijn de ingrediënten voor een vanillecake?
4: Vanille en meel en water en melk.
1: Nee. 200 gram ongezouten roomboter, dat had je niet.
4: En eigenlijk? Nee, klopt.
1: En 200 gram fijne kristalsuiker, had je niet. Nee. 8 gram vanillesuiker, had je niet. Nee. 4 eieren, had je niet. En 200 gram zelfrijzend bakmeel.
4: Had je niet.
1: Had je niet. En snufzout.
4: Had je niet.
1: Ja, het is trouwens een oproep van de AVB voor de familie Bakmeel, zelfreizend.
4: Ja. De koppen staan nog in Berlijn.
2: Ja, en een punt heb je ook niet.
1: Nee.
4: Ja, en als je mijn cake proeft, zegt iedereen, wat maak je hem lekker? Maar ik maak hem nooit.
1: Nee. Nou, maak hem. Hier komt hij. Ja. Hey Kerkhof, buitenspel is buitenspel, riep Theo Booster tegen mijn broer. Het zijn allemaal scheidsrechters.
4: Dat zei René.
5: Ja, goed.
1: Nee.
0: Wie zei dat goed? Kan die verwijderd worden?
1: Even goed.
0: Jongen, het is niet een beetje fout.
1: Nee.
0: Het is echt heel erg verschrikkelijk fout.
1: Beschamend fout.
2: Ja, bovendien, het was Theo Booster helemaal niet.
4: Dat was lauw voor avonds.
0: Tussenstand?
1: Tussenstand.
2: En Martijn 100, Frits 0.
1: 0, Frits. Wat gaat er nu door je heen, behalve rode
4: boel? Nou, dat zijn geen leuke dingen om dan thuis te komen.
2: Dat gaat me wel aan mijn hart.
4: Ja, nou, nee, mij niet, hoor. Mijn kinderen.
3: Die luisteren
4: nooit gedwongen. Papoe ging de quiz.
6: Ik wil toch één klein, even klein, heel snel. Ik heb gisteren een appeltaart gemaakt.
4: Ja.
6: Ik heb mijn kleindochter naar school gebracht.
4: Ja.
6: En die zegt, god opa, ik heb zo'n trek in appeltaart. Ik zeg, nou, dan rij ik, als ik jou afgezet heb, ga ik dat halen. En, dus dat heb ik gehaald. Mijn go heeft me geholpen met de appelschillen.
1: Mm.
6: En, hij was zo lekker.
1: Ah.
6: Ja. Helemaal als hij uit die oven
4: had. Ja.
1: Ik ken er een liedje op van.
2: Maar vriend, waarom neem je dan niet
4: een
2: stukje
4: mee? Heb ik nog een
6: appeltaart? Nee, was al op. We hebben hem gisteravond opgemaakt.
3: Thuis heb ik nog een appeltaart. Die heb ik jarenlang bewaard.
1: Hey, maar nou hebben we dus geen tijd meer voor de quiz. We hebben dus maar twee deel. Maar Frits verliest dus, hè?
4: Toch nog.
2: Ja, Frits is toch nog verloren, ja.
1: Ja. Gerrit, ik doe jou één René en Willy. Even kijken. Ja. Hey Kerkhof! Ja! Hey Kerkhof! Riep de scheidsrechter Bergevoets tegen mijn broer. Gerrit Bergevoets.
4: Ja, Amsterdammer.
6: Tegen wie die dat wil?

0: Ja?
1: Tegen René.
0: Ja, is goed.
2: 200 punten. Dus Gerard heeft de quiz gewonnen.
3: Staan we weer samen, hè? Met onze handen omhoog.
0: Eigenlijk had Guus moeten winnen, maar daar kwam ik niet meer aan toe, Guus.
4: Ik doe niet mee. Ik doe niet mee.
0: Heel jammer. Alma, bedankt.
3: Sorry, Guus.
0: Nee, bedankt.
3: Arie,
0: bedankt. Cora, bedankt. Iedereen, bedankt. Tot de volgende keer.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
7: Dit is een uittip.
8: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
10: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Hey Remon!
17: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Hey,
17: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
21: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer.
23: Ik ben Mia uit Schorel.
24: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
25: Ik ben Mieke uit Schagen.
26: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
27: Ik ben Kas en ik kom uit Hoofddorp.
28: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
29: Thuis in heel Noord-Holland.
30: Het is 12 uur.
31: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
1: eBink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Goedemorgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
32: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: met Rachel Morsink.

0: muzikale aftrap van NH Helpt. Goedemiddag, You Can Call Me L van Paul Simon.
1: NH Helpt.
0: Welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze zaterdagmiddag. Je bent beland bij het programma voor al je hulpvragen, noodkreten, oproepen. Daarvoor mag je ons bellen of appen of je kijkt even op de website nhhelpt.nl. Mijn rots in de branding, mijn rechterhand is Marcel, die is ook aanwezig. Goedemiddag Marcel.
2: Goeie zaterdagmiddag, hallo.
0: Goeie zaterdagmiddag, leuk dat jij er bent.
2: Leuk dat jij er bent.
0: Ik heb er weer zin in deze uitzending.
2: Ja, er gaan weer dingen gebeuren, hè.
0: Hoeveel mensen gaan we helpen, denk jij?
2: Nou, wel minimaal 6.
0: Of inspireren.
2: Oh, die luisteren of die je nu al
0: Weet. Niet iedereen meldt zich direct hier als vrijwilliger, hè? Maar,
2: dan is het een vraag.
0: Ja, dat is het een vraag. Ja, maar het kan wel zijn dat mensen gewoon... misschien gaan wel 20 mensen opzoeken hoe de Costerestuin eruit ziet in Hilversum. Want nou, daar kan je aan de slag als vrijwilliger.
2: Ik heb nog iets leuks, want je had het een poosje geleden volgens mij ook over het NZH Vervoermuseum, die nog vrijwilligers zocht.
0: Ja, klopt.
2: En had ik als tip doorgegeven aan die meneer die wel eens in de agenda komt. John is dat, of John Ouwendijk.
0: Ja.
2: En die meldde me laatst dat hij 18... mensen had binnengehaald, zeg maar.
0: Vrijwilligers of bezoekers?
2: Vrijwilligers.
0: Nee. Er waren
2: 18 mensen die daarop gereageerd.
0: Dus, nou, dat is wel leuk om te horen.
2: Ja, dat is nieuw voor jou ook dit.
0: Ja, dit is heel leuk. Leuke scoop. Nee, maar dat is wel mooi dat je dat zegt. Want bij sommige oproepjes staat de telefoon hier rood gloeiend. Maar bij heel veel oproepen hebben wij eigenlijk geen idee hoe het afloopt.
2: Precies.
0: Dus dat is wel fijn als we dat even teruggekoppeld krijgen. Misschien moeten we even bellen met hem binnenkort. Ja. Ik heb al allerlei leuke onderwerpen voor je in petto deze uitzending. We gaan het hebben over koesternestjes. Ja, dat ziet heel bijzonders. Er zit ook een verdrietig randje aan vast. Daar hoor je straks meer over. We gaan even bellen met Mandy over de appeltaartactie die zij heeft gehouden voor haar moeder met Alzheimer. Je kan het je niet voorstellen, maar ze hebben keihard gebakken appeltaarten, 1,5 week lang. Dus we gaan even bellen om te kijken of ze nog leeft. Okay. Maar eerst, na Ella Langley, gaan we bellen met de Schermer Molens. Want daar zoeken ze een nieuwe secretaris.

0: Cruise in Texas van Ella Langley hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: De eerste oproep van vandaag die komt uit Schermerhorn, namelijk van de Stichting Schermermolens. Voorzitter Noor Nij, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Maar liefst 15 molens vallen onder jullie beheer. We hebben elkaar al eerder gesproken. Waar zijn jullie nu naar op zoek?
2: Wij zoeken op dit moment een duizendpoot, een secretaris voor ons bestuur. Iemand die zeg maar alles een beetje in goede banen leidt, ons achter ons broek aan zit waar het nodig is. Maar vooral ook iemand met een hart voor de prachtige molens in de Schermer natuurlijk.
0: Ja, want jullie werken er allemaal met veel trots.
2: Ja, en we doen het allemaal vrijwillig en allemaal met veel passie. Het is ook veel werk, maar het is wel ontzettend belangrijk, vinden wij zelf. Omdat het erfgoed, het is natuurlijk prachtig, zichtbaar, tastbaar erfgoed. Wat het verhaal van deze prachtige regio vertelt.
0: Ja, en ik zei het al, we hebben elkaar ook al een keertje eerder gesproken. Heeft jouw oproep toen wat opgeleverd?
2: Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet meer. We zoeken af en toe wel mensen. We zochten ook toen iemand voor het collectiebeheer. En daar hadden we zeker een goede match mee.
0: Dus, ja. En nu dus een nieuwe secretaris, want de oude gaat met pensioen?
2: Nee hoor, Agnes die heeft het 8 jaar lang met ontzettend veel passie en plezier gedaan. Maar ze is nu de tweede termijn klaar en ze zegt nu wordt het tijd voor iemand anders.
0: Ja, precies. En wat houdt het werk precies in? Komt er veel bij kijken? Ben je er elke week zoet mee?
2: Nou, je hebt 1 keer in de maand hebben wij een avondvergadering. Die duurt meestal 1 uur of 2. En het is gemiddeld genomen door het jaar 1 uur of 3 dat je kwijt bent met verslagen maken, afspraken plannen, mensen achter hun broek aan zitten. Dus een stukje schrijven voor de nieuwsbrief of voor de molenpost. Je bent ook de ingang, hè, bijvoorbeeld voor de gemeente, voor de erfgoedorganisaties. Ja, je bent een beetje de postbus ook, om het maar oneerbiedig te zeggen.
0: En je zegt 3 uur, maar bedoel je per week of in totaal?
2: Ja, per week.
0: Per week.
2: Ja, het is altijd, binnen het bestuur is het altijd een van de meer intensieve posities.
0: Ja, want je bent gewoon het communicatiekanaal.
2: Ja, je bent echt de speelfunctie is het eigenlijk samen met de voorzitter. Dus,
0: Verder hebben jullie een bestuur met allemaal bestuursleden en dan nog allemaal molenaars?
2: Ja. Ja, we hebben heel veel vrijwilligers, want onze bestuursleden zijn allemaal vrijwillig. Maar wij hebben ook allemaal bewoners in de molens. En dat zijn allemaal ook vrijwillig molenaars vaak. En daarnaast hebben wij nog een stuk of 24 gastvrouwen en gastheren die onze bezoekers bij de museummolen elke dag ontvangen.
0: Ja, en misschien moeten we nog een klein beetje achtergrondinformatie geven over de molens. Want zijn het molens die de polder hebben droog gemalen of zijn het korenmolens?
2: Nou, we hebben 15 molens in totaal, waarvan er 11 echt polderwatermolens zijn die bij de drooglegging gebouwd zijn. Dan hebben wij 3 strijkmolens die staan in de Schermer, maar zijn eigenlijk gebouwd voor de drooglegging van de Heerhugowaard, voor het boezembeheer. En wij hebben 1 korenmolen in Oterleek, de Otter.
0: En dat is de museummolen?
2: Nee, de museummolen die staat bij Schermerhorn aan de Noordervaart.
0: Ja. Ja. En als jij door Schermerhorn rijdt of fietst en je ziet de molens liggen, dan voel jij je trots op deze molens?
2: Ja. Nou, kijk, het is natuurlijk geen prachtiger gezicht dan wanneer ze 4 met de wieken in de wind draaien. En dan, het is gewoon de geschiedenis om je heen. En als je door dat landschap rijdt, met mij doet dat in ieder geval wat. Maar volgens mij met heel veel mensen.
0: Ja, ja. En er komen ook veel toeristen, denk ik, hè?
2: We hebben 30.000 bezoekers per jaar.
0: Ongeveer. Oh ja. Ja.
2: Dus dat is best veel voor 1 molen. Veel buitenlanders, maar ook heel veel mensen uit de buurt die even langskomen met kinderen. Ja. Dus wees welkom allemaal ook.
0: Om gewoon een keer te bezoeken, ja.
2: Kom vooral langs bij de Mumo.
0: Ja, en ook voor de nieuwe secretaris. Kom gewoon een keer langs om even te proeven en te kijken.
2: Dat sowieso. Als wij iemand vinden, dan doen we altijd even een paar maanden proefdraaien. Om te kijken of het van beide kanten ook echt bevalt. Dus als je denkt, ik twijfel nog. Ik ben altijd te bellen, te bereiken. We kunnen het verder over hebben. Kopje koffie drinken, de molen bezoeken.
0: Leuk. Nou, ik hoop voor jullie dat het echt storm gaat lopen. Dat je audities kan gaan houden. Nog even, wat moet diegene in huis hebben? Het kan gewoon naast je gewone werk? Of is het handig als je gepensioneerd bent?
2: Nou, dat hoeft echt niet per se. Want onze vorige secretaris heeft ook gewoon, die zit gewoon nog vol in het werkzame leven. Dat wel voor een andere rol is het bijvoorbeeld handig. Hè? We hebben ook een soort iemand die het beheer een beetje doet. Dan is het handig als je overdag veel kan. Secretarisrol kan echt 's avonds en in het weekend. Het is wel handig als je met de computer kan omgaan en een beetje handig bent in een SharePoint-omgeving. Want daar bewaren wij al onze documenten.
0: Ja, nou, heel helder. De vraag
2: en,
0: is
2: communicatief vaardig.
0: Nou, dat lijkt me een hele goeie.
2: Ja.
0: De vraag is dus, wie lijkt het leuk om secretaris te worden bij de Schermermolens? De oproep van Noor Nij staat natuurlijk op nhhelps.nl. Noor, dankjewel. Heel leuk om je weer gesproken te hebben. En ik wens jullie heel veel succes met de zoektocht.
2: Ja, en fijn dat we het even op de radio mochten zeggen ook. Dankjewel.
0: Graag gedaan. En als we reacties krijgen, dan houden we jullie meteen op de hoogte.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Fijne dag.
2: Is goed. Doeg.

0: Heerlijk swingen hier in de studio. Don't Stop van Fleetwood Mac.
1: NH helpt.
0: Het duurt nog even, maar op 7 november organiseert Stichting Helpende Vriend een Sint/kerstmarkt voor de minima in Koog aan de Zaan. En in de voorbereiding kunnen ze nog wel wat hulp gebruiken. Sabrina Tilleman, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ik kreeg de poster van de markt doorgestuurd en op basis daarvan dacht ik al, volgens mij wordt het een heel gezellig evenement, of niet?
2: Nou, hopen we wel. Vorig jaar was het een groot succes, dus we hopen dat dit jaar ook weer een groot succes wordt.
0: En wat is het idee achter de markt?
2: De markt hebben wij vorig jaar ontwikkeld voor de minima mensen. Omdat wij toen heel veel kerstspullen hadden gekregen via het armoedefonds. Om daar een gezellige marktdag van te maken. En dat was een heel groot succes. Dus vandaar dat we nu hebben gezegd, we gaan een Sinterkerstmarkt houden. Omdat we ook heel veel knuffeltjes en kinderspulletjes hebben gekregen. Qua donaties. Om daar weer een hele gezellige dag van te maken. En het is voor de mensen die financieel niet heel breed hebben en toch een mooie decembermaand kunnen houden.
0: Ja, wat mooi. En je loopt daar rond en dan kan je alles kopen of gratis dingen krijgen. Hoe werkt dat precies?
2: Nou, op de markt is alles gratis. We hebben wel dit jaar een loodje trekken. Dat kost dan 1 euro per loodje. En dan kun je mooie prijzen winnen. We hebben ook 2 keer een hoofdprijs. Die ga ik niet verklappen.
0: Houden we nog even geheim.
2: Ja. Die houden we nog even geheim. Maar in ieder geval iets met een trein. En we hebben een fotobooth waar je leuke foto's kan maken. En dan kan je dan voor kleine bijdragen meteen uitgeprint meekrijgen.
0: Nou, wat leuk. En je kan dus gewoon eigenlijk Sint- en Kerst inkopen doen. Gratis.
2: Ja. Ja, gratis inkopen.
0: Gratis inkopen. Ik hoor een hele hoop herrie op de achtergrond. Waar ben jij?
2: Ja, de vrachtwagen komt eraan. Ik loop even naar binnen.
0: Oh, okay. Ben je bij Stichting Helpende Vriend nu op dit moment?
2: Ja, Stichting Helpende Vriend zit aan mijn huis vast. Staat in mijn tuin.
0: Ja. En daar ben je eigenlijk altijd druk mee?
2: Bijna wel. Bijna dagelijks zijn we wel bezig. En zeker in deze drukke periodes zijn we dagelijks bezig.
0: Ja, wat goed. En ik zei het al, jullie kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij de voorbereiding. Want mensen mogen nu spullen doneren, hè?
2: Ja,
0: waar zijn jullie het hardst naar op zoek?
2: Waar wij het hardst op zoek naar zijn, is kerstinpakpapier. Pepernoten, speculaasjes, warme chocolademelk, limonade. Zodat de kinderen en mensen wat te drinken kunnen geven. En gewoon een beetje pepernoten en een speculaasje hoort er gewoon bij, toch?
0: Ja, zeker. En ook nog cadeautjes?
2: Je cadeautjes zijn altijd welkom. Kerstspullen zoals ballen en kerstverlichting zijn zeer welkom. Want we hebben dit jaar voor het eerst kerstbomen. Wel kunstkerstbomen, maar kerstbomen die we weg kunnen geven.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, zeker. Maar ja. Dat is natuurlijk nog leuker als ze versierd kunnen worden door de kinderen en de mensen.
0: Ja, dat snap ik.
2: Dus en, daar zijn we nog druk naar ze op zoek.
0: Oké, nou, hartstikke goed. Klinkt als een volledige kerstmarkt.
2: Ja, nee, dat is wel de bedoeling.
0: Ja, en geeft het jou veel voldoening om je in te zetten voor deze doelgroep?
2: Ja, zeker. Het is sowieso heel gezellig om met ons team dit te organiseren. En het is gewoon heel erg leuk om met de mensen. Je hebt dan toch iets meer contact met de mensen dan als ze alleen maar producten bij ons komen ophalen. Even gewoon een babbeltje, even wat drinken met elkaar. De mensen onderling. Het zit allemaal in hetzelfde scheutje, dus er is bijna geen schaamte. Mensen die contact met elkaar maken, mensen die even met elkaar kletsen. De kinderen die gewoon even ontspannen rondlopen en doen. En dat is gewoon heel leuk om mee te maken.
0: Eigenlijk even een zorgeloze dag in misschien wel een stressvol bestaan.
2: Ja, dat zeker. Dat zeker.
0: Ja, want weet jij ook uit ervaring hoe het is om het niet breed te hebben?
2: Helaas wel, ja. Ik heb zelf 19 jaar terug naar mijn scheiding zwaar gehad. Begonnen met nul, moeten opkrabbelen. En toen bestond dit allemaal niet. Maar ja, dat is gewoon heel heftig. En zeker als je dan kinderen hebt en je kan geen kant op. Is dat gewoon heel lastig.
0: Ja, juist in die november-december tijd.
2: Ja, zeker. Ja. Je wilt ook dat je kinderen op school kunnen vertellen dat ze hun schoentje hebben kunnen zetten. En dat ze een dingetje hebben gekregen op Sinterklaasavond. Dat ze wat hebben uit te pakken. Met kerst ook gewoon. Die kinderen vertellen het allemaal in de kring. En dan wil je zelf als kind zijn er ook natuurlijk over vertellen. Dat je ook wat hebt kunnen krijgen.
0: Ja, wat mooi dat jullie een beetje licht brengen in deze donkere maanden.
2: Daar doen we ons best voor.
0: Ja, ja. En je mist hier uiteindelijk armoede de wereld uit.
2: Dat zou nog het mooiste zijn. Ja. Het is al schandalig dat het zo erg is.
0: Dat het moet.
2: Dat het bestaat, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, echt onwijs mooi om te horen hoe jullie je inzetten voor deze doelgroep. Dank je wel voor de toelichting, Sabrina. En ik wens je heel veel succes met de voorbereiding. En laten we even bij jouw oproep op nhhelp.nl vullen we gewoon even de hele lijst aan. Alles wat je nodig hebt, dat we dat even uitschrijven. Kunnen mensen precies zien wat er nodig is.
2: Dat gaan we helemaal doen. Komt goed.
0: Dankjewel en veel succes.
2: Dankjewel.
0: Doei. 2, 3, 4.

0: Sweet Little Mystery van Wet, Wet, Wet.
1: NH Helpt.
0: Er staan heel veel oproepen op nhhelpt.nl. Als jij bijvoorbeeld wil reageren op de Schermermolens of op de Sinterkerstmarkt in Koog aan de Zaan, dan vind je die oproepen natuurlijk op onze website. Nog veel meer oproepen staan erop, ik pik er een paar voor je uit. Chris zoekt in Den Helder iemand die bij Landschap Noord-Holland aan de slag wil als vrijwilliger. Ze zijn daar vooral op zoek naar een coördinator voor de excursievrijwilligers. Dus draag jij de natuur een warm hart toe en woon je misschien wel in de buurt van Den Helder, dan is dit wellicht een hele leuke optie voor vrijwilligerswerk voor jou. Jos uit Aalsmeer die zou dolblij zijn als jij een nest weet te spotten van de geelpoothoornaar. Misschien heb je daar nog nooit van gehoord, maar dat is een heel grote wesp. En met de Imkervereniging komen ze dan heel graag in actie om dat nest te verwijderen. Deze tijd van het jaar is dat een hele grote bal, dat nest. Soms zelfs zo groot als een skippiebal, niet te geloven. En een leuk aanbod uit Boven Karspel. Daar is namelijk elke donderdagochtend het Breicafé. Blij dat ik brei. En gezien het succes van de breiactie bij de ontbijttafel, dacht ik goed om deze ook even te noemen. Wil je graag een keer langskomen bij het Breicafé of wil je reageren op een van de andere oproepen? Kijk dan even op nhhelpt.nl.
1: NH Helpt.

0: Ma che bello questo amore. Natuurlijk van de enige echte Eros Ramazzotti.
1: En haar helpt.
0: Ik ben deze week op pad gegaan voor een reportage bij de Costerestuin. Dat is een prachtige verborgen tuin in Hilversum. Het zit gewoon zomaar midden in een woonwijk. En je loopt er zo voorbij als je het bordje niet toevallig ziet. Of als je er echt naar op zoek bent. En ze zijn daar heel hard op zoek naar vrijwilligers. En ik maakte een rondje door de tuin met Nicoline van der Werf. Zij is de vrijwilligerscoördinator en werkt met heel veel passie in die tuin.
2: Het is een openbare tuin, dus je kan hier altijd naar binnen komen. En dat is ook zo lekker, want je komt hier binnen en je denkt... Eerst moet je langs een best lelijk flatgebouw, een soort appartementen.
0: Ja, we lopen door een gangetje voordat je echt in de tuin bent.
2: Ja, dan kom je, en dan kom je bij een hekje en dan sta je gewoon in een groen pareltje, groen paradijsje. Ja, het zijn allemaal clichés, maar het is echt zo.
0: Ja, want dit is een tuin met allemaal inheemse planten. Bedacht door meneer Costeres, dat was een dokter lang geleden die dacht... ik wil een mooi paradijs creëren. Of hoe ging dat?
2: Ja, Costeres was een bioloog en een natuur- of een biologieleraar. En die dacht in 1920, ik wil als mens... planten kennen, als ik ze die allemaal een beetje laat zien... en dat ze eraan kunnen voelen en het goed kunnen zien. Als ze het goed kennen, gaan ze het ook beter koesteren. Hier staan alle planten. Ja,
0: ja, we zijn bij het hekje, we gaan nu binnen. Ik dacht dus, in oktober is het allemaal al uitgebloeid... maar ik zie prachtige kleuren hier.
2: Ja, maar dat komt omdat... alle plantenfamilies zijn hier vertegenwoordigd. We beginnen met de varens, dat zijn hele oude planten. Die zijn helemaal bij de vijver. En je staat hier nu, en daarom zie je ook meteen kleuren, bij de composieten. En de composieten zijn eigenlijk allemaal een soort zonnebloemen. En die doen het juist als de langste dag voorbij is. Dan weten ze, ja, planten weten dat, die reageren op licht vooral. Hoeveelheid uren licht. En ze weten, hey, het wordt weer korter. Nu moeten we gaan bloeien en nog zaad maken, want anders zijn we te laat.
0: Een soort overlevingsdrift.
2: Ja, dat is het.
0: Zoals vrouwen na hun 40ste meer ijsprong hebben.
2: Ja, zoiets. Precies, nou ja, zoiets.
0: Maar eigenlijk heel vooruitstrevend van die meneer Costeres... om de biodiversiteit toen al te koesteren.
2: Ja, het is ook nog altijd grond. Dus wat ik net zei, openbare tuin. Iedereen mag erin en wij onderhouden het met ongeveer 30 vrijwilligers.
0: Het is nu dinsdagochtend, ze zijn nu aan de slag. En ja. Jullie zoeken ook nog extra mensen, daar gaan we het zo over hebben. Ik loop even door, ik ga ook even kijken, er wordt in de kas gewerkt. Ik denk dat ik daar even naar binnen piep. Goedemorgen. Jij bent in de kas bezig. Mag ik vragen wat jij aan het doen bent?
3: Ik ben planten aan het oppotten.
0: En met hoeveel plezier werk jij hier?
3: Met heel veel plezier. Lekker tuinieren, daar hou ik sowieso wel van. Ook in mijn eigen tuin. En hele fijne andere vrijwilligers. Dus heel gezellig met elkaar.
0: Frank, ik kom ook even bij jouw buurt, hè? Jij bent de klusvrijwilliger hier. Je zit op je knieën bij het riool.
4: Ja, dat zit hieronder.
0: Wat ben jij aan het doen, Frank?
4: Ik ben dit rechtop maken. Er moet een plank op, zodat we er makkelijk bij het riool kunnen.
0: En jij bent hier druk met allerlei klusjes. Ja. Hou jij je ook met de planten bezig?
4: Nee, want ik heb voor mij is het allemaal onkruid.
0: Echt waar?
4: Ja, nee, ik heb er niks mee. Dus laat mij maar een beetje dit doen, dat vind ik leuk. En planten, dat is niks.
0: Maar je zet je wel met hart en ziel in voor deze mooie plek.
4: En dat is een ander verhaal. Maar dat is omdat anderen ervan mogen genieten, zal ik maar zeggen. En ik zelf ook. Ik geniet er wel van, maar ik heb geen groene vingers, wat dat betreft.
0: Nee. Nou, mooi dat er ook plek is voor mensen die geen groene vingers hebben hier, toch?
4: Ja, zeker. Dat is ook wel gezellig, ja. Straks komen nog meer mannen, dus dan gaan we weer... een klus doen, hè. Dus dat is ook leuk.
0: Even de spierballen laten zien.
4: Nou, soms is dat nodig. Maar of de dames een goed gereel brengen, dat heb je ook spierballen.
0: Nou. Gaan we naar de volgende, hoor.
4: Ja.
2: Het is een hele fijne plek om... ja, omdat iedereen erin kan. Je kan even een rondje maken. Je kunt even lunchen. Je kunt pauzeren tijdens je werk. Je kan gewoon op een bankje gaan zitten een boekje lezen. Je kan inspiratie opdoen. Want bij elke plant staat een plantenbordje. Dus als je in je eigen tuin denkt... wat moet daar nou nog weer eens komen? Nou, kan je hier eens even komen kijken van... hoe ziet dat eruit? Kan je ook in alle seizoenen eens even terugkomen?
0: Een beetje leren, een beetje iets nieuws opdoen.
2: Ja, precies. Dat was natuurlijk ook de gedachte van Costeres. Die wilde gewoon aan mensen leren van... ga dat nou goed beschermen en zo... Ja. Doe er wat moois mee.
0: Waarom zeg jij, kom erbij en kom ons versterken?
2: Het doet zo goed groen. Ja, het is ook weer een cliché. Maar het is zo heerlijk om hier met elkaar te werken. En wat ook heel fijn is, het is niet alleen fijn om met die handen in de tuin te zitten... en lekker te snoeien en te doen en te klungelen. Het is zowel fijn om buiten te zijn in het groen... Dat is gewoon heel goed voor ieder mens gezondheid. En het is ook fijn om elkaar te zien.
0: Ja, superleuk om deze prachtige plek een keer te bezoeken. Elke dinsdag en vrijdagochtend gaan ze met elkaar aan de slag dus in die tuin. En je kan er altijd even binnenlopen en op een bankje gaan zitten om te genieten van die tuin. Elke moment in het seizoen is het weer anders. En je hoort al in de reportage, ook nu staat er van alles in bloei. Het is echt heel leuk en ze hebben een prachtige vijver met kikkers en salamanders. Ook leuk om met je kleinkind naartoe te gaan. Het is echt een pareltje. En goed om te zeggen, ze zoeken nu vooral vrijwilligers die wel groene vingers hebben. Want je hoort Frank de klusvrijwilliger. Dus niet iedereen hoeft zich met de planten bezig te houden. Maar ze zijn nu expliciet op zoek naar mensen die wel groene vingers hebben. Zonnelaan 4Z in Hilversum dus. En de oproep staat natuurlijk op nhhelpt.nl.
1: NH Helpt.

Incognito met Don't You Worry About A Thing hier op NH Radio. En straks staat NH Journaal nog een heel uur NH Helpt. Dan gaan we het hebben over appels en Alzheimer en hoe dat samenkomt in een appeltaart. En we zoeken maatjes in Amsterdam-Zuidoost.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
1: Kim is aan het werk in de winkel.

0: Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Hey Remon!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Hey Remon!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
16: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
17: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
18: Ik ben Marianne uit Haarlem.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 1 uur.
21: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een uittip.
1: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
22: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
23: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
24: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
25: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
26: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
27: En als je huur verandert?
26: Pas het zelf aan.
28: En als je gaat samenwonen?
26: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
29: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
30: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
31: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
30: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
32: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
33: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
32: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
34: Rachel Morsink.

0: Heerlijke muziek hierbij. NH Helpt. You're my best friend van Queen.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, je bent beland bij NH Helpt. Leuk dat je luistert naar NH Radio op deze zaterdagmiddag. Marcel en ik die staan hier vanmiddag voor je klaar als jij hier een oproepje wil doen. Als jij op zoek bent naar iets of hulp ergens bij nodig hebt. Maar je mag ons ook benaderen als je een leuk aanbod hebt. Want zo werkt het, hè, Marcel?
2: Vraag en aanbod.
0: Vraag en aanbod.
2: NH Helpt.
0: Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Voor. En wij brengen hulpvraag en oplossing bij elkaar. En ik geef altijd als voorbeeld van een aanbod. Stel dat jij een boomgaard hebt vol met appels. En je zegt, ik krijg ze in mijn eentje niet op. Ik ben al een beetje moe van al die appelmoes. Wekenlang geraspte appel. Hoeveel kan je nou variëren? Dan kan je dus NH Helpt benaderen. Dan ga je even naar nhhelpt.nl. Klik je op de categorie aanbod. En dan kan je jouw aanbod daarop plaatsen. En dan kunnen andere mensen zeggen, nou, ik kom gezellig een keer langs voor een
2: zegt, ik heb een kastanjeboom en er vallen zoveel kastanjes uit. Die kan ik nooit allemaal verwerken. Nou, kom langs, rapen.
0: Dat moet ik
2: is
0: doen,
2: dat
0: hè?
2: Nog of is het al voorbij die periode?
0: Ik ga zo even naar buiten, naar de binnentuin hier bij NH, om te kijken of de kastanjes nog liggen. Ja. Maar ik heb al echt 2 heerlijke chocoladetaarten gemaakt van die kastanjes deze week.
2: Heerlijk.
0: En er hebben ons mensen geappt, hè, naar vorige week. Om het recept te vragen.
2: Ze waren ook doorgestuurd.
0: Ja. Ik zal dat recept, weet je wat ik doe? Hier komen 2 dingen bij elkaar. Ik zet dat recept als aanbod op nhhelpt.nl.
2: Nou,
0: dat ga ik
2: idee.
0: Even doen. Gaan we even mensen inspireren om tamme kastanjes te rapen in het bos en om daar iets heel lekkers van te maken. Het komende uur komen er allerlei mooie onderwerpen voorbij. Zo gaan we het hebben over maatjes die gezocht worden in Amsterdam Zuidoost. We zoeken mensen die heel goed kunnen naaien, die koesternestjes willen maken. Dat is dus een heel mooi mandje waar je in het ziekenhuis, als je kindje komt te overlijden, je kindje in kan leggen. Ja, het heeft een verdrietig randje, maar het is een prachtig verhaal. We gaan bellen met Mandy, die 800 appeltaart heeft gebakken in 1,5 week. En dat betekent dus dat we vandaag geen NH Helpt taart hebben, maar je kan wel iemand daarvoor aanmelden.
1: NH Helpt.
3: Wie is een taart?
4: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
3: Waard. Wie is een taart waard?
4: Ja, natuurlijk.
0: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
4: Ja, super lief mens. Die is heel veel voor me. Ik raak helemaal een beetje emotioneel.
5: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
3: Wie is een taart waard?

0: Niets doen van ACTA en de Munnik.
1: NH helpt.
0: Een tijdje geleden spraken we hier Mandy van Dam uit Uithoorn op NH Radio. Zij zocht mensen die appels wilden doneren omdat ze appeltaarten ging bakken voor onderzoek naar Alzheimer. En ik ben heel benieuwd hoe het haar daarna is vergaan. Mandy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik kan wel zeggen dat jullie een appeltaartbakmarathon achter de rug hebben. Hoe is het gegaan?
2: Ja, en of we een marathon achter de rug hebben. we gingen uit van ongeveer 500 appeltaartjes dit jaar. En uiteindelijk zijn we op 800 uitgekomen.
0: Nee!
2: Ja.
0: Wow, en dat was een volle week bakken of twee weken bakken? Hoe ging dat?
2: Anderhalve week in totaal. We hebben anderhalve week in totaal gebakken.
0: Ja?
2: Dag en nacht door. De oven ging om 6:30 ochtends aan en die ging om 1:30 s'nachts uit.
0: Oh, wauw. En mensen konden bij jullie appeltaarten bestellen. En daar betaalden ze voor. En dat geld ging dan allemaal naar het goede doel, hè?
2: Klopt. We stuurden dan een linkje en dat was echt direct naar Alzheimer Nederland. Dus alle opbrengsten van alle appeltaarten zijn direct naar onderzoek gegaan voor dementie. Ja.
0: Jeetje, jullie plan was 500 en het werden er 800.
2: Het werden er 800, dat klopt.
0: En je deed het samen met je vader en je zus. Leven jullie nog een beetje of liggen jullie nog steeds voor pampers?
2: We leven zeker nog. En niet te vergeten, echt de hele familie heeft meegeholpen. Vrienden, ouders van vrienden, familie. Ik gok dat er in totaal zo'n 300, 350 kilo appels geschild moesten worden.
0: Jeetje.
2: Dus het waren ook gewoon ontzettend leuke en gezellige dagen. Heel waardevol zijn ze geweest. Natuurlijk was het even doorwikkelen. Vooral voor mijn vader en zusje. Want ik werkte natuurlijk gewoon ook nog mijn dagen.
0: Ja.
2: Dus die moesten gewoon lekker door, 24 uur. Maar we hebben ook alweer genoten.
0: Ja, snap ik. Wat een toppers zijn jullie. En jullie wilden dit doen, dat geld inzamelen voor Alzheimer Nederland, omdat jouw moeder ook Alzheimer heeft. Ja. Die diagnose kreeg ze al op haar 48ste. Hoe heeft zij deze appeltaartgekte ervaren de afgelopen weken?
2: Druk.
0: Ja?
2: Ja. Het is voor mama wel veel geweest. Maar ze heeft ook echt wel weer genoten van alle gezelligheid om haar heen. En ze heeft op haar manier geholpen met appelschillen. Dus op die manier is het er ook wel weer heel erg bij geweest. Ze heeft uiteraard volop geproefd van de appeltaarten. Dus ze was een ultieme testpersoon voor ons.
0: heerlijk.
2: Maar het was druk. Maar ze heeft er ook echt wel van genoten.
0: Ja, want hoeveel jaar is het geleden dat zij de diagnose kreeg?
2: Nu in november, 6 jaar.
0: Oh ja, en hoe is haar situatie nu?
2: De situatie gaat wel echt flink achteruit. Ze staat ook momenteel ingeschreven voor een woonvoorziening. Voor niet zozeer jongeren met dementie, want dat bestaat natuurlijk eigenlijk niet. Dat is het lastige.
0: Okay.
2: Daar heb je heel weinig keus in. Maar eigenlijk krijgt ze overal hulp bij. Er is nu 5 dagen thuiszorg en 5 dagen dagbesteding. En met alles helpen we er. Maar het fijne is wel, zij is echt nog wel gelukkig. En dat zie je ook. Ze geniet echt van de kleine dingen. En dat is wel het allerbelangrijkste. En verder helpen we natuurlijk haar met alle liefde in waar dat nodig is.
0: Ja. Jeetje, dit is natuurlijk een enorme impact voor jullie als gezin, hè, als dit je overkomt. Maar jullie doen dit met zoveel liefde en warmte voor je moeder. Wel heel bijzonder om te horen.
2: Zeker. Zoals mijn zusje zo mooi in het interview ook zei met Emma Nieuws, heeft ook altijd voor ons gezorgd. Dus dat doen we uiteraard ook voor haar nu.
0: Ja, mooi. En hebben jullie veel geld opgehaald?
2: We hebben ruim 14.500 euro opgehaald.
0: Jeetje, wat een topbedrag.
2: Ja, bizar.
0: En wat hoop je dat we daarmee, niet met dat bedrag, maar met al het geld wat wordt ingezameld, dat onderzoek erbij aan kan bijdragen dat Alzheimer niet meer bestaat over een tijd?
2: Natuurlijk zou dat het mooi zijn, maar als er al iets van een remmend middel zou komen, zou dat natuurlijk al fantastisch zijn. Dat inderdaad de situatie waar wij nu in zitten, dat gezinnen gewoon bespaard kan blijven. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn.
0: Ja, dat als je de diagnose krijgt dat het nog te remmen is of zo.
2: Precies, dat is denk ik stap 1. En als het helemaal uit de wereld is, zou dat natuurlijk het allermooiste zijn.
0: Ja, je weet als geen ander hoe belangrijk het is om dit probleem aan
2: Zeker.
0: Te pakken.
2: Ja, klopt.
0: Ja. En er hebben ook luisteraars van NH Radio gedoneerd, toch? Na jouw oproep bij NH Helpt.
2: Ja, klopt. We hebben redelijk wat appels kunnen ophalen. Dus dat was echt heel fijn. En die hadden we ook echt wel heel hard nodig uiteindelijk.
0: Nou, wat goed. Wees nog even direct bedanken via de radio.
2: Zeker. Nou, iedereen die inderdaad appels over had en die we mochten ophalen, super bedankt. We zijn in ieder geval heel goed terechtgekomen.
0: En nu dus bijkomen, maar volgend jaar weer?
2: Volgend jaar weer.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dan de 1000.
2: Nu gaan we dan gewoon de 1000 appeltaarten aantikken.
0: Leuk.
2: Zeker.
0: Hou je ons dan weer op de hoogte?
2: Dat ga ik zeker doen. Dan vragen we jullie weer de hulp.
0: Ja, helemaal goed. Nou, leuk dat je even hier een update kwam geven. En heel veel groeten ook aan je vader en je zus en je moeder. Nou, lekker bijkomen. En wat een toppers zijn jullie.
2: Gaan we doen. En nogmaals jullie bedankt.
0: Graag gedaan. Fijne dag.
2: Hetzelfde.

0: En wat een prachtig nummer is het toch, zonder om doorheen te praten. Still Got the Blues van Gary Moore.
1: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er zijn 0 berichten.
0: 0 berichten, maar daar kan jij verandering in brengen. Want als jij hier bij NH Helpt een oproepje wil doen, dan kan dat op verschillende manieren. Je kan ons appen of bellen tijdens de uitzending. Je kan gaan naar de website nhhelpt.nl. Dan kan je klikken op plaatsvraag of plaatsaanbod. En je kan natuurlijk het NH Helpt antwoordapparaat inspreken. En daar hebben we een speciaal nummer voor, 088-8505-303. Laat je een kort berichtje achter, 1 minuutje of zo. En dan laat ik je oproep hier op de radio horen. 088-8505-303. En ik kijk uit naar jouw bericht.
1: 088-8505-303. Dat is het nummer van het NH Helpt antwoordapparaat.
2: NH Helpt.
1: En dat kan je de hele week door bereiken. Dus schrijf dit nummer op, zodat je ons altijd weet te vinden. 088-8505-303.

0: Shake Your Body van The Jacksons hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Een heel mooie oproep op nhhelpt.nl. Er worden namelijk naaisters gezocht voor een bijzonder project. De oproep komt van Madelon Korthals van Stichting Roan uit Hoofddorp. Madelon, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Jij zoekt mensen die koesternestjes willen maken. Ik had het woord nog nooit gehoord. Prachtig woord. Maar ik denk dat we eerst even aan de luisteraar moeten uitleggen wat dat precies is. Wat is een koesternestje?
2: Een koesternestje is een nestje waar je te vroeg geboren overleden kindje in kan leggen. En wij hebben dit opgericht naar aanleiding van ons eigen zoontje Roan. Roan is te vroeg geboren. Die was met 25 weken geboren. En wij kregen Roan terug in een soort fruitmandje.
0: Okay.
2: Met twee spuugdoekjes erin.
0: Ja.
2: Ja. En dat had mij zo aangegrepen dat ik de koesternestjes ben gaan maken.
0: Het zijn eigenlijk hele mooie, zachte mandjes waar je je kindje in kan opbaren.
2: Ja, dat klopt. Ja, ouders krijgen een koesternestje van het ziekenhuis. En daar kunnen ze hun kindje in leggen. En daar kunnen ze de hele week, zolang het kindje bij hun is, kunnen ze daar hun kindje in leggen.
0: Ja, en in mei 2021 verloor jij zelf je zoontje, Roan. Dat vertelde je net al. En hij is de inspiratie geweest voor deze stichting. Jij dacht, nou, dit moet anders. Want jij zei het al, jij krijgt je kind mee in een heel hard mandje. Maar je hebt ook nog allerlei andere vreselijke voorbeelden gehoord inmiddels, toch?
2: Ja, klopt. Ik ben onderzoek gaan doen toen wij Roan hadden verloren. Omdat ik dat mandje meekreeg. En toen kwam ik tot ontdekking dat er in heel veel ziekenhuizen gewoon heel weinig materiaal is om een kindje in te leggen wat overleden is. En ja, ik heb Chinese bakjes van de Chinees voorbij horen komen. Schoenendozen wat tevoorschijn wordt gehaald. Pennenbakjes wat leeggegooid wordt en daar water in gedaan wordt. Ja,
0: ze improviseren
2: echt niet meer.
0: Nee, ze improviseren ook maar gewoon in het ziekenhuis. Maar er was eigenlijk geen goede oplossing.
2: Nee. En de verpleegkundigen liepen daar ook heel erg tegenaan. Dus ja, nu met de koesternestjes hebben ook hun iets heel moois om aan ouders mee te geven.
0: Ja, en jij zegt ook zo'n mooi koesternestje, zo'n mooi mandje. Dat helpt ook gewoon bij de rouwverwerking, hè? Want ja, anders heb je dat beeld van dat, nou ja, je kind in een bakje afvalbakje Chinees. Dat blijft ook voor altijd op je netvlies.
2: Ja, ik denk als je je kindje in iets moois meekrijgt met, ja, waarin het zacht kan liggen en een mooi dekentje over zich heen heeft, dat veel beter gaat ook voor je rouwverwerking op langer termijn ook vooral.
0: Ja.
2: Dat je daar veel beter mee om kan gaan en mooi op terug kan kijken hoe mooi je kindje erbij lag.
0: Ja, precies. Want hoe verdrietig het ook is, je wil gewoon je kindje daar heel mooi en prettig zien liggen. Ja.
2: Ja, je bent ook ouders geworden en je bent trots op je kindje. En ja, je bent ook een soort van blij. En ja, het is en blijft je kindje. En dat wil je gewoon zacht en gekoesterd ergens in hebben liggen dan.
0: Ja, echt prachtig. En jouw mandjes liggen inmiddels, jouw koesternestjes liggen inmiddels in 45 ziekenhuizen.
2: Ja, klopt.
0: En je bent dus nu op zoek naar mensen die ook willen helpen bij het naaien daarvan. Wat komt er allemaal bij kijken?
2: Ja, wij groeien op het moment heel hard. We liggen inmiddels in 45 ziekenhuizen in Nederland. We zijn eigenlijk op zoek naar nog meer vrijwilligers die de koesternestjes willen gaan maken.
0: Als iemand nu luistert en die denkt, nou, ik wil me wel aanmelden. Hoeveel werk is het? Of hoeveel maak je er per week of per maand? Hoe gaat dat praktisch gezien?
2: Er zit niet echt een termijn aan hoe lang het moet duren. Ja, we verwachten wel dat de koesternestjes gewoon netjes gemaakt worden. En dat je ervaring hebt met het naaien van de nestje. Of in ieder geval met de naaimachine overweg kan.
0: Ja, en je krijgt dan een patroon?
2: Ja, je krijgt een patroon, En we sturen altijd een box op met alles erin, zodat de vrijwilligers dat kunnen maken.
0: Dus de stoffen zijn nog helemaal geknipt, kant en klaar?
2: Ja, alles is kant en klaar. Alles hoeft alleen maar in elkaar gezet te worden.
0: Ja. En je zoekt dus eigenlijk mensen die, misschien coupeuse zijn geweest bijna. Je moet echt wel goed kunnen naaien,
2: Ja, je moet wel goed kunnen naaien en goed de nestjes af kunnen werken. Dat is wel echt heel belangrijk.
0: Ja, nou, ik hoop echt dat er mensen nu luisteren en denken van dit prachtige werk, hier wil ik wel een steentje aan bijdragen. We hebben natuurlijk in Noord-Holland heel veel mensen die ook breien voor het goede doel. Maar ja. Ik hoop echt dat er een paar mensen gaan reageren. En wat krijg jij nu voor reacties van anderen die jouw koesternestjes gebruikt hebben?
2: Ja, we krijgen heel veel mooie reacties, vooral van ouders. Dat als ze een nestje gekregen hebben van het ziekenhuis, dat dit echt het mooiste was wat ze zich maar konden bedenken om hun kindje in te leggen. Ja, het is gewoon zoiets dierbaars voor de ouders om te krijgen. Ja, als je je kindje bent verloren en je bent in het ziekenhuis, je kan ook niks kopen meer. Of je bent echt afhankelijk van wat er aangeboden wordt.
0: Ja.
2: Dus ja, dan is het wel heel belangrijk dat je je kindje in iets moois kan leggen.
0: Nou, dus hoe meer naaisters zich melden, in hoe meer ziekenhuizen jullie de nestjes kunnen neerleggen.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Wat is je doel in elk ziekenhuis in Nederland?
2: Ja, heel Nederland bevoorraden.
0: Ja.
2: Dat het overal beschikbaar is.
0: Nou, echt prachtig. Mooi om dit te horen. We zoeken dus mensen die goed kunnen naaien en die zich zouden willen inzetten voor Stichting Roan. De oproep van Madelon Korthals die staat op nahelpt.nl. Daar kan je alle informatie vinden. En mensen kunnen het ook even uitproberen, Madelon?
2: Ja, zeker. Ja. Je kan gewoon starten met één nestje bijvoorbeeld, om even te kijken hoe het bevalt en hoe je het vindt om te maken.
0: Ja.
2: En dan kunnen we gewoon verder kijken hoe we verder gaan.
0: Ja, helemaal goed. Nou, dankjewel Madelon voor het delen van je verhaal. En ik wens jullie heel veel succes met deze prachtige stichting en deze mooie missie.
2: Ja, heel graag gedaan. Ook bedankt.

0: We Go Back van Keith Urban featuring Michael McDonald hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Bij de regenbooggroep in Amsterdam zijn ze heel hard op zoek naar vrijwilligers. En dan vooral in Amsterdam Zuidoost. Mariska Jones, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rachel.
0: De regenbooggroep die zet zich in voor mensen die vastlopen of mensen die eenzaam zijn door allerlei omstandigheden. En jullie helpen ze een beetje door ze te koppelen aan een maatje. En vooral in Zuidoost is de nood hoog, hè, voor maatjes.
2: Ja, dat klopt inderdaad. In Zuidoost zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die we aan verschillende maatjes willen koppelen. En we merken dat het Zuidoost soms vanwege de afstand wat ver voelt. En mensen het vaak fijn vinden om toch op de fiets naar hun vrijwilligerswerk te gaan. En dan kan Zuidoost wat ver voelen. En daarom hebben we speciaal aandacht voor dit gebied.
0: Ja, en je zei het al, er zijn allerlei verschillende soorten maatjes. Hoe moet ik dat zien? Waar kan je dan uit kiezen? Of wat zijn de opties?
2: Er zijn verschillende opties. Er zijn mensen die graag gekoppeld willen worden aan een vrijwilliger, omdat er sprake is van eenzaamheid. Het kan ook zijn dat je gekoppeld wordt, een beetje afhankelijk van je leeftijd, aan een jongere die knel zit en die wel wat ondersteuning kan gebruiken. Maar zo kan je ook gekoppeld worden aan een nieuwkomer. Iemand die pas een status heeft in Nederland. En dan help je iemand om gewoon de stad te leren kennen. Dus dan ga je wandelen in Amsterdam en dan kan je laten zien waar een bibliotheek is. Maar waar mensen aanvragen kunnen indienen. Maar ook waar ze kunnen sporten. Dus dan maak je iemand echt wegwijs in de stad.
0: Dus als je je aanmeldt als vrijwilliger, dan kan je ook aangeven, nou, ik kan wel iemand helpen met schuldproblematiek. Of ik wil iemand helpen die eenzaam is. Daar kan je dan voor kiezen?
2: Ja, daar kan je inderdaad voor kiezen. Het is goed dat je ook nog eventjes noemt dat we ook op zoek zijn naar vrijwilligers die mensen kunnen helpen met de administratie en financiën.
0: Ah, dat was een gokje. Nou, helemaal goed. Ja.
2: Goeie. En daarnaast is het ook zo, sinds kort hebben wij een nieuw project. Want we merken ook wel dat sommige vrijwilligers het één-op-één contact wat minder leuk vinden. En behoefte hebben aan werken in een teamverband. En sinds kort hebben wij ook woonspreekuren in Zuidoost, waarvoor we ook op zoek zijn naar vrijwilligers.
0: En zie jij in de praktijk, de mensen die dan een maatje krijgen, zie jij in de praktijk wat dat doet, of dat ze daar een fijner leven door krijgen, wat voor effect dat heeft?
2: Ik zie zeker wat dat doet. En ik zie zeker ook wat een ogenschijnlijke kleine investering van 2 uurtjes per week of per 2 weken, wat een grote invloed dat kan hebben op het leven van iemand. Zo kan het bijvoorbeeld voor iemand heel lastig zijn om echt een activiteit te gaan ondernemen. En is het fijn dat iemand je op weg helpt om mee te gaan, zodat je ook je eigen netwerk kan uitbreiden. We zien ook heel veel mensen die administratief zijn vastgelopen en gewoon echt niet meer weten hoe ze met die hele berg post, hoe ze daar omheen doorheen moeten komen. En dan kan het ook heel veel rust geven als iemand wekelijks je helpt om zaken weer op orde te stellen. Dus we zien dat het echt een groot effect heeft.
0: Ja.
2: En niet alleen voor maatjes, maar ook voor vrijwilligers. Omdat die vaak toch ook mensen ontmoeten die ze niet snel zullen ontmoeten. En het voor je eigen wereldbeeld ook heel fijn is om een breed spectrum aan contacten te hebben.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dit ook veel voldoening geeft.
2: Ja, precies.
0: Ja, heel mooi dat je gewoon, je zegt dan de post als voorbeeld, maar een klein concreet iets wat voor heel veel mensen als heel vanzelfsprekend voelt, maar daar help je een ander dan enorm mee.
2: Ja, je zegt dat heel mooi, inderdaad. Het zijn vaak hele kleine zaken voor ons misschien, die een groot effect hebben en waarmee je iemand erg op weg kan helpen. Niet alleen de post, maar het kan ook heel fijn zijn dat iemand echt met je de deur uitgaat om een kopje koffie te gaan drinken. Dat je je eigen sleur een beetje kan doorbreken.
0: Ja, en even die drempel om de deur uit te gaan samen overgaan.
2: Precies, en vooral dat samen is erg belangrijk.
0: Ja, nou, we zoeken dus nog meer vrijwilligers. Dus de vraag is, wie heeft er zin om aan de slag te gaan als maatje in Amsterdam-Zuidoost? Dat is de vraag. De oproep van de regenbooggroep die staat natuurlijk op nhhelps.nl. Mariska Jones, dankjewel voor de toelichting en heel veel succes gewenst met jullie prachtige werk.
2: En jij heel erg bedankt voor de aandacht.
0: Graag gedaan. NH Helpt.

0: Here You Come Again van Dolly Parton hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Time flies when you're having fun. Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. De Schermermolens zijn hard op zoek naar een nieuwe secretaris. Kan je goed naaien, dan is Stichting Roan op zoek naar jou. Je gaat dan mandjes maken voor ziekenhuizen, waar mensen hun overleden kindje in mee naar huis kunnen nemen. Koesternestjes heten deze mandjes. En de Kosterestuin in Hilversum, een prachtige openbare tuin, is hard op zoek naar mensen met groene vingers. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van NH Helpt op zaterdagmiddag 10 oktober. Straks luister hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Marcel, dankjewel weer voor vandaag.
2: Graag gedaan, fijne zaterdag.
0: Fijne zaterdag, fijn weekend en weer een mooie uitzending van de agenda morgenochtend.
2: Ja, komt helemaal goed, altijd.
0: Volgende week ben ik er een weekje niet, dan neemt Koen Burgter de honneurs waar. Dus NH Helpt is er gewoon tussen 12 en 2. En wij sluiten hier af met de groeten van Julia.
3: De groeten.
4: NH Helpt.
5: De groeten.
6: Hey, dit is Julia. Lieve George, ik ben super trots op je. Groetjes van mij. De groeten.
5: De groeten.

0: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeeluitjes.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
2: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing.

0: tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
2: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
1: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
7: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
8: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
9: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
10: Hallo, ik ben Frederike en ik kom uit Horen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 2:00.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
14: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
15: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
16: Tijboud letselschade, goedemiddag.
17: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
16: Vertel, we helpen je verder.
15: Tijboud letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Dit is een uittip.
20: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
19: Dit was een uittip.
21: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
23: Goedemorgen.
22: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
23: Echt waar, joh?
22: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
26: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
27: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
26: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
28: Hoe is die?
26: En ha! Zitten hebben we niet in de ha! Zijn Noord-Holland!
29: Van Driessen.
26: We zitten in Schutterheim. Ja. Wat een leuk uitwisselingsprogramma heb je toch in elkaar gerot, Reinoudje.
28: Ja, en dat volgende week...
26: Hoor je mijn Duits accent een beetje?
28: Ja, Duits soepfabriek en volgende week in Noord-Holland.
26: Ja, is er een soepfabriek in Noord-Holland?
28: Soepburg? Nee. Ja,
26: dat is in Zeeland.
28: Dat is Zeeland, maar het is...
26: Zomer in Soepburg, een brood met een hamburger.
28: Wat een mooi liedje.
26: Zeg, hey Reinoud, daar hebben we dus 7 uur in een deusje vol gereden richting Schutterheim. Ja. Waarom eigenlijk, Reinoud, reisleidertje?
30: Omdat we
26: eerst maar eens even muziek.
30: Oh, ja. Okay.
26: Barry Hay, oh dat is een leuk liedje. En dan Barry Hay en J.D. Myers, ja. En Duncan Brown en Hollies. Verdomme, ik heb eigenlijk wel... Ik moet ongelooflijk... Nou, wat zal ik eerst doen? Eerst wat eten of eerst wat...
28: Wegbrengen.
31: 4 uur kuppersoep. Dat zouden meer mensen moeten doen.
29: NH.
32: De 1000 van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
33: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
34: Nou, ik heb het gemist, hoor.
35: Once I was a day.

0: vrienden van de radio. Dat je ons ontvangt, dat is toch wel een wonder der techniek, hè, Arend. Dat dat allemaal kan tegenwoordig. Want we zitten diep in de Duitse Ardennen.
1: Ja, Schlüttelheim.
0: Staat helemaal niet Duitse Ardennen.
1: Nee, we zitten er
0: wel. Schwarzwald, daar zijn we.
1: En we gaan straks praten, Leo, met Karel.
0: Waarom zijn we in Duitsland, Reinoud? Dat heb jij in elkaar gerot. Ja, jij moet ook een beetje Duits praten.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want we zijn er in Duitsland, je moet Duits praten. Niet, we verstaan ze ons niet. Oh. Nou, wat een Duits.
1: Ja. Zum ersten haben wir das.
0: Nee, dat is toch geen Duits, man.
1: Ja, nou, dan praat ik gewoon even Nederlands. Ja, het programma is zo voorbereid. Er zitten allemaal leuke stukjes van oude reclames van soep in.
0: Ah, en, dat horen.
1: Heb je
0: waarom eigenlijk?
2: Ik heb het natuurlijk weer van mijn moeder geleerd. Maar als ik rundvleessoep maak, gebruik ik daar een mooi lapje vlees voor. En dan trek ik daar een lekker bouillon van.
0: Gadverdamme,
1: trek ik daar een lekker bouillon van.
0: Ja, maar dit klinkt als een drooggekookte lap.
1: Ja, weet ik wel.
0: Het klinkt als een drooggekookte lap.
1: Ja, maar we gaan straks een tweede uur praten met Karel Schubersvans. Die is de directeur van die soepafabriek.
0: Ja, maar krijgen we nou een rondleiding van jou van alle Duitse soepen die er zijn?
3: Niet van mij.
0: Ochsenschwanssoepen, zum Beispiel.
1: Bijspel ook, dat is wel super.
0: Eerst maar eens even Laurel en Hardy, Johnny Jordan en een tip van mij.
4: Give the gentleman the best in the house.
5: Yes, sir.
4: I'll be back in a minute.

0: Neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies. En een hele goede middag voor jou, Adje.
4: Goedemiddag, Arend. Ja, we gaan het dit weekend maar eens op hoog niveau zoeken, namelijk in de Nobelprijs. En wel de Nobelprijs voor de literatuur. En dan zeggen we natuurlijk allemaal, oh ja, natuurlijk, Bob Dylan. Want die heeft hem in 2016 gehad. En ja, natuurlijk niet helemaal onterecht, want als iemand wel teksten kon schrijven, was hij het wel. He, als jonge jongen in 1960 naar New York vertrok om zijn idool Woody Guthrie te bezoeken, die ziek was. En daar blijven hangen in het folkcircuit en ja, uiteindelijk een hele grote geworden. En zeker bij de folkbeweging, want Dylan's teksten waren juist op de juiste plek met het hart op de juiste plaats. Met het gevolg dat zij ook het idee hadden dat Dylan van hun was. Maar ja, Bob Dylan zou Bob Dylan niet zijn als hij ook vond dat hij veel meer en ook andere dingen kon. Dus op een gegeven moment is hij lekker dwars elektrisch gaan spelen. Dat deugde al niet natuurlijk. En ook is teksten veel vrijer gegaan. Want ja, alleen maar zingen dat de wereld vergaat en dat het slecht gaat, dat wil je ook niet altijd. De folkbeweging nam het dat niet in dank af. Maar de andere fans hadden er een nieuwe dimensie bij gekregen. Want zijn teksten werden steeds ingewikkelder. Net als gevolg dat er meer tijd besteed werd om dat soort teksten uit te zoeken. In New York ging het zelfs zover dat de mensen zijn vuilnisbakken leeghaalden om aanwijzingen te vinden van wat er misschien wel bedoeld werd. Nou, Bob Dylan werd op een gegeven moment in 1970 zo stad dat hij op zijn LP Zelfportret een nummer schreef, wat we nu gaan horen, getiteld Wigwam. Het is notabene zijn grootste hits in Nederland en ook in heel veel andere landen. En het mooiste is, het heeft eigenlijk helemaal geen tekst. La la la, na na na, enzovoorts, maar dat doet het altijd goed. In ieder geval, het is toch een lekker nummer. Het is typisch dwarsliggende Dylan, zonder dat je erbij moet na te denken. En het is leuk om weer eens naar te luisteren. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot volgende week.
3: Dankjewel, Adjer. Hartstikke interessant weer. Tot de volgende keer.

0: is wel een mooie grote fabriek, hè?
1: Ja, maar die
0: Reinoud?
2: Ja, ik vind het leuk hier.
1: En al die grote ketels met allemaal soep erin.
0: Uh-huh.
1: Ja, en dat gaat daarna
0: allemaal... Soep erin?
1: Dat gaat allemaal daarna weer in een blik.
0: Weet jij, heb je er een beetje verdiept, Reinoud? Zo te zien wel, want... Je hebt echt het hoofd van een vermicelli.
2: Ja.
0: Maar ja, dat is toch zo arend.
1: Een soepje er kan.
0: Dan hoeft die jongen toch niet te sparen.
1: Nee, je hoeft hij niet te sparen.
0: Wat is
1: hij is ondertussen wel wat gewend, hoor, van jou elke week. Ja, maar een soepje er heb je, ja.
0: Nou, vertel even, wat is de geschiedenis van de soep?
1: De soep. Dat is een mooie open vraag.
2: Ja. Kant er niet.
0: Kant toch niet?
1: Kant er niet?
2: Dat is de geschiedenis van de soep, ja. Dat weet ik.
0: De geschiedenis van de soep, ja.
2: Weet ik veel.
0: Nee.
1: Ik weet het wel.
2: Nou, vertel dan.
0: Ja, Arend, vertel jij eens even een mooi verhaaltje.
1: Ja, dat...
0: Ik kan wel de geschiedenis van een thee vertellen intussen.
1: Dan slak ik even... Dat gaat niet op elkaar.
0: Liep een keizer met heet water door...
1: Wacht, dan wacht ik wel even.
0: In China, met heet water door een bos.
1: Ja.
0: Viel er een blaadje in.
1: Oh, nou, eigenlijk is het min of meer hetzelfde met die soep die gemaakt is.
0: Nou, dit is napraten.
1: 300 jaar...
0: Hou ik er helemaal niet van.
1: 300 jaar geleden was een Fransman, die had warm water... onder zo'n pan met een vuur eronder, in het bos. En dan gooide hij gewoon allemaal uien in.
0: Waarom?
1: Ja, soms met schil.
0: Huh?
1: Hij zei, kijken wat ermee gebeurt.
0: Nou, nee, dat is helemaal niet waar.
1: Nou, dat ging een beetje ver uit elkaar vallen, een beetje koken. En hij nam daar een hap van.
0: Gelul allemaal.
1: En dat was een soort potage uiensoep, potage d'oignon. Potage d'oignon.
2: Wieveel?
0: Ja. Wie?
1: Nummer 444, love and spoonful, don't fall in the
0: soup. Dat hebben we net gehoord, toch?
1: Nee.
0: Was dat niet het tip van Atje?
1: Nee, gaan we nu luisteren naar love and spoonful, the Beach Boys en... Lovely Rita, daar heeft Ron weer een ongetwijfeld weer
0: een. Ja, maar wat zie je nou ineens een programma aan te kondigen? Je zit hier in een soepfabriek.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: Goedemiddag Ron.
3: Ja, hele goede middag.
2: Het veranderen van de seizoenen. Heb je daar wat mee of is het, gaat het gewoon langs je heen?
3: Nee, ik vind het wel leuk. Ik hou wel van de veelzijdigheid van het weer van Nederland.
2: Nou, dan zit je hier inderdaad...
3: Ja, dan zit je hier goed.
2: Geramd.
3: Dan weer zon, dan weer regen.
2: Ja.
3: Dan is het ineens weer vroeg donker.
2: Ja, dat is van de week zo snel gegaan opeens.
3: Nou.
2: Ik zat nog lekker buiten met een groot glas bol.
3: Ja.
2: In de tuin en opeens was het donker. Weg was de bol.
3: Ja.
2: Heb je iets met bol?
3: Zo gaan die dingen in de winter. Ja, jawel. Dat associeer ik toch met verjaardagen uit de jaren 70.
2: Ja, maar het woord is aan het verdwijnen, beste Ron.
3: Ja, ik denk ook dat mensen niet meer zoveel eten. Maken mensen nog een bol?
2: Nee, Ron. Het andere Aperol Spritz moet er tegenwoordig zijn. En al die andere rare dingen. Wat markeert er nou aan bol?
3: Niks.
2: Helemaal niks, toch?
3: Nee, helemaal niks.
2: En Ron, je hebt deze week en volgende week... Heb je allemaal Lovely Rita vandaag van de Beatles.
3: Ja.
2: Ik hoop dat je er wat over kan vertellen. Hè, want het is mevrouw Mulder uit Herengewaard. Die gaat een boek schrijven over titels met vrouwennamen erin. Liedjes met vrouwennamen erin.
3: Ja.
2: Dus, nou ja, goed. Sorry.
3: Nou, dan zit je bij Lovely Rita. Goed, ja. Lovely Rita werd geschreven over een metermeter. Dus het is eigenlijk gewoon, in Engeland was het gewoon zo'n... nu zou je een boa zeggen, maar een parkeerhandhaafster. Ja, je hebt natuurlijk van die ouderwetse... Die zijn ook weg natuurlijk, die ouderwetse parkeermeter.
2: Oh, die paaltjes. Met zo'n meisje erin. Ja.
3: Ja, mooi hoor.
2: En dat was toch handwerk?
3: Ja. Precies, toen deed je nog wat. Ja, dus in Eppan.
2: Dan moet je een shilling erin gooien, een knop ronddraaien en zoiets.
3: Ja.
2: Samen.
3: Nou ja, en Paul McCartney was beducht. Hij heeft ook een keer zijn auto gewoon ergens in het wild neergezet. En toen kwam er natuurlijk een parkeerwachter ook. En zei, mag je zomaar niet gaan parkeren? Hij was bij iemand thuis. En die zag dat het Paul McCartney was. En die agent zei meteen... Zal ik uw auto even op de goede plek zetten?
2: Ah, oh nee, dat is ook wel weer voorkeursbehandeling.
3: Beroemd, ja. Ja, mensen waren starstruck door de Beatles.
2: Ja,
3: nou, ik zou het ook gedaan hebben.
2: Oh, ik had hem op de bon geslingerd.
3: Ja, nou, dat deed Rita dus ook. Nou ja, Rita is natuurlijk fictief, maar die mietermeet zal hem een bekeuring hebben gegeven. En daar zal hij zijn inspiratie uit hebben gehaald voor dat nummer.
2: Want is het
3: natuurlijk... Lennon bleef altijd dicht bij zichzelf. En McCartney maakte toch wel wat lichtelijke vrijheden. Proza, dat is mooi.
2: Dus een metermeet is mannelijk of vrouwelijk? Ja, dat maakt dan niet uit natuurlijk.
3: Nou, in dit geval was het een vrouw natuurlijk.
2: Ja, maar die zou hem dus... Nou ja, auto...
3: Ja, meet is vrouwelijk, hè?
2: Ja. Oh, natuurlijk, ja.
3: Ja.
2: Mermaid.
3: Overigens spelen de Beatles ook op kammetjes met vloedjes erop. Doet ook niemand meer, hè?
2: Hè?
3: Dat kazoo-achtige geluid.
2: Dat vind ik zo leuk.
3: Ja,
2: en mag,
3: en wanneer, niemand meer.
2: En wanneer heb jij voor het laatste kijkdoos gemaakt?
3: Dat is ook al wel even terug, ja.
2: Ja, dat soort dingen verdwijnen allemaal. Het is tegenwoordig allemaal gamen en een beetje op je bed liggen. En een beetje gamen. En een beetje op je bed liggen. Maron, even de laatste vraag. Want het heeft niets met muziek, nou wel met muziek te maken. Maar hoe staat het ermee met het vinyl? Dat is natuurlijk helemaal terug. Maar de CD schijnt ook wel weer een beetje aan plaats te winnen.
3: Zeker wel. Mensen kopen ook nog volop CD's. Dat is een stuk goedkoper. En wat ik ook een leuke trend vind, is dat jongeren auto's kopen waar dan geen Bluetooth in zit. Maar er zijn oude auto's, er zit nog een oude CD-speler in. Ja, die wordt toch muziek. Die wordt dan weer gedwongen, gelukkig zou ik bijna zeggen, om cd's te kopen. Niet omdat het handel is, maar vooral omdat je een album op cd heel anders ervaart dan een beetje rommelen met Spotify. Is mijn mening hoor. Mensen mogen het daar helemaal mee oneens zijn. Maar je luistert een album als Dark Side of the Moon, luister je toch helemaal van begin tot eind.
2: Dan kan je niet een stukje doen.
3: Nee.
2: Nee. Net zo goed als je zegt van nou, ik ga een stukje Hoewels doen ze wel, een stukje Tubular Bells doen. Dat
3: ja.
2: Pak je of deel 1 of deel 2 helemaal, maar dan niet een stukje.
3: Ik doe dat wel eens live, hè. Dan sta ik thuis, dan druk ik even op de deurbel. Dan heb ik toch een stukje Trouble Bells.
2: Dus je loopt naar de voordeur, je drukt bij jezelf aan... en denk je van, hé, toch een stukje muziek gaat.
3: Ja, en dan doe ik Vivian Stenshall maar. Trouble Bells. Dat is mooi, dan ben je ook een beetje Vivian Stenshall. Die we ook niet moeten vergeten.
2: Ron, vind jij het gek dat sommige mensen jou een leuke, rare kwast vinden?
3: Nee, dat vind ik helemaal niet echt.
2: Volgende week heel graag Sexy Sadie.
3: Heel goed.
2: Voor diezelfde vrouw. Ik heb ze beloofd. Ze ja. Twee nummertjes mag.
3: Ja, dat is ook weer een damesnaam natuurlijk.
2: Ja, perfect.
3: Terwijl het over een man gaat. Maar dat is een spoiler. Dus.
2: Volgende week.
3: Ja.
2: Tot volgende week, Ron. Dankjewel.
3: Tot volgende week.

0: dames en heren.
1: Dames en heren. Dames en heren.
0: Nee. Ik wil graag even Mumford & Sons horen dadelijk, ja?
2: Ja, dat is goed.
0: Dat lijkt me wel, ja.
3: Ja, zeker. Leo, ja. Herken je dit reclame ding van Bob Fosco nog? Misschien dat...
4: 4 uur kippensoep! Dat zouden meer mensen moeten doen!
3: Nou, okay, die stem, ja, godverdorie, wel goed.
0: Nou, leuk zeg. Hey,
3: De Duitse autonomaalverbrauger, zeg maar de Jan met de pet, de gemiddelde, hoort er. We hebben er ook een spreekwoord voor. Autonomaalverbrauger is Duits, maar Nederlander Jan met de pet, hoort er nou? Jan Modaal. Die eet gemiddeld 15 liter kippensoep per half jaar. Autonomaalverbrauger. Heb ik een stil? Dat is toch wel een uniek moment. Verdorie, we gaan even naar de volgende muziek.
0: Dat is oninteressant dit.
3: Ja, dat maakt niet uit. Maar het...
0: Hey Reinhard, jij ruikt wel naar bouillon.
3: Ja, hij ruikt naar bouillon.
2: Ja.
0: Nou weet ik het een beetje, jouw herkomst.
3: Godfried van bouillon.
0: Waar zitten we?
3: We gaan naar Demis Roussos, Leo. My friend the wind. Want...
0: ja, vriend, dat is weer, ik vind dat Demis Roussos moet eruit. Zeker als we het over soep hebben.
3: Leo, luister even.
0: Dames en heren, eventjes ter oriëntatie. We zitten in Berns Ballensoepen, GmbH, in Schlüterheim. Ja. We hebben dadelijk een gesprek met Karel Schubersvans.
3: Ja.
0: Dat is de directeur-eigenaar van deze schitterende fabriek.
3: Het is een schitterende
0: hier
3: fabriek.
0: In Duitsland maken ze dus zo'n beetje... Deze fabriek maken ze zo'n beetje...
3: Alle soep.
0: Ze gaat even je muil.
3: Ja, zie je hoeveel...
0: Je bent toch even gewoon aan het mensen wat vertellen. Ja. Hier maken ze de oksenzwanssoep.
3: Je glijdt al.
0: Weet je wat de oksenzwanssoep in het Nederlands is?
2: Ik heb geen idee.
0: Oksenzwans.
3: Ossenstaart.
2: Ossenstaart. Oh ja.
0: Jeetje.
3: Haar, Leo. Je glijdt al een beetje in die rol van die Duitse directeur.
0: Nee, ik ben gewoon veel bespraakt. Een goed ventje.
3: Iemand die zegt dat hij goed
0: ventje. Ik denk dat ik wel zo'n beetje de beste van ons drieën ben.
3: Ja, dat denk ik ook. Mijn tip. En de tip van Leo is Mumford & Sons. Dan moet je maar... Zware kosten.

0: zitten hier
1: in Schlüttenheim.
0: Schlüttenheim. In het Bernd Ballen Super GmbH gebouw. Ik trek het zo langzamerhand. Gaan we in Noord-Holland gaan we de soep.
1: Wegenlucht.
0: Ja.
1: Leo,
0: Reinoud?
2: Ja.
0: Wat is je wiet? Want we zitten in Duitsland.
1: Mogen we even Anke ter Haven vermelden, die uit Heerhugowaard. Die had een tip van Connie Stewart en Heinzel.
0: Ja, even misschien. Even eerst de wiet van de Reinoud. Dat is toch veel belangrijker.
1: Die vindt ons programma leuk.
0: Nou en?
1: Ja, dat is de enige.
0: Wacht maar, jongen. Als het weer afgelopen is, of ze het nog leuk vindt.
2: Ja, jawel.
1: Valt Anke ook af?
0: Ja.
2: Wat wordt nat als het droogt?
0: Wat?
2: Wat wordt nat als het droogt?
1: Theedoek. Handdoek.
2: Een handdoek of een theedoek?
1: Ja.
0: Maar dit is toch een raar, dit is toch helemaal geen grap?
1: Ja, maar het is ook niet leuk.
2: Maar dit is wel een raadsel.
0: Nee, ze lachen, het is al opgelost.
1: Het is al opgelost.
2: Oh.
1: Ja.
0: En het blijft alleen over dat het ongelooflijk flauw is.
1: Ja. Dus kortom, de afronding van het eerste uur was weer nul.
0: Ja, dankjewel,
1: Rijnbaard. Dat weer, voor je inbreng.
2: Ja, net zo flauw als die soep hier.
0: Hé, praatjes maken. Dadelijk even die directeur op jou sturen. Met je poffertjes sporen.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt.

0: Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje2Go.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Ik ben Lissy uit Assendelft.
8: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
9: Ik ben Isabel uit Haarlem.
10: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
11: Ik ben Hoek uit Schermoren.
12: Ik ben Milou uit Amsterdam.
13: Ik ben Kegodien uit Wisp.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 3:00.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is een uittip.
18: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
17: Dit was een uittip.
19: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
17: Dit is een uittip.
18: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
17: Dit was een uittip.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Het zijn Noord-Holland.
9: De duizend van Driessen.
10: Met Leo en Nico Driessen.
11: Ja, vrienden en vriendinnen van de radio, we zijn even in de kantine gaan zitten. In de kantine van Bernds Ballensoepen GmbH in Schlüterheim. Waar we dadelijk in de komende uur, terwijl u gaat uitgeserveerd krijgen, uw eigen samengestelde top 15. Dan krijgen wij uitgeserveerd alle soepen die hier zo'n beetje gemaakt zijn.
12: Ja.
11: En die mogen we allemaal proeven.
12: En gewoon proeven.
11: Nou, ik stel voor, die proeft de Reinoud.
12: Ja.
11: En wij kijken wel hoe Reinoud je daarop reageert.
12: Ja.
11: Hé, Reinoud?
13: Ja hoor, ik vind het allemaal goed.
12: Ja, en dan wel, ja. Rond 3:30 komt Karel Heinz. Nee, hoe heet die man ook weer? Karel Schwiebelswans. Hoe vertaal je dat in het Nederlands?
11: Dat vertaal je niet in het Nederlands.
12: Nee, Karel.
11: Hey, en nog eens even wat, Arend.
12: Ja.
11: Als mensen mee willen doen aan die top 15?
12: Ja, dan moeten ze een mailtje sturen naar nico.driessen@nhmedia.nl.
11: Ja, of niet natuurlijk.
12: Nee, als je niet mee wil doen, dan...
11: Dat hoeft niet. Het is niet verplicht, hè, Reinoud?
12: Dat gaat er zelf alleen.
13: Nee hoor.
11: Helemaal niet verplicht.
12: Eerlijk. Wat? Tremolo's.
11: Arend, dat aankondigen van jou, ga dat nou eens een keer leren.
12: En dat krijg
11: je.
12: En Willy Alberti op 10 met.
11: Ja. En ik doe even. Zet u hier maar even neer. Zwiebelsoepen, Ochsenschwanzsoepen, Hühnefellensoepen, Tomatensoepen en.
12: Drei Kranz Fritzhandsoepen is het.
11: Drei Kranz Fritzhandsoepen.
12: Ja, dat is met altijd.
11: En terwijl wij naar de muziek luisteren, gaat Reinoud proeven.
14: Klaar voor de start.
15: Dat weet jij ook wel, je kippen.
16: Het elftal van de week.
17: Ja, dit is een goed stel, hoor.
16: Nummer 11.

0: En Reinoud?
1: Nou, de eerste.
0: Welke heb je nu geproefd? Welke heb je geproefd? Nu
2: welke heb je geproefd?
1: Nou, die ossenstaartsoep.
0: Oksenschwanssoep.
1: Oksenschwanssoep.
2: Hoe was die?
1: En? Nou, die was wel heel zout.
2: Heel zout.
0: Ja, maar oksenschwans moet. Dat is. Je moet voorstellen dat uit zo'n ossenstaart.
1: Ja.
0: Daar komt dus, zeg maar, gedurende het leven. Gaan daar alle, zeg maar, alle drollen gaan langs die ossenstaart.
1: Oh, vandaar.
0: Dus dat krijgt een beetje, dat krijgt een beetje een, die bruine kleur van de soep.
2: Ja.
0: En ook zeg maar dat krachtige, dat kracht. Dat Duitse kracht.
1: Ah, vandaar.
0: Maar zo? Dat gaat zo langs er langs. En dat soep moet trekken.
2: Is dat ook met de goulashsoep uit deze fabriek? Want die staat ernaast.
0: Die goulashsoep, dat doen we de laatste uur.
2: Laatste uur, goed. Dan gaan we even naar nummer 9, Delegie.
0: Gaan we weer?
2: En nummer 8.
0: Gaan we weer ergens naartoe? Arend?
2: En nummer 7.
0: Amateur? Wat?
2: En nummer 7.
0: Als mensen zelf mee willen doen aan dit schitterende programma, Arend, waar moeten ze dan, zeg maar, hun...
2: Op nummer 9, waar moeten ze dan
0: dat heen sturen?
2: Op nummer 8.
0: En hij is dat nog steeds NH Medius.
2: En nummer 7. NHMedius.nl. Nummertje de Elbert.
0: Ergens en dan Reinoud, vragen naar Reinoud.
2: Nico.Driesen@nhmedia.nl als u vindt dat er te veel door elkaar heen gepraat wordt.
0: Nou, dat is dus inderdaad een puntje van orde, Reinoud.
1: Ja, zeker.
2: Jij zegt wel opletten. Hij had die zijn mond constant Reinoud aan te spreken.
0: Ja, Reinoud had toch eens hier.
1: Waarom? Ik zal niks meer zeggen.
0: Dat zou kunnen. Ging best goed, dit stukje, Arend.
2: Nou, ik hoop dat de mensen het kunnen
0: voelen. Wat zeg je?
2: Ik hoop dat...
0: Nee, dat is de muziek nu.
2: Nee, ja.
0: Nee, ja.
1: Muziek, mensen.
3: Nummer 9.

0: Het elftal van de week. Nummer 6.
1: Foutje, moet kunnen.
2: Dat kan niet! Er worden vanaf dit moment geen fouten meer gemaakt!
0: Nummer 7.

0: Gaat u maar zitten, hoor. Ik stuur Leo wel even weg.
1: We gaan zitten in...
0: Gezen zitten.
1: In Slutenheim.
0: Karel. Ja, Leo, ga je even weg, want die man wil op je plek. We hebben maar één microfoon hier in het Zuid-Duitse Slutenheim. Goedemiddag, de Herr Zubelswans. Deine voornaam is Karel, heb ik begrepen.
2: Was?
0: Wat een rare stem heeft u. Uw voornaam is Karel. Ik heb begrepen...
2: Ik ben hier de voorstander. De Berns Ballensuppe. Bernd waar hier in zijn verwachting. Ja, ben wel begrepen. Vet geweest.
0: Het is niet te geloven, hè? Elke week krijgen ze voor elkaar mensen te interviewen die niet te verstaan zijn.
2: Ja.
0: Oh, dit is toch gewoon, dit is toch niet te volgen, Reinhard?
3: Niet te verstaan, dit.
2: Hallo, zobbel.
0: Eerst maar, ik ga die maar even weg. Reinhard, schuif die stoel even weg, want dit gaat niet. Op 6 Madness, op 5 de Eagles en de House Martins op 4. Gaat dit toch. Gaat hij nog.
3: Hij stikt in zijn eigen soep, volgens mij.
4: Nummer 6.

0: ging het interview, Arend?
1: Nou, ik zal je vertellen, Leo. Ik ga voortaan screenen. Want mensen die zomaar onaangekondigd bij ons in de uitzending komen voor een interview en ik kan ze niet verstaan. Nee, dus maar... niet de eerste keer dit namelijk.
0: Nee, maar jij spreekt geen Duits, hè?
1: Nou, geen Duits. Die man sprak niet.
2: California soep, heerlijke soep. En gratis cadeaus zonder 1 cent bijbetaling. Let u eens op hoe weinig California vlaggetjes u maar hoeft te sparen voor de mooiste geschenken. Ja, California. De lekkerste soep, de mooiste cadeaus.
3: California soep, die is pas lekker.
0: Hé, hey, luister nou eens, Reinoud.
1: Ja. Dus even kijken of die man wel kan praten.
0: Ja, maar Reinoud die heeft
1: een
0: soepje geproefd.
1: Oh ja, hoe was het?
0: Wel, het was de lekkerste toen door Reinoud.
4: Nou, die eerste, die ossenstaart, die vond ik helemaal niks.
0: Oksenschwanz.
4: Ja, sorry.
0: We zijn in Duitsland.
4: Ja.
0: Amateur.
4: Hoe heet ertessoep dan? Want dat had ik net.
0: Erbsensoep.
4: Die was wel erg lekker.
0: Ja, wat smaakte die naar?
4: Naar ertessoep.
1: Naar tomatensoep.
4: Nee, niet. Naar tomaten natuurlijk niet.
0: Oh. Nee, hij rijdt het wel fijn proeven, hè?
1: Ja, het is fijn.
4: Nee, echt lekker van die ouderwetse, dikke
0: nou,
4: soep.
0: Nou, dan gaan we door 5 soepen heen worstelen. Ja. Dan hebben we dadelijk een resumeetje.
1: Dan hebben we daar straks een resumeetje van. We gaan 3 en 2 doen, Leo, voordat we naar nummer 1 gaan.
0: Ja. Oh ja, voordat we naar 1 gaan, doen we 3 en 2. God, jij bent ook, helemaal in dat programma. Je hebt een radiomannetje aan het worden, hè?
1: Heb jij wel eens een compliment aan iemand gegeven?
0: Waarom?
1: Nou, misschien gaan mensen daar nog beter werken.
0: Nog beter.
1: Ja, nog beter. Of ze doen het dus goed. Kijk,
0: nee, helemaal niet. Ze zitten op hun niveau.
1: Ze zitten op hun niveau.
0: Abba! En beautiful sauce. De soep wordt hier gemaakt met beautiful sauce.
5: Het elftal van de week. Nummer 3.
6: Wauw.

0: Nou, dan gaan we ze een beetje aftellen. Oh,
1: ik heb hier een recept trouwens, Reinoud. Wil je even meeschrijven?
2: Ja?
0: Oh, ik krijg straks een recept, hè?
1: Nee, ik heb gekregen van die directeur die zo slecht praat, volgens jou, Carlos Schumerson. Maar hij liet zich verontschuldigen.
0: Oh.
1: Hij had zich verslikt in een...
0: Zat een carbonaatje dwars.
1: Nee, een oksenswans.
0: Een oksenswans zat dwars.
1: Ja, want hij moet als directeur moet hij alles voorproeven.
0: Ja, maar de hele dag door?
1: Nou, dat weet ik dus niet. Dat is zover is niet gekomen. Maar hij is afgevoerd met lichte keelklachten.
0: Ook dat kan ik me voorstellen.
1: Ja! Nou goed, maar hij zei wel. Want ik geef je dit even. Het gaat allemaal heel goed met hem hoor. Voordat mensen zich ongerust maken.
0: Ja.
1: Het gaat hartstikke goed met Carlos Schwiebelswans. Maar als u een kaartje wil sturen naar Carlos Schwiebelswans, dan kan dat. Dat gaat via jou.
0: Ja.
1: En dan kun je dus op Duits graag Carlos Schwiebelswans beterschap wensen.
0: Ja, op
1: zich. Ja. Waar stuur je dat naartoe dan?
0: Dat stuur eens maar op via de mail. Dan stuur ik het daar maar door naar nico.riesen@nhmedia.nl.
1: Ja, dan begin zo met beste Karel.
0: Ja, beste Karel.
1: Ik geef het met deine kelen.
0: Ik hoop dat je nog vele soepen mag smakken.
1: Ja, want soepen maken, dat kan u wel.
0: Want soepen maken, dat kan u wel. Kijk, zoiets moet u doen. Ja. We gaan aftellen.
1: Ja, dat is wat u zelf bedacht heeft.
0: Heb jij een leuke oude...
1: Nee, wacht daar even. Want ik heb toch een recept gekregen van Karel?
0: Ja, dit is gewoon het ware.
1: Lees jij hem even voor. Dit is het recept van...
2: Ja, dat heb ik
1: dit
2: niet.
1: Dit is het recept van...
0: Nee, dit is het recept van Karel. Zeg het even.
1: Ja, het recept van Karel.
2: Ja, dat ging jij, zeggen.
0: Ja, we zeggen, kon hem even aan.
2: Dit is
1: zijn radio aan het maken.
0: Ja.
2: Wie hoort er die man ook alweer?
0: Karel.
1: Hoe heet die man ook alweer?
2: Karel. Hier is het recept van Karel.
0: Nou, dat moet je doen.
2: Nou, kom maar op.
1: Nou, doe even goed aankondigen.
0: Oh.
2: Nou, dames en heren, hier is het recept van Karel.
1: Ik wil je stem iets lager laten klinken.
2: Oh. Dames en heren, hier is het recept van Karel.
1: Jij niet, Arend.
0: Ik begeleid hem.
2: Samen doen?
1: Nee, niet samen doen.
0: Nee, we krijgen subsidie voor jou, hoor.
2: Ja?
1: Ja,
2: nou, kom maar op met dat recept.
1: Nee.
0: Karel.
2: Hier is het recept van Karel.
1: Mag jij Karel zeggen?
2: Ja, ik wel.
1: Oh.
0: Op, nou.
1: Nou, oké. Okay. Nou. Men lenen...
0: Een bouillonblokje.
1: Nee. Het recept is van kippensoep. En je neemt de kip. Je kijkt hem goed in zijn ogen. En dan moet je onverbiddelijk zijn. Want de kip wordt uiteindelijk soep.
0: Oh.
1: Nou, en de rest kun je vinden op pagina 357 van de teletext.
0: Duitse teletext, hè? ZTF. Duitse
1: kip, ja. Maar kip moet geen ballen erin. Waarom zitten geen balletjes in de kipsoep?
0: Die zijn vervangen door kip.
1: Ja, nee, je gaat toch niet... De kip is toch ook vlees?
0: Ja, daarom.
1: Gaat er niet het vlees van een varken naast leggen?
0: Nee, helemaal gelijk.
2: Nee, dat is helemaal waar.
0: We zijn het allemaal eens. Okay. Heb jij een leuk geluidje om af te tellen? Want het...
1: Oh, zeg, nee.
2: Ja, joh.
3: Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed stel, hoor.
3: Nummer 11.

0: van weleer.
1: Nummer 9.
2: Nothing.

0: Nou, Reinoud, dat heb je weer keurig in elkaar gerot. Op 1, Monument de Saint-Jean.
1: Monument de Saint-Jean.
0: En niet Place des Grands Hommes, wat zo keurig in het Nederlands vertaald is. Hè? Dat gaan we niet doen.
1: Gaan we best niet doen.
2: Het elftal van de week.
3: Nummer

0: j'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
1: Straks zal de meeste dromen zijn bedrogen, dus we moeten eventjes...
2: Reinoutje.
3: Ja.
1: Reinoutje.
2: We gaan het eerste uur eindigen.
1: Tweede uur.
2: Oh ja, tweede uur.
3: Welk dier is altijd thuis?
2: Dus, gaat er iets vertellen?
3: Ja, natuurlijk. Het is tot tijd, hoor.
2: Heb je Duitse wiet?
1: Welk dier is altijd thuis? Ja? De slak. Ja,
3: de slak is altijd thuis. Zo.
1: En dan gaan we op naar het...
2: Dat is toch
3: niet leuk?
2: Nee. Schildpad?
3: Ja, dat kan ook. Het is groter verhuisd.
2: En een huismus?

0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
3: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen...

0: gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
5: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
6: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 4:00. Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6:00 vanavond. Voor de 3de keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
11: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
12: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
13: Tijboud letselschade, goedemiddag.
14: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
13: Vertel, we helpen je verder.
12: Tijboud letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
15: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Hey, Remon!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
21: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
22: Met Leo en Nico Driessen.
23: Het laatste.
24: California soep, heerlijke soep. En gratis cadeaus zonder 1 cent bijbetaling. Let u eens op hoe weinig California vlaggetjes u maar hoeft te sparen voor de mooiste geschenken. Ja, California, de lekkerste soep, de mooiste cadeaus.
25: California soep, die is pas lekker.
2: Maar gratis cadeaus. Cadeau is toch gratis?
26: Gratis cadeaus, ja.
2: Ja, we lopen 2 keer hetzelfde, vice versa, heen en weer. Voor rest die heen en weer pendelt tussen wonen, werkplaats en s'avonds weer thuis komt. Ja, dieren. De Gonje van de Ruppensfeer. Animals, monkeys en cats.
27: De Duizend van Driessen.
28: De Duizend van Driessen.
29: 4 uur kippensoep, dat zouden meer mensen moeten doen.

0: als je zelf een idee hebt voor een triootje. U luistert dus zojuist naar Animals, Monkeys en Cats. Aangevraagd door gewoon je even op een sfeer. Dan kunt u zelf ook meedoen. En dan stuur je dat naar.
1: Dan stuur je dat naar, dan pak je je pen. En dan stuur je een mailtje naar nico.riesen@nameedia.nl.
0: De volgende. Ballensoepen.
1: De volgende gaat helemaal over.
0: GmbH. Over Slutehaai. Daar zijn we, vrienden. En hoe bevalt het je eigenlijk, Reinoud, hier in Slutehaai?
2: Nou, ik heb al twee soeps. Soeps, hoe zeg je dat? Soepen?
1: Soeps.
2: Nou, niet veel soeps, maar ik heb twee soepen al op. Dus.
1: Oh, dat is goed.
2: De derde ook. Komt.
1: Ja, heel goed.
0: Zit die haar ook?
2: Opa.
1: Leuk is, Leo, dat de volgende is helemaal over soep gaat, het volgende triootje. We hebben in ieder geval... Fantasie hebben we. En we hebben Boy Bensdorp met Chef van Oekel. Over soep van
0: soep
1: de dag.
0: Van de dag.
1: Ja, natuurlijk.
0: Soep van de dag.
3: Nou, Paul, ik wend me toch liever tot Boy Bensdorp voor een bakje gore soep. Bensdorp, wat heb je voor soep?

0: 1000 van Driessen.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedendag.
5: Er was in het militaire kamp een grote konst.

geïnspecteerd. Zei wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd. Ze smaakt naar hazelhokjes. Geef acht rechts rechter, kom nou lui. Wie tapte deze ui, hè? Ja, kom, zeg op.

0: Ja, leuk dit, Arie.
1: Ja, leuk stukje toch.
0: Vrienden en vriendinnen van de radio.
1: Vind jij trouwens de lekkerste soep?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik vind, ja, als hij goed klaargemaakt is, dan vind ik een frikandel wel lekker. Ah. Maar je bedoelt soep?
1: Ja, soep, ja.
0: Daar heb je me bijna.
1: Als je de frikandel goed klaarmaakt, dat is veel eerder in de frituur te gooien, de frikandel. Ja, ja.
2: Frikandellensoep, dat heb je toch?
0: Nee, dat heb je niet.
2: Ah, jawel.
0: Nee, dom staat toch op, man.
1: Je wilde bij mij in de snack, maar nu een katamaran als snack. Dat betekent dus een hele grote bak friet en aan de zijkanten twee frikandellen. Echt helemaal in tegenwoordig. Die gaat de...
0: Hoe eet je dat op dan?
1: Ja, gewoon een vorkje.
0: Ah, ja. Hey, nou ja, dus wat ik tussen de lekkerste soep vind, is eigenlijk... kipsoep.
1: Kipsoep, ja, is ook goed. Ja, met
0: en jij, Reinhard?
1: Uit elkaar getrokken.
2: Ertessoep.
0: Ertessoep is geen soep.
2: Jawel, toch?
0: Nee.
2: Nou, wat is dat dan?
0: Ja.
2: Als dat geen soep is, dan weet ik niet wat soep is.
0: Radigheid.
1: Nou ja, we gaan lekker de drie van Arno.
0: Vind je niet ertessoep radigheid?
1: Ja, ertessoep vind ik heel lekker.
0: Wat is het verschil, Reinhard, en jij moet het niet zeggen, wat is het verschil tussen ertessoep en snert?
2: Ik zou niet weten. Voor mij is het hetzelfde. Maar...
0: Nee.
2: Oh, niet?
0: Nee. Want het is snertarend.
1: Als het 24 uur heeft gestaan.
2: Ah,
0: op de dag dat je het klaarmaakt, mag je het snert noemen. En daarna
2: is
0: het ettersoep.
1: Andersom.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Als je het gemaakt hebt, is het ettersoep.
0: Nee.
1: En daarna snert.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. N

0: dan, dames en heren, gaan we ons klaarmaken voor de terugreis. We hebben in het eerste uur gesproken met niemand, gelukkig maar. En in het tweede uur geprobeerd, vraag ik met Carlos Philips van... in Bernds Ballensoepen GmbH in Schlüdenheim. Vonden we het nou al met al? Vond je het een leuk tripje, Arend?
1: Het 7 uur vond ik te lang voor dit, wat we erover overgehouden hebben.
2: Heb jij zelf nog een recept eigenlijk?
0: Ik heb mogen we wat blikken soep meenemen?
1: Nou, ik moet het recept nog helemaal moeilijk aankondigen.
0: Oh ja, dat moet ik ook nog even doen. Goedemiddag, lieve vrienden van de radio. En goedemiddag, lieve vriendinnen van de radio. En, lieve luisteraartjes, het is weer zo'n beetje tijd.
1: Reinhard, dit gaat wel
0: om pen en papier te pakken.
1: Wat hebben ze dan?
0: Rondom dit tijdstip komt uit de hoge toverhoed van mijn gewaardeerde collega. Ik kan er niet veel van. Arend Marinade. En die heeft, als het goed is... maar ja, wanneer is het goed bij Arend? Dat is voor het laatst geweest. Een jaar of drie geleden ging het even een tijdje goed. Maar ja, hij doet zijn best. Zoals ik maar zeggen. Hij heeft dus...
1: Ik wou dat ik mijn best kon doen. Ik kom niet aan bord. Je zit me aan te kondigen en aan te kondigen. Ik heb mijn recept klaar.
0: Ja, als het klaar is, hoeft het niet meer.
1: Nee, voor de mensen klaar wordt
0: het. Klaar is, gaan we het opeten.
1: Ja, nee.
0: Hoe zal het smaken? Dat denk jij, Reinhard.
2: Nou, ik heb nog niet gehoord wat het is. Dus. Nou,
0: het is toch klaar, we maken het uit.
1: Hey, pak je potlood.
2: Ja, dat is waar.
1: Lieve mensen, pak je potlood.
0: Wie kondigt dat nou aan? Jij of ik?
1: Doe het even snel.
0: Dames en heren.
1: Niet
0: uit... Hier is Arend. Met zijn stinkzooi.
1: Kook de soep, 80 graden.
0: Dat is niet koken, 80 graden.
1: Nee, u maakt de soep, u verwarmt de soep tot 80 graden. U snijdt er heel kort een worteltje in.
0: Waarom?
1: Ja.
2: Ik ga die bel gaat, het is tijd.
1: Oh.
0: Nou, jammer. Maar houd dit bij, want volgende week de rest. Goed gedaan hoor, Arend.

0: Nico.Driesen@nhmedia.nl. Nico.Driesen@nhmedia.nl.
1: Wat ik echt graag wil, is rust aan mijn hoofd.

0: Nou, zijn we er toch even leuk uitgegaan nog even, hè? Zeg jij de auto klaar, Reinoud?
1: Ja hoor.
0: Volgende week gaan we in Nederland kijken wat voor soep er is.
2: Ja, alle Nederlandse soepen gaan we behandelen. En er is ook een interview met een Nederlandse
0: directeur. Als u een Nederlands soepje heeft, een Hollands soepje,
2: stuur het dan per e-mail naar nico.driesen@nhmedia.nl.
0: Ja, of naar het afhaaldepot. Want dan gaan we die soep lekker zelf... Wat ben je aan het doen?
1: Wordt die nog steeds soep klaargemaakt?
0: Maar dat schelen. Gaat toch weg? 5 uur.
1: Oh ja, ik zou de auto starten.
2: Nee, dat gaat. Ja, 7 uur terugrijden voor die flutuitzending.
0: Heb je al getankt?
1: Ja, zeker.
2: Celina Premix.
0: Hebben we nog een leuke Duitse soepreclame?
1: Duitse soepreclame?
0: Ja, die heb ik nog wel.
1: Nou, kom maar op.
0: Moet je muziekje starten.
1: Hebben we een muziekje ervoor?
0: Ja, kijk weer. Ah, gewoon een muziekje. Ja, dat zet een muziekje erop.
2: Hey, dat is mijn tune.
0: Arends muziek.
1: Ja, dat wilde je toch?
0: Nee. Ik wil de Duitse...
2: Dames en heren. Nee. Luister.
1: Zullen we het eens een keer omdraaien dan?
0: Nee. Doe nou even van Willy Schobben.
2: Ik heb ook een receptje gemaakt. Verzonnen over soep. We zijn allemaal heel benieuwd wat hij in zijn pannetje water gooit. Wat hij kort snijdt, wat voor vlees hij erin gooit, wat voor vermicelli erin gooit. Gooit hij wel vermicelli in? Gooit hij er wel maggi in? Zo, dit is nogal een aankondiging, zeg. Dat kom op met je recept.
0: Oké. De Duits soepje, hè?
2: Ja. We zitten nog in Duitsland. Kontje Duitsland.
0: Ja. Nou, pak het en gooi het bij elkaar in een pannetje en goed trekken.
2: Ja, de boel moet goed trekken.
0: Soep moet trekken.
1: Dat is waar.
2: Tot volgende week in Noord-Holland.
0: Waar komt hij nou eigenlijk?
1: Mick Velderman.
2: Oh, je bent
0: met wat eigenlijk dan?
1: Noord-Hollandse producten, misschien ook wel soep. Nou goed, in ieder geval gaan we nog eventjes dat laatste...

0: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
1: Voordeeluitjes.nl. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
7: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
8: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
7: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Hey Raymond!
13: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Hey Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
14: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan

0: zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
2: Ik ben Sam en ik kom uit de Saanstreek.
3: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
4: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
5: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12:00. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6:00 vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat het was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
9: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Morgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
14: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
15: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: helemaal NH.
11: Met Nick Velderman. NH.

Ja, wat een leuk liedje is dit geworden. Samen met Welte, samen met Rousseau bij NH met Boom. Zo, goedemiddag Noord-Holland, de zaterdag van NH tussen 5 en 7. Staat in teken van Noord-Hollandse artiesten zoals deze. Grace met Manhattan, hoor je bij NH.

Er is Vanessa bij NH met Upside Down. Heb jij het nieuwe seizoen van De Beste Zangers gezien op tv? Nou ja, daar coveren ze natuurlijk allemaal bekende liedjes. Dit liedje is origineel van Clouseau. Ooit gecoverd door Quincy. En nu nog een keer gecoverd uit het programma door Yves Berendsen. Verlangen.

scoorde nu al een nummer 1 hit met dit liedje. Gisteren op nummer 1 binnengekomen in de Nederlandse top 40. Suzanne Freek bij NH met Pijnstiller. En dit is Marco Borsato met Wit Licht.

0: ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: Helemaal NH. Nick Velderman.

Alice Dothan bij NH met Home. Heb jij nou een liedje waarvan je denkt dat past perfect in dit programma? Dan hoor ik dat graag voor jou. Stuur hem door. Helemaal nh@nhradio.nl. Komt dit misschien zometeen wel voorbij. Dit is Strak Plan met Op Reis.

Iedere Martin Billy Dans bij NH. Ik hoor niks geks. Tot zover het eerste uur van Helemaal NH. Maar zometeen na 6 uur veel meer Noord-Hollandse artiesten. Is dit nog André Hazes? Zij gelooft in mij.

0: Dit is een uittip.
1: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
3: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerlugewaard.
14: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
15: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 6:00. Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op

0: een grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Ik kan niet naar Duitsland, kan niet naar Duitsland.
9: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
10: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
13: Helemaal NH.
14: Met Nick Velden.

nieuwe muziek van Douwe Bob bij NH Note to Self. Goedenavond Noord-Holland, de zaterdag van NH tussen 5 en 7... staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Heb jij een liedje waarvan je denkt, ach, dat is leuk, dat past prima in dit programma? Komt uit Noord-Holland, hoor ik dat graag voor jou. 088 850 51 52 komt het misschien zo meteen voorbij. Dit is Wolter Kroes, ik heb de hele nacht liggen dromen.

0: helemaal NH.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't have trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

Ze doet ertoe, want binnen 20 minuten verkocht zij de Johan Cruijff Arena uit. Het is Roxy Dekker bij NH met Bare Minimum. Goeie avond, Noord-Holland. De zaterdag van NH met Alain Clark. This ain't gonna work.

0: weer bij.
1: Iedereen heeft toch wel zo'n oma Jan in zijn omgeving, toch? Ja, wees er blij mee, toch? Krijg een kindje wat extra's. Willeke Bertie bij NH dus met oma Jan. En dit is Mel met Missing You.

0: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar.
1: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
5: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant!
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
13: Ik ben Tom, ik woon in Oostland aan het mooie Twisken.
14: Ik ben Miek uit het mooie Krupjes.
15: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
16: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn.
17: Thuis in heel
18: Het is 7 uur.
19: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS.

0: en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde twee keer, maar één daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: 1965.
1: 1987.
0: 1976.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel
6: Het is 8 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel.

0: Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger. En dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
2: Ja.
1: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels 2 mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen. En er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet. Heeft ze

0: ben Lisa en ik kom uit Horen.
1: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
3: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9:00.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11:00 stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12:00 na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3:00 uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00. Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11:00 stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Café met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer. Ja.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: luistert naar NH.
1: NH.
2: Hi, baby.

0: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Isia.
2: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
3: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: 1965. 1987. 1976.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze coming-out day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: Wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die is heel veel voor me. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
3: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
0: Wie is een taart waard?

0: Ik ben Marjan uit Mokum.
1: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
2: Ik ben Helderder.
3: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.

0: Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziekmix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer af.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Trudy en ik kom uit Boven-Karspel.
1: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar.